0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij die nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Gisteren vuurde dat land raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De dader kreeg al 25 jaar cel voor de aanval van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu verder onderzocht door Duitse archeologen. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte deze week uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en van de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen van Iran van gisteren. Toen werd de Amerikaanse basis in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer. De dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse Waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van alle Europese voetbalbonden. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 30 juli 2026.
1: Ben je een beetje bijgekomen, Bert, van het feest gisteren in Lemmer?
0: Ja, dat is natuurlijk elk jaar een groot feest bij het Scootjesiel. Mooi gezicht natuurlijk, heb je kunnen zien in het Max Scootjesjournaal. Dat al die boten werden, al die schepen werden binnengehaald. Het feest ging tot lang door. Zelf hebben we met het team van het Scootjesjournaal gisteravond lekker een teamuitje gehad. We hebben lekker gebarbecued op het schip van Ilke, de Scootje-analist natuurlijk. En het was een heerlijk feest. En het was vooral ook heel warm, dat heb je ook wel gemerkt. En als je dan in die brandende zon voor de tv-camera staat, ja, dat is dan best wel even heftig.
2: Ja, moest je tijdens het verslag worden bijgepoederd en komt er dan gelijk iemand oprennen?
0: Ja, je weet, dat is de tv-wereld, ja, hè? Ik bedoel, dit is de radio. Ik zit nu gewoon in een boxershort hier op een zolderkamer. Maar de televisie, dat is wat anders natuurlijk, hè?
1: Maar wie heeft je styling dan gedaan? Want de styling, we vroegen om een open blouse, we vroegen om iets leuks. En wat kregen we? Een wit shirt met een roze overalletje.
0: Ik zeg altijd, Stefan, het allerbest bewaren we tot het laatst. Dus nog even geduld.
1: Als het een deal is, dan wil ik er zeker op wachten.
2: Okay. En heb je wel genoeg op je kaartje staan? Want ik merk soms wel dat je snel uitgepraat bent met schippers.
0: Ja, dat was gisteravond natuurlijk het geval met een van de gasten. Dank weer voor het trouwe kijken. Ik waardeer dat zeer. Hè. Daar moet ik toch wel even iets over vertellen. We hadden inderdaad een bemanningslid van het scootje van de halve maan. Een van de twee scootjes van Drachten aan het zwaard. Hele leuke man, want ik spreek die mensen natuurlijk ook tevoren voordat ze de uitzending ingaan. Ja. En hij vertelde voluit en in de uitzending, het was echt. Nou ja, je bent vandaag als achtste geëindigd, tevreden. Ach ja, nee, prima hoor. In het algemeen klassement, 12e. Ja, maar ja, er zijn nog 2 dagen te gaan.
1: Ja, precies dat, ja. Ja,
0: dat wil je natuurlijk niet horen. Je wilt een uitgebreider verhaal. Dus ik vroeg ook na de uitzending. Ik zeg, ik vond het toch wel jammer dat je zo kort antwoorden gaf. Maar wat bleek nu? Hij kon het echt moeilijk verstaan. Je moet je voorstellen, nou ja, je hebt het gezien. We kwamen daar in een enorm feestgedruis terecht. En hij kon mijn vragen niet heel goed horen. Dus hij was behoorlijk afgeleid door het geluid. En dat was heel erg jammer.
2: Ach, ja.
0: Nemen we mee in de evaluatie, zeg ik mensen. Nemen we mee in de evaluatie.
2: Heel goed.
0: Ja, en het leuke ook van het Scootjesiel, het is zo langzamerhand een internationaal gebeuren. Zeker daar ook in Lemmer. Veel Duitsers hier in Friesland. Dat zagen we gisteren ook op het strand. Kon je ook nog voorbij horen komen in het Scootjesjournaal. Klein stukje daarvan nog.
3: Scootjesielen.
0: Wil
3: je het
0: zo
3: maar zeggen?
0: Scootjesielen. Ja, dat is zo cute. Ja, dat kunnen ze goed uitspreken. Het heeft natuurlijk ook wel iets Duits, hè? Dat Scootjesielen, hè? Als je daar goed naar kijkt. Hè? Maar uiteindelijk is het gewoon schuitje zeilen. Als je het heel letterlijk vertaalt naar het Nederlands.
2: Klopt, ja.
0: Ik wil jou nog even bedanken, Stefan, voor de enorme primeur die je ons gisteren bracht in het programma. Want niemand geloofde, dat wist jij te bevestigen.
1: Waar is mijn taart? Ja, ik wil dit gewoon even. Dank u wel.
0: We nemen dit mee ook in, als we het over evaluaties hebben, nemen we dit natuurlijk mee. Hè? Want dit was wel de primeur van het jaar die jij had. Madonna komt echt naar Nederland komend weekend. Maar je kunt er niet bij zijn, geloof ik. Hè? Of hoe gaat zoiets?
1: Nee,
0: ik
1: heb geen kaartje. Het is uitverkocht. En al die kaartjes die nu zeg maar online zijn, die gaan voor duizenden euro's over de kop nu. Omdat Madonna er nu staat.
0: Dan is het toch geen probleem.
2: Kan je niet binnen sneaken of iets doen? Of heb je niet contacten waar je...
1: Ja, als er iemand zich aanbiedt of als een sugar daddy zich meldt, ik wil dat heel graag hebben. Want ik moet gewoon eigenlijk bij Madonna zijn zaterdag.
2: Oh, fantastisch.
0: Alle concessies worden gedaan.
1: Ja, absoluut.
0: Het is een bijzonder weekend in allerlei opzichten. We gaan onder meer even bellen met Harry Potter, want die viert zijn verjaardag, zo is het toch.
1: We gaan zelf bellen met Harry Potter zelf. Ja, heel goed.
0: Juist. We gaan het hebben over Wham! 10 Days in China. Die draait deze week met heel veel succes in de bioscoop. En we gaan allereerst maar eens even kijken wat er verder in het nieuws zit. Want kijk, wie komt daar om de hoek? Caroline, goedemorgen.
4: Ja, kom ook even aanzeilen. Goedemorgen. In Den Haag.
0: Goedemorgen. Ik wil even weten of dit een beetje goed uitgesproken wordt door de Duitsers. Want daar heb je natuurlijk alle weet van. Luister nog even één keer heel goed.
4: Scootjesielen. Ja, Scootjesielen. Bijna goed. Ja, het is toch fantastisch dit. Wist je dat ze trouwens in Noord-Duitsland ook mooi zeggen? Net als in Groningen. Grappig, hè?
0: Nee, dat wist ik niet.
4: Ja. Weer wat geleerd. Het nieuws dan. In Den Haag is vandaag nieuw crisisoverleg over de droogte. In het hele land zijn de gevolgen van die droogte voelbaar. Er is ook spoedoverleg bij de UEFA met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is dat plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten over de rechten van het WK voetbal. En niet elke scheiding na een lang huwelijk loopt uit op een drama. Inge uit Deventer die verraste haar ex, die ziek is, met een compleet nieuwe tuin.
0: Allereerst gaan we een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5... die hebben misschien ook wel een beetje een plaknaag gehad vanwege de enorme hitte gisteren. En toch gaan we er eentje wakker maken. Wat maakt het uit, mensen? Maar met welke letter gaan we dat doen?
1: Ja, blijf even in zeilterm. We gaan naar de R van Rondhout.
0: Vind ik een mooi woord. Ja. Rondhout. Liedjes beginnen met de letter R. Geef ze door via de NPO Luister-app.

0: You're coming along.
1: Dag Joep, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
1: Joep van der Steeg uit Zevenhoven. Ik moest eerder deze week hier in Friesland nog wel even aan je denken.
2: Oh ja. Geloof ik dat je dat al weet. Zeg wel goed.
1: Ja, je bent toch een grote fan van de Chameleon, de kinderboekenserie van Hotsen de Roos, wat allemaal ontstaan is in Ter Herne, waar we vorige week nog met het zeilen, met het scootjesielen te gast waren.
2: Ja, klopt, helemaal, Bert, ja.
1: Ja, ik had zelfs een tafel voor je gereserveerd. Ik dacht, Joep, kom van langs.
2: Godverdikke me.
1: Ja.
2: Goh, nou, dat is een missetje, zeg. Ik had zo heen en weer gereden, hoor.
1: Ja, dat zou wel, ja. Je bent er wel eens geweest, toch?
2: Ik ben er één keer geweest, maar dat was toen de enige dag dat het Chameleon dorp dicht was. Dus ik had 450 kilometer voor Jan Joker gereden toen. Verschrikkelijk.
1: Ja, lekker dan. Zeg, hoe is je zomer? Ga je nog op vakantie?
2: Ja, zo is goed. Ik ben nog aan het werk en ik ga altijd laat op vakantie, want ik heb zelf geen kinderen. Dus ik ga altijd in september pas op vakantie, begin september. Dus de hitte voorbij en dan is het niet zo druk.
1: En in dagelijks leven zit je in de energiedrankjes, toch?
2: Ja, nou, in de vruchtensappen en zo. En ook, we maken ook energiedrankjes, maar de meeste vruchtensappen die bij alle grote winkelketens je kan kopen, dat komt zeg maar 60%, 70% wel bij ons vandaan.
1: En drink je dan zelf ook de hele dag lekkere vruchtensapjes en weet ik wel wat?
2: Nee, ik raak dat echt nooit aan eigenlijk. Mag dat zeggen, ja. Hè? Nee, ik drink dat echt nooit.
3: Dat zegt wel genoeg eigenlijk. Als jij het zelf uit de fabriek niet zelf drinkt, dan ga ik me toch heel erg zorgen maken over hoeveel suiker daar dan in zit.
2: Nee, ja, er zit wel een klontje suiker in, denk ik, ja.
3: Oh.
2: Toch, je moet echt dat 0.0 hebben, maar ja, er zit er aspartaan in en... Maar ik ben er geen liefhebber van. Ik vind het af en toe wel lekker, maar dan moet het echt heel koud zijn. En dat is hier ook meestal niet het geval. Maar ik ga liever gewoon voor een lekker watertje, een kopje koffie of een lekker biertje als ik thuis ben. En dan, daar hou ik het eigenlijk wel bij.
1: Ja. Welk drankje is echt een opkomst? Of is buitengewoon hip op dit moment? Of heb je daar geen kijk op?
2: Nou, eigenlijk gewoon alle energiedrankjes zijn wel hip. En natuurlijk altijd de Suderans en zo. En de Nectar, dat verkoopt altijd goed. En de kleine pakjes, de kinderen, weet je wel, 0.0, dat wordt wel steeds meer. Dat was vroeger eigenlijk niet te sluiten, maar dat gaat nou, wordt dat echt best wel veel verkocht.
1: Ik moet bij de zomer denken aan schoolvakanties van vroeger. Dan kreeg je wel altijd zo'n slap zakje mee. Volgens mij bestaat het nog altijd, we hoeven de naam niet te noemen. Maar er zit ook een soort van vruchtensap in. Weet je wat ik bedoel? Met zo'n rietje die je dan uit het cellofaantje moest halen. Die moest je dan prikken in het aluminiumachtige zakje. Ja. En dan, ja... Dat scoort nog altijd.
2: Dat klopt. Toen ik werk hier al 33 jaar. Toen ik gaan werken, werden daar echt karren vrachten vol van verkocht.
1: Ongelooflijk.
2: Toen ik hier begon, ik vond het zelf ook niet zo enorm lekker. Maar dat was echt inderdaad, wij kregen dat ook op school, dat werden vrachtwagens vol per dag van opgehaald hier.
1: Ja, tijdloos dus.
2: Ja, tijdloos, ja.
1: Ja, zeg, we gaan even een liter bed halen.
3: Ja. Alfabet.
1: Dat doen we vandaag met de letter R van Rondhout. Relight My Fire van Dan Hartman, die kwam binnen via Hans. Rocketman, Elton John, dankjewel Janny. Rainbow Connection van Kermit van de Muppets samen met Debbie Harry. Leuke suggestie, Mirjam Clemens. Maruska kiest voor Raak van de Kast. The Ring Ring van ABBA via Frans Hendricks. Rock'n'Roll, I Give You the Best Years of My Life van de Cats via Hanny Kruijer, maar ook via Martien. Rip It Up in de uitvoering van Everly Brothers via Mien. José kiest voor Raindrops Keep Falling on My Head van BJ Thomas. Romeo and Juliet van Dire Straits, Peter Schouwenaars. Tom, dankjewel voor Rehab, Amy Winehouse. Running Up That Hill van Kate Bush komt binnen, net als Rasputin van Boney M via onder meer Gerard Hagen. Anna kiest voor Rondo Russo van Berdien Stenberg. En Joep van der Steeg uit Zevenhoven. Het podium is voor jou. Ik ben zo benieuwd wat jij gekozen hebt.
2: Ik ga voor een heerlijk Hollandse hit en dat is Splitsing met Recht uit het Hart.

Zo in de zomer hoor je ze vaak met wind en zeilen voorbij komen. Misschien wel de ultieme zomerplaat ooit in de Nederlandse taal gemaakt. Maar dit maakt de splitsing ook. En dat is toch ook prachtig om weer eens te horen. Recht uit het hart. De beste evergreens. NPO Radio 5. Dankzij Joep van der Steeg uit Zevenhoven. Die plaat toch maar mooi even wakker maakt. En uit bed haalt, uit ons alfabet. Raccoon nu samen met Faela en Daffodils.

0: Het is nu 6:40. Carolijn, goedemorgen. Het laatste nieuws.
1: Goedemorgen Bert. In Den Haag is vandaag een nieuw crisisoverleg over de droogte, meldt het AD. In het hele land zijn de gevolgen van die droogte voelbaar. Zo worden sluizen minder vaak gebruikt, vaarroutes beperkt en mag slootwater niet worden opgepompt. Het zou kunnen dat er na het overleg meer sluizen dichtgaan, zoals al gebeurd is in het Twentekanaal. Er zijn nog altijd geen problemen met het drinkwater. Voor het eerst sinds afgelopen vrijdag heeft Amerika weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens president Trump was het de beurt aan Amerika om terug te slaan na Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren.
2: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. It's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
1: Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. De UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. Nou, de UEFA reageerde gisteren woedend en ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter van de KNVB reageert scherper dan gisteren en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino. En niet elke scheiding na een lang huwelijk loopt uit op een drama. Zo verraste Inge uit Deventer haar ex, die ziek is, met een compleet nieuwe tuin door een wens in te dienen bij RTV Oost. Een compleet team toverde de slecht onderhouden achtertuin om tot een pareltje, want dat verdient hij, vindt Inge.
3: Hij is gewoon mijn allerbeste vriend, dus hij verdient het gewoon.
4: Op wat voor punt dacht jij, ja, nu moet ik helpen?
3: Eigenlijk al langer, maar ik wist niet hoe.
5: En ik denk dat hij super blij gaat zijn.
6: Yeah? Ja, ik denk het ook.
7: Hij houdt van planten, we hebben alles wat hij leuk vindt.
8: Ja. Goeiedag.
9: Hi Eddie.
8: Wat is hier gebeurd?
9: Hi José.
8: Ik heb wel zin, ja. Hallo?
1: Ja, hij was er heel blij mee. En de regionale omroep had als extraatje ook nog een zanger geregeld die tot in de late uurtjes een optreden gaf in die tuin.
0: Wie was dat? Jan Smit met Tuintje in mijn hart?
1: Nee, ik kende hem niet. Nee, iemand die Marco, maar hij klonk niet als Borsato. Dus,
0: Oké. Nou ja, goed, ik hoef niet te scheiden om een nieuwe tuin aangelegd te krijgen. Ik hoef hier alleen maar een beetje een programma te presenteren. En ik krijg het gewoon van een luisteraar. Dat is deze week gebleken, toch?
1: Ja, fantastisch. Gratis ook nog, hè?
10: Is ja, het nog gelukt met je hibiscus?
0: Ja, nee, die hibiscus moeten we nog even over hebben. Maar ik heb natuurlijk wel het ontwerp gekregen van een tuin dankzij...
1: Moet je straks nog steeds onkruid tussen je tegeltjes wegkrabben?
0: Nee, het is heel veel gras. Mooi, heel lang stuk gras. Mooie plantjes aan de zijkant. En ja, plantjes, alleen maar hibiscussen die lekker in de aanbieding zijn deze week. Dus dat komt helemaal in orde.
1: Het weer dan voor vandaag. Ook, toch? Lekker in het gras liggen.
0: Ja, fantastisch. Ja. Dus ik ben er super blij mee.
1: Grote temperatuurverschillen vandaag. 24 graden in het noordwesten tot 32 in het zuidoosten en oosten. Daar is vanmiddag ook kans op een paar regen- en onweersbuien.
0: Dankjewel.

0: plaat die dit jaar zijn 60ste verjaardag viert. En nog altijd even mooi is als toen hij uitkwam. Denk ik, was er nog niet, was voor mijn tijd, maar dit blijft toch onverslijbaar. The Sound of Silence, Simon & Garfunkel om 11 minuten na 6:30.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Daarvoor geef ik het woord graag aan Dr. Anders P.
2: Het dans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei. Op bladzijde 85 van onze bundel.

0: eerlijk zijn, waar hoor je dat nog, hè, dit liedje? Hier op NPO Radio 5, knolraap en lof, schorseneren en prei. Hebben jullie alles ooit gegeten in je leven, trouwens?
1: Knolraap wel. Lof natuurlijk en prei, maar schorseneren.
2: Oh, heerlijk. Ja, is lekker. Ja, is goede dingen. Leuke dingen maken.
0: Ik snap wel dat Stefan dat lekker vindt. Dat zijn namelijk lekkere, lange, zwarte winterwortels. Een zachte, nootachtige aspergesmaak.

0: Cats and Vaya Condios om 12 minuten voor 7 op deze donderdag. Wat opnieuw ja, toch een heel warme dag lijkt te worden.
1: Ja, en het is ook een warme dag in het Lemmer. Daar is namelijk het kampioenschapskoetsenzielen neergestreken. Er is een groot feest met de botenparade, de volle terrassen en de mensen langs de kant die het allemaal naar hun zin hebben. Het leek wel vakantie daar.
2: Ja, en ja. Dat vakantiegevoel, dat had jij volgens mij ook even te pakken, Bert. Want ja, jij was op het water, maar niet voor het scootjesielen zelf, maar ja, voor een barbecue, hè?
0: Oh ja. Ja, was lekker. Ik was samen met Eelke, die heeft een eigen schip. En daar zijn we gisteren met het hele team van het Max Scootjesjournaal lekker mee het water opgegaan. Barbecue aan boord. Ik heb hem aangestoken. Ik heb daar een mooi beeld van. Als je goed kijkt naar die foto, vertel me even wat je ziet.
2: Oh, ik moet hem daar even bij pakken, hoor. Twitter.
1: Ja, ik heb hem gevonden. Maar ik maak me een beetje zorgen. Waarom heb je hem daar neergezet? Want de barbecue staat voor, en dat is geen grap, lieve mensen, voor een tankstation. Dus ja, nee, één verkeerde klap en het was boem, dag Bert Haandrikman. Ja. Boem, Haandrikman. Ja, dat was niet zo slim, hè, Haandrikman.
0: Nee. Ik kwam er ook achter dat het niet heel handig was. Maar we zijn daarna snel de water opgegaan en toen viel het allemaal wel mee. Ja, en dan worden natuurlijk de bekende barbecue-elementen bij elkaar geraapt. Je hebt altijd een tweestrijd, hè. Wie is vegetarisch? Kijk naar Carolijn. En nou, die was er dan niet bij.
2: Nee.
0: En je hebt de mensen die gewoon lekker hamburgertjes eten. Nou ja, goed.
1: Het
0: duurde even voor. Ja, precies. Hoeven wij geen discussie over te hebben, hè, Stefan?
1: Nee, nou ja, ik denk het zeker niet. Ik heb heerlijk ook gewoon een stuk vlees op de barbecue geknald gisteren. Een gigantisch stuk ribeye. Gewoon heerlijk. Gewoon even goed even smoken. Oh, zo zin in.
0: Het is een van jouw grote hobby's, toch,
1: ja,
0: barbecue?
1: Ja, ik heb er ook echt een aantal boeken van uitgelezen. Ik heb er ook een goede barbecue gekocht met een smoker erin. Dus dan kan je, zeg maar, dingen roken. Ik heb een aparte cabine waar je zelf maar vis in kan leggen. Nou, echt. Kom een keer eten, Carmen, Bert.
2: Ja,
0: nou, die boeken, die ken ik inderdaad wel. Barbecue boeken zijn van die boeken die je dan krijgt in het kerstpakket bij voorkeur. Belandt in een kast en uiteindelijk belandt het bij de kringloop. Maar jij leest die boeken ook echt, begrijp ik.
1: Ja, ik haal ze dus uit de kringloop.
0: Oh ja, dat is mijn boek misschien wel.
1: Wat is voor een prikkie, lekker.
0: Ja, wat is de belangrijkste les die je leert uit zo'n barbecue boek? Dan wat doen wij fout vooral?
1: Nou, een barbecue aansteken tegenover een tankstation. Dat is sowieso wat je leert dat je niet moet doen.
0: Dank u wel.
1: Ja, en vooral de kolen goed heet maken. Want dat is ook een fout gemaakt. Dat je de kolen te snel in de barbecue gooit. Eerst goed laten smeulen. Goed wit heet laten worden. En dan pas in de barbecue knallen. Anders krijg je namelijk die roetdeeltjes in je vlees. En dat is niet zo lekker.
0: Nee, dat betekent ook vooral dat je geduld moet hebben, denk ik. Want ik ben ook altijd nogal haastig. Dan denk ik, nou, schiet nou maar op. Ik wil die hamburger. Ik wil dat worstje. En kom maar door.
1: Ja, nou ja, dat geduld is niet aan jouw beste, hè? Dat is vandaar dat hij ook tegenover een tankstation stond. Dat
0: ja, ding. Ja. Wat is jouw favoriet op de barbecue dan, Carmen?
2: Oeh, nou, ik ben toch altijd wel... Ik heb een zwak voor een hamburgertje gewoon. Lekker.
0: Ja, nou, dat is meestal het voorgerechtje, toch? Hè? Dat is eerst een hamburgertje.
2: Ja,
0: dan
2: dat
0: heb jij het lekkerst alweer gehad.
2: Ja, precies, ja. Nee, maar het ziet er heel mooi uit, Bert. Het leek wel vakantie en lekker een beetje zwaaien naar de mensen langs de kant. Heerlijk zo.
0: Ja, nou, dat is ook zo. Wat is trouwens, daar moeten we toch ook even over hebben. Bij barbecue hoort ook een ultieme barbecue-plaat. Is het dan meteen een plaat waarbij jullie denken, ja, dat is hem, dat is de ultieme barbecue-plaat. Dat is de soundtrack van het grillen van een hamburger.
2: Oeh, nou, wat zullen we dan doen? Zullen we iets spannends?
0: Nou, bedenk eens, wat is het? Gewoon bedenk eens iets.
2: Bedenk
0: gewoon
2: eens
0: een plaat.
2: Iets.
1: Ja, Gypsy Kings misschien?
0: Ach, meteen raak, inderdaad. Ja, nou, inderdaad, Gypsy Kings. Nou, goed.
1: Dat is een mensen. Oké,
0: nou, dan de Gypsy Kings, jongens.

0: Kings en Bailami.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7:04.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Krijg nog wel leuke suggesties binnen thuis voor de ultieme barbecueplaat. Maar de allergrappigste komt wel van André. Hij zegt een barbecueplaat. Doe mij maar het complete oeuvre van Meatloaf.
2: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
14: Nu is er alleen maar.
13: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is 7:00, het NOS Journaal. Goedemorgen Carolijn.
17: Goedemorgen Bert. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes beperkt en slootwater mag niet worden opgepompt. In het hele land zijn gevolgen voelbaar van de droogte. Ja, boeren in de kustprovincies kunnen niet allemaal meer hun gewassen beregenen, omdat ook het slootwater te zout is geworden. In de Beemster kunnen boeren nog wel water uit het IJsselmeer halen.
18: Ja, net als heel Noord-Holland hebben we die mazzel dat we daar een goede verbinding hebben met IJsselmeer. En wat we het meeste geluk mee hebben is dat hier geen zoutlagen zitten, geen kwel waar het zout mee omhoog komt.
17: Later vandaag is er overleg in Den Haag tussen over de droogte, meldt het AD. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. President Zelensky waarschuwde gisteravond al dat er weer een grote Russische aanval aan zat te komen. In hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. neemt Polen tegen gevechtsvliegtuigen op om het eigen luchtruim te beschermen. De grote Brabantse gehandicaptenzorginstelling SWZ waarschuwt voor een mogelijk faillissement als de Belastingdienst naheffingen en boetes oplegt voor het inhuren van schijnzelfstandigen. Door het grote personeelstekort moet de zorginstelling wel ZZP'ers inhuren. Zonder die extra krachten is het niet te doen, zegt deze bestuurder.
19: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
17: En omwonenden van een parkeergarage in Lelystad kunnen al 1,5 maand niet goed slapen. Niet zozeer vanwege de warmte, maar omdat elke nacht weer het brandalarm afgaat. Meerdere keren per nacht. Omroep Flevoland sprak een oververmoeide bewoner.
20: Het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
17: Ja, als dat alarm begint te loeien, gaan 's nachts ook alle schuifhekken open. De gemeente gaat boa's inzetten om de hangjongeren daar te verjagen. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. Met vanmiddag in het zuidoosten kans op wat regen. De temperaturen lopen uiteen van 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.
13: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Daarom ook een dikke knuffel van ons allemaal voor alle ochtendvrienden en vriendinnen die er elke ochtend bij zijn hier op NPO Radio 5. Daar zijn we trots op en heel zuinig op. Net zo zuinig als op ons water, want je hoort het al in het nieuws. Vandaag is er crisisoverleg in Politiek Den Haag over de droogte. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet worden opgepompt. Voorlopig is er nog wel genoeg drinkwater, gelukkig.

0: Anita Meijer en The Alternative Way. Om 13 minuten over 7 op deze donderdagochtend. Ik neem je even mee naar het ultieme gevoel misschien wel van de jaren 80. Nou ja, dan ben je toch in de jaren 80 als je dit hoort, hè? Wham! Wake Me Up Before You Go-Go. En het was ook de tijd dat George Michael en Andrew Ridgely, het duo dat Wham vormde, op het toppunt van hun roem was. Wham was een hit in de hele wereld en dat ging zelfs tot over de landsgrenzen in China toe. En ze mochten optreden in China, wat heel bijzonder was voor een westerse band. En ja, de belevenis zal daar zijn nu vastgelegd in een film. Althans, die film bestond al lang. Maar is nu in de bioscoop te zien. Wham! Days in China. En Richard Heller uit Emmen is er al geweest. Dag Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, hallo.
0: Toen jij je hoorde over deze film, dacht je meteen, ja, daar moet ik heen.
1: Ja, ik ben er wel geattendeerd door mijn dochter, die een groot Wham-fan is. Is 20 jaar, maar ze zegt van, pap, ik wou dat ik geboren was in de jaren 80. Dan wou ik die telefoon graag voor inruilen. In die tijd dat jullie hier opgroeiden.
2: Ik deel dat gevoel met haar, Richard, echt waar.
1: Ja, absoluut. Heel leuk. Ja, absoluut. Ja. Nee, die is, en voor alles wat met George Michael te maken heeft, en Wham natuurlijk, dat vindt ze geweldig. Ja.
0: Ja. En het is bijna niet voor te stellen dat Wham en George Michael zeker in die tijd niet altijd op juiste waarde werden geschat. Hè. Dat werd een beetje schimmig overgegaan. Als je hield van Wham, nou, dat was toch kauwgomballenmuziek. Terwijl je nu pas... en nu moet iedereen toch toegeven hoe knap die muziek in elkaar zat en hoe groot George Michael was. Enfin, deze film vertelt dus het verhaal van Wham in China. Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten eigenlijk? Wat voor film is het?
1: Ja, het is een soort van documentaire. En Andrew Ridgely die vertelt nu achteraf dan, hè, wat er allemaal achter de schermen gebeurde. En er werden allerlei historische stukjes vertoond. Hè, dat ze aankwamen vanaf de luchthaven door de binnenlanden van China reden, waar de tijd echt letterlijk had stilgestaan. Waar mensen met paarden en wagen zeg maar naar over de landweggetjes zich voortbewogen. Op fietsen naar de fabriek gingen, dat dan weer wel. En vervolgens doemden, als ze onthaald werden, echt als staatshoofden in een oude limo van Mao, doemden in één keer het hotel voor ze op. En dat was wel heel erg modern en westers. Alsof het de Hilton was, werd er letterlijk door Andrew Ridgely gezegd.
0: Ja, heel leuk. En het was natuurlijk heel bijzonder dat een westerse band, het was ook de eerste westerse popgroep, die op mocht treden in een communistisch land.
1: Ja, dat klopt. En het hogere doel was eigenlijk om in Amerika door te breken. Maar om dat snel te bewerkstelligen, wat vooral George wilde, zoals Andrew dat zei, dachten ze van nou, we gaan in China optreden. En dat is gewoon wereldnieuws. En dan zijn we ook gelijk in Amerika wereldberoemd. Nou, en zo geschiedde het ook. Want het was natuurlijk ook wereldnieuws. CBS en allerlei grote stations die gingen dagelijks hun reportage volgen daar. En dat is uiteindelijk ook geluk, zeg maar. Dus dat,
0: een geslaagde marketingstunt was het bovendien.
1: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
0: En hoe reageerde het Chinese publiek op hem? Want die mochten volgens mij niet helemaal uit hun dak gaan, toch?
1: Nee, dat was wel hilarisch, hoor. Het eerste concert was in Beijing dan. En daar was zo'n, een foute breakdancer die eigenlijk vrij houterig was. Tenminste, wij kennen andere breakdancers uit die tijd. En die ging het publiek opwarmen. Die ging door die zaal. En de mensen die keken naar hem aan van, joh, ben je niet goed bij je hoofd? En vervolgens, toen gingen een paar van die Chinese mannen, die gingen meebewegen. Dat was ook wel hilarisch, want die waren natuurlijk veel leniger dan die breakdancer zelf. Maar die werden gelijk afgevoerd. Dus dat was wel een beetje opvallend. En toen werd ook het publiek te verstaan gegeven dat ze gewoon niet mochten meezingen of meeklappen. Ze moesten gewoon blijven zitten. Dus op een gegeven moment, George Michael, die komt op met Wake Me Up Before You Go-Go en andere nummers. En die haalde echt alles uit de kast met zijn dansjes en zijn geweldige stem natuurlijk. Maar het publiek bleef gewoon stoïcijns zijn zitten naar ieder nummer.
2: Wat ongemakkelijk ook.
0: Ja. En anders kregen ze stokslagen volgens mij, of niet?
1: Nou ja, zoiets ja. En vervolgens, toen ging die Shirley, die zei achteraf ook van, ik keek naar Josh, want die Pepsi en Shirley, dat waren natuurlijk die achtergrondzangeressen, hè, die later zelf ook een eentje hadden. En ze zegt van, ik keek Josh aan en hij keek me aan zo van, wat moet ik doen? zijn blik, zijn ogen, ik vergeet het nooit meer, die verraden alles van, nou, wat moeten we hiermee? Nou ja, goed. Vervolgens toen op het eind werd er nog wel luid geapplaudisseerd dan. Maar ze gingen daar ook af. En dat zie je ook in de catacomben dan. Dat zij allemaal zoiets hebben van, nou, wat was dit? En dit was ons slechtste concert ever. En nou ja, zo gingen ze eigenlijk een beetje de kleedkamers in. En dat zie je dan ook allemaal. En hoe ze dat na. Maar toen gingen ze door met de binnenlandse vlucht naar Guangzhou. En dat was totaal anders. Want die stad die was vlak in de buurt van Hongkong. En dat was toch een beetje de poort naar het westen, zoals ze zeiden. En daar mochten ze wel meezingen en meeklappen. Dus dat kwam uiteindelijk allemaal nog goed.
0: Ja, zo hoort het ook. Hè? In een sprookjesachtige film, eind goed, al goed. Ja. Was het druk in de bioscoop trouwens, Richard, of niet?
1: Nee, het viel me. Want we hadden eerst we wilden eerst naar Zwolle, omdat hij alleen in Pathé zou draaien. Maar uiteindelijk zijn we naar Enschede gegaan. Daar draaide hij ook. En er waren eigenlijk nog wel wat plekken, verbaasde vrij ook. En het was een klein zaaltje, maar het was gewoon gezellig. Gewoon gezellig druk, zeg maar. Het viel me mee dat hij niet uitverkocht was. Ja.
0: En wat vond je dochter ervan? Dat willen we dan nog even weten.
1: Ja, die vond het helemaal geweldig. Die vond het prachtig. Die heeft het echt. Die verslindt alles wat er met George Michael en Wham te maken heeft. Hè. Helaas geen merchandise, zei ze nog. Want er was geen poster of iets dergelijks te koop. Ze zegt van ze zegt, pap, die poster die we kunnen kopen, die kunnen we ook zelf uitprinten.
2: Oh,
0: zo is het ook. Maar ook dat kan dan in deze tijd.
1: Nee. Ja, precies. Nee. Maar
0: vroeger moesten wij naar de tijdschriftenwinkel rennen om de hitkrant of de popfoto of de muziekexpress te halen. Ja, precies. Hè? Maar dat print je nu gewoon. Nou, mooi verhaal, Richard. Ik heb zin om er naartoe te gaan. Het gaat mij deze week niet meer lukken, maar jou wel, hè, Carmen? Jij gaat geloof ik deze week.
2: Ja, ik ben helemaal wild geworden van dit verhaal. Dus ik ga zondag naar Amersfoort rijden om hem daar te bekijken.
1: Okay. Leuk. Richard, heel veel plezier.
0: Richard, jij mag je favoriete platen aankondigen van Wham hier op NPO Radio 5. Dus het podium is voor jou.
1: Nou, dankjewel. Maar ik heb er even over moeten nadenken. Want ze hebben allemaal mooie nummers. Maar om iedereen toch wakker te krijgen en te houden bij de NPO 5... denk ik toch, Wake Me Up Before You Go Go. Een van hun grootste hits.

0: Exact 19:30 en kijk, daar is Carolijn opnieuw. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Het dodental na de aardbeving in Japan van afgelopen dinsdag is opgelopen tot 28. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Vooral het zuiden van Japan is hard getroffen. In de stad Kashima stortte een winkelcentrum in. Sommige delen van de regio hebben geen stroom meer en daardoor doen ook airco's het niet. De overheid waarschuwt inwoners voor een hitteberoerte. De laatste bezittingen van zakenman Henny van der Most worden geveild. Zelfs zijn ouderlijk huis, meldt RTV Oost. Er zijn ook 40 hectare grote industrieterrein, waar vandaan hij ooit zijn imperium begon. Dat wordt ook geveild. Van der Most heeft een schuld van bijna 50 miljoen euro, nadat onder meer zijn pretpark Rivoli in Rotterdam failliet ging. Voor vuilnisophalers gaat de wekker al vroeg, normaal gesproken. Vandaag gaat hij nog wat eerder dan ze gewend zijn, om 17:45. Zodat ze voor de tropische hitte van vandaag klaar zijn, ook in Culemborg.
2: Op een gegeven moment raak je gewoon uitgeput achter de auto, met bakken laden en met zakken gooien. En dan zie je aan de jongens dat ze steeds zwaarder krijgen op een gegeven moment door de hitte, omdat ze zo warm wordt. Sommigen krijgen gewoon braakneiging, omdat ze gewoon overhit raken.
1: En terwijl er straks in Den Haag weer overleg is over de droogte en de temperatuur in het zuidoosten en oosten weer flink oploopt vandaag, zijn ze in het tuincentrum in Roon alweer bezig met kerst. Ja, dat zou je niet zeggen, maar gebeurt echt. Hartje zomer dus, wordt er al aan die kerstshow gewerkt.
3: De Efteling is als eerst binnengekomen dit jaar. Het zijn natuurlijk gewoon miniatuurhuisjes en dat wordt heel erg gelinkt aan kerst. De sprookjes, de gezelligheid. Ja, hier in het magazijn doen ze dus eigenlijk alle ornamenten en kerstballen alvast van tevoren prijzen, voordat het de winkel in gaat. En dit is echt nog maar een fractie van wat er allemaal kon. Ik zat dit hele pad vol met kerstbomen dadelijk.
4: En wat wordt het dit jaar?
3: Dat is nog even een verrassing.
1: Ja, het thema weten we dus nog niet, maar dat zal veel klanten op dit moment waarschijnlijk nog geen bal uitmaken, gok ik zo.
0: Nee. Raak jij opgewonden van kerst in de zomer?
1: In de zomer niet. Net na de zomer al wel, dan verheug ik me al op de kerstmarkt, ja. En jij?
0: Hoe zit het? Nou, ik vind het wel heel erg vroeg voor deze tijd van het jaar. Terwijl de mussen van dak vallen, maar dat noemen ze in Roon waarschijnlijk de Christmussen.
1: Ik denk het inderdaad. Ja, het weer buiten. Opnieuw een warme dag. Wel temperatuurverschillen. 24 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in Limburg. In het zuiden en oosten vanmiddag meer bewolking met kans op wat regen en onweer.

0: de zomerse temperatuur. Dat heb je wel in de gaten. Gazebo namen we mee uit Italië in de zomer van 1983. En warempel, toen werd het ook een hit in ons land. Dit onweerstaanbaar I Like Chopin.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
2: Barry Heen, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Anita Meijer, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Eva de Rover.
5: Goedemorgen.
2: Boudewijn de Groot.
6: Goedemorgen, Felix.
2: Oscar Harris, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
8: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: En

0: van Rijn uit Katwijk, 66. Hans Blokhuis, 61. Erik Jonkhout, 38. Ingrid Richards uit De Kwakel, 74. Selma Kool uit Breda, 49. Anja Bout uit Driebruggen, 70. Net als Sybrand Verwer uit Baarden. Siep, collega hier van uit de radiowereld. 70 jaar inmiddels. Gefeliciteerd, Sybrand. We gaan bellen met Ina van Tichelen uit Sliedrecht. Zij wordt vandaag...
1: Goedemorgen, met Ina van Tichelen.
0: Goedemorgen, Ina van Tichelen. Je spreekt met je vrolijke vriend hier vanuit Friesland, notabene. Van harte gefeliciteerd met je 72ste verjaardag.
1: Nou ja, als dat net niet is.
0: Precies.
1: Oh, geweldig zeg. Wat leuk dat je belt.
0: Wordt het ook een geweldige verjaardag voor jou, Ina?
1: Nou, nee, eigenlijk niet.
0: Oh, bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. Tot ziens. Ja. Tot volgend jaar.
2: Wie belt voor de verjaardagskalender? Bellen maar nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat een dooddoener, Ina.
1: Nou, ja, midden in de vakantietijd, hè. Dus niemand thuis. Dus,
0: ja, nou, hopen dat het volgend jaar niet in vakantietijd valt.
1: Ja, het is ieder jaar hetzelfde liedje. Maar ja, dus gelukkig heeft mijn man de vlag uitgehangen.
0: Oh. Kijk, dat hebben wij hier natuurlijk ook. Er hangt hier momenteel niet alleen de Friese vlag in mijn huisje, maar ook de Omroep Max-vlag speciaal voor jou opgehangen. En wat voor vlag heeft jouw man dan opgehangen voor jou, Ina?
1: Nu gewoon rood-wit-blauw.
0: Kijk.
1: Maar hij is altijd nogal erg van het vlaggen. Hij is veteraan, dus regelmatig hangt de veteranenvlag hier uit. Een verboden vlag van Papua-Nieuw-Guinea hebben we. De vlag van Sliedrecht hangt hier nogal eens uit.
2: Maar een verboden vlag van Papua-Nieuw-Guinea, wat moet ik daar maar voorstellen?
1: Nou, mijn man is veteraan, ja. Nieuw-Guinea-veteraan. Dus die heeft in de jaren 56, 58... in Nieuw-Guinea gezeten, uitgezonden. En allerhande politieke ontwikkelingen. En de Papua's hadden dus zelf al een vlag ontworpen. Want die dachten dat ze zelfstandig zouden worden. En dat is niet doorgegaan. En dat is nu een verboden vlag.
2: Oh, okay.
1: Die de Papua's hier, die hier in Nederland wonen... ook zelf uithangen.
0: En die verboden vlag heeft je man vandaag ook opgehezen voor jouw verjaardag?
1: Nee, dat doet hij, even kijken hoor, ook vaak de Veteranendag.
0: Ja. Dus dan de en juni is dat vaak, hè?
1: Ja, 28 juni, ja. En dan ook nog doet hij de verboden Papua-vlag erbij.
0: Nou, leg jij even uit waarom jij zo verliefd werd op je man vroeger.
1: Ja, een mooie donkere man met zwart haar. Ja. En een hele leuke man om te zien.
0: Kijk.
1: Hoewel, we schelen wel heel erg veel. We schelen 17 jaar, dus hij is inmiddels 89.
0: Och jee.
1: Maar het is nog een leuke man om te zien.
0: Wat vonden die ouders ervan toen je met een bijna 20 jaar oudere man thuis kwam?
1: Nou, die moesten even slikken. Maar die hebben er voor de rest eigenlijk niks van gezegd, hoor. Dus, nee, die hebben er eigenlijk nooit zich kwaad over gemaakt of zo. Dus,
0: en wat is dan het meest lastige als je met zo'n oude man samenwoont?
1: Vorig jaar heeft hij kanker gekregen. En we dachten dat hij dat allemaal heel goed doorstaan had. En dat heeft hij ook. Maar dan komen opeens allerlei klachten komen erbij.
0: Ja, dat dacht ik al. Want dat,
1: nou ga ik toch wel een beetje richting mantelzorg.
0: Ja.
1: Hè, dus, en dat weet je op het moment dat je 22 bent en je krijgt verkering met iemand van 39. Dan besef je dat nog niet zo, maar... de laatste paar jaren, dan merk je dat wel natuurlijk. Hè,
0: en je weet hoe het is met trouwen. Je blijft elkaar trouwen tot de dood elkaar scheidt. Dus dit hoort daar ook bij.
1: We zijn ook nog ineens getrouwd.
0: Oh, nou, daar zou ik dan maar even voort mee maken. Hè?
1: Nee, we zijn wel verloofd. We zijn,
0: dat
1: we zijn dit jaar 48 jaar verloofd.
0: Dat is ook mooi.
2: Wat mooi.
3: Dus de bruiloft komt nog.
2: Ja.
1: Hè, wat zeg je?
3: De bruiloft komt dus nog.
1: Nou, ik ben bang van niet, hoor. Dat is helemaal geen onderwerp meer. Hè.
0: Ik denk dat hij de vlag hoog in top gaat hijsen als jij jullie gaan trouwen. Welke vlag dat ook is ter wereld. Zeg, wij gaan even een slinger geven van de Evergreen Top 1000 rad. En is benieuwd welke plaat daar uitkomt.
2: We komen uit 136.
0: Het gaat over jouw man natuurlijk, hè, van 89.
1: Ja, mooi, amor,
0: mijn grote liefde.
1: Ja, maar geef toch nog maar een slinger eraan.
2: Okay. Bijna. We komen uit op 579.
3: Mag het licht uit? Mag het licht uit?
1: Ja, doe mag het maar. Licht uit? Ja, ik heb geen keuze.
0: Een mooie
1: meer.
0: Nederlandstalige song, De Dijk.
3: Mag het licht uit?
0: Waarin toch ook de nationale driekleur doorschijnt. Hè? Het rood, wit, blauw.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het een bijzonder verhaal. Jouw man van decennia 89. Ouder.
1: Ja.
0: Ja, 89. Jij 21. Zo klink je, zo klink je.
1: Nou, toevallig ook.
0: En al die vlaggen die worden gehezen vanuit de hele wereld. Ik zal het niet licht vergeten. Hoe dan ook, ik wens je een hele mooie verjaardag. En je krijgt nog een mooie kaart van me.
1: Nou, dat vind ik leuk. En jullie allemaal een fijne dag daar.
2: Hetzelfde, hè?
1: Ja.
0: Dag, Ina. Dag.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Maak...

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 8 uur, het NOS-journaal met Carolijn Bari.
2: Goedemorgen. In het noordoosten van het land kunnen de matrixborden boven de weg niet worden bediend. Rijkswaterstaat zegt dat er een stroomstoring is. Daardoor is het tijdelijk niet mogelijk om rode kruisen te plaatsen of te verwijderen. Automobilisten moeten extra goed opletten, zegt Rijkswaterstaat. Ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven overleggen vandaag weer over de droogte en mogelijk nieuwe maatregelen die genomen moeten worden. Het zou kunnen dat er na het overleg meer sluizen dichtgaan, zoals al is gebeurd in het Twentekanaal. Ook mag er minder slootwater worden opgepompt. En er zijn nog altijd geen problemen met het drinkwater. De UEFA houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat de FIFA daar oorspronkelijk nooit voor bedoeld was.
3: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
2: Ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter reageert scherper dan gisteren en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino. De gemeente Amsterdam heeft betonblokken op straat gezet voor de veiligheid van bezoekers. Ze moeten voorkomen, die blokken, dat er iets kan gebeuren tijdens World Pride. En ja, zaterdag was dus die aanslag in Berlijn. Een geradicaliseerde moslim reed met een bestelbusje in op feestvierders. Een vrouw kwam om het leven en 31 mensen raakten gewond. Na die aanslag zei burgemeester Halsma al dat in Amsterdam meer veiligheidsmaatregelen nodig zijn. En zaterdag doet de gemeente ook een proef met vrouwenurinoirs. Ze kunnen daarin gehurkt plassen. Ook bij onder meer het carnaval in Den Bosch werden dit soort urinoirs neergezet. Maar niet iedere vrouw keek er toen naar uit om daar even te gaan plassen.
4: Ik zou denk ik toch sneller een kroeg in stappen en daar gaan plassen.
5: Ik denk het wel, als ik hoge nood heb.
6: Ik denk als je wel een paar glaasjes op hebt, dat je het denk nog wel gaat doen. Ja, dat denk ik het wel.
7: Nou, ik zou er wel gebruik van maken en niet alleen met carnaval. Eigenlijk heel het jaar door.
2: Openbare wc's zijn al langer een probleem in de stad, vooral bij grote evenementen. Het weer, veel zon en 24 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in Limburg. Vanmiddag meer bewolking met in het zuidoosten en oosten kans op wat regen en onweer.
0: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

kampioenschap Scootjesielen 2026. Het zou zomaar kunnen op het water van Lemmer, want daar varen de scootjes vandaag opnieuw. Of Grauwer daadwerkelijk met de winst vandoor gaat, zie je vanavond natuurlijk om 7 uur in een nieuw Max Scootjesjournaal op NPO 1. Ik hoop je daar te mogen begroeten. Ja, en na lang wachten is hij eindelijk daar. De nieuwe Spider-Man film Brand New Day, die draait vanaf vandaag in de bioscoop. In deze nieuwe Spider-film wordt Spider-Man ontmaskerd, maar vanwege een tovertruc ook weer heel snel vergeten. En we blijven nog even bij die tovertrucs en bij superhelden, want tovenaarsleerling Harry Potter, die heeft ook bijzondere krachten. Hij viert morgen zijn 46e verjaardag. Nou, iemand die elke dag in de huid kruipt van Harry Potter is acteur Valentijn van Hal. Die gaan we zo meteen even bellen om te vragen of hij de slingers oppakt. Eerst reizen we af naar Brazilië, naar Rio.

0: één hit, maar dat is wel een heel bijzondere, een evergreen bij uitstek uit 1993. Dit onvergetelijke Mr. Blue. Om 9:13. Hoera voor Harry, tovenaarsleerling Harry Potter. Wordt morgen namelijk 46 jaar. Onverminderd populair. Is ook te merken aan de populariteit van de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind. Dat nu te zien is in het Circus Theater in Scheveningen. En elke dag gaat acteur Valentijn van Hal in de huid kruipen van Harry Potter. Dag Valentijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Is dat elke dag weer? Ja, is dat elke dag weer een feestje om in de huid te kruipen van Harry Potter?
1: Ja, dat is wel echt waanzinnig hoor. Het blijft überhaupt een gek moment. Op het moment dat ik compleet in kostuum en met mijn pruik en litteken mezelf in de spiegel terugzie. Dat blijft een bijzonder moment. Ieder moment, iedere keer als ik weer voor het eerst oploop.
0: Heb je als kind, althans toen je jonger was, laat ik het zo zeggen, ook de boeken van Harry verslonden?
1: Ja, allemaal. Ik stond ook echt in de rij bij de boekenwinkel. Dit is voor mij wel echt een droomrol om te spelen.
0: Sla je de boeken er ook nog vaak even op na om te kijken, oh ja, hoe zat het ook alweer?
1: Ja, er zijn soms wel eens dingetjes, ja, zeker als we een discussie hebben over van, hey, hoe zat dat nou ook weer precies? Of is dat een referentie hieraan? Dat is het bijzondere aan deze rol. Ik las het ook bij een interview met een andere Harry. Het is zo'n gigantische kanon aan achtergrondsverhaal dat je hebt. En dat is een enorme luxe als je een personage speelt.
0: Voor de mensen die de voorstelling nog niet hebben gezien, het is bepaald niet een klucht in drie bedrijven met een kartonnen decor dat misschien wel omvalt.
1: Nee.
0: Het is wel van iets, ja.
1: Ik heb gisteren voor het eerst een showwatch gehad. Dus dat houdt in dat ik in de zaal zat daadwerkelijk, tussen het publiek. Omdat ook mijn understudy gisteren opging die het fantastisch deed. En ja, ik was gewoon zelf ook totaal weggeblazen weer. Het is zo ongelooflijk wat er gedaan wordt met een prachtig ontworpen decor. Maar wat tegelijkertijd ook gewoon eigenlijk heel simpel is. Het zijn een aantal grote decorstukken en het is een soort houten doos waar je naar kijkt. Gemodelleerd naar een Engels treinstation. Maar het wordt met licht zo ontzettend en op iedere mogelijke manier eigenlijk getransformeerd.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je zegt van, ik heb naar mijn understudy gekeken en ik werd echt weggeblazen. Toen je het vertelde, had ik het beeld in mijn hoofd dat je ook echt weggeblazen werd. Omdat het zo'n spektakel is. Want Stefan, jij hebt de voorstelling zelfs al 2 keer gezien, hè? Wat valt jou vooral op?
2: Ja, het is een waanzinnig spektakel. Er zijn goocheltrucs worden er uit de kast getrokken. Je merkt gewoon dat je wel kennis moet hebben van de karakters. Want anders heb je wel een kleine achterstand. Maar het is zo'n waanzinnige sensatie. Je wordt, van elke kleine rol wordt iets groots gemaakt. Je hoort alle tovertrucjes weer komen. Flippendo en Incendio. En het gevecht tussen Harry Potter en zeg maar Draco Malfoy is fantastisch.
1: Oh, leuk om te horen.
0: Maar ik neem aan dat als het zo'n spektakel is, ook wel eens iets misgaat.
1: Wat het vaakste voorkomt zijn versprekingen of een lichte blackout. Dat gebeurt wel eens. En ja, soms dan moet je de plekken wel een illusie een beetje aanpassen. Of moet je een oplossing vinden voor als iets niet op mensen laat een toverstok. Ik bedoel, bloopers hebben we wel. Maar we hebben ook allerlei oplossingen van tevoren daarvoor gekregen. En soms is het gewoon een kwestie van
0: daar wil ik dan toch wel even een voorbeeldje van falen. En wat liep dan helemaal in de soep wat je op toneel moest rechtbreien?
1: Zit ik even te denken hoor. Wat een goeie is. Het probleem is, heel veel dingen kan ik dus niet zeggen. Want, omdat het vaak gekoppeld is dan aan illusies. Maar gewoon de meest onhandige. Dit momenten zijn wel echt in een slotscène. Nou, als je hem zeker gezien hebt, dat is een hele gevoelige scène. Ja. Als je dan de verkeerde naam gebruikt in de allerlaatste zin. Dat is best wel ongemakkelijk. Ja. Of dat ik de naam van mijn zoon verwissel met de naam van de zoon van Draco. Dat soort dingen. Ook als je bijvoorbeeld een collega met een vol toneel, dat we daar met z'n allen staan. En iemand, je ziet dan iemand, oh, die weet het echt niet meer. Ja, dat is, je ziet een soort plaatsvervanging, je ziet de paniek en iedereen weet hoe het voelt. Dus ja, dat zijn wel dingen die gebeuren. Ik had laatst per ongeluk, toen ik opging, vlak voor dat gevecht, en ik pak mijn toverstok. En dat was mijn toverstok niet. Omdat dat was voor het eerst in 120 keer dat ik dat live had gedaan. Ja, ja, je staat daar toch echt. Ik moest ook gelijk denken aan de one chooses the wizard.
2: Ja.
1: De toverstok kiest de tovenaar en niet andersom. Ja. Toen was ik wel heel eventjes lichtelijk uit mijn concentratie. Dus dat soort dingetjes gebeuren wel eens.
0: Ik denk dat het morgen allemaal heel soepel loopt. Want morgen wordt Harry Potter 46, zelf ben je 48. Wordt er nog
1: 47.
0: Een speciale... Oh, 47. Wordt er nog een speciale feestelijke voorstelling voor jou?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, er zijn van allerlei dingen bedacht. Er is taart voor het publiek en we staan er ook even met z'n allen bij stil. En er is na de voorstelling is nog een hele leuke verrassing, maar daar kan ik nog niet over vertellen. Dus ja, daar wordt wel echt iets leuks mee gedaan. En wat ik zo bijzonder vind ook in deze voorstelling, omdat hij op zoveel plekken ter wereld speelt, is dat we van tevoren ook met alle Harry's verschillende dingen opgenomen. En dus dat maakt het ook wel bijzonder. Dat je onderdeel bent van een grotere familie, eigenlijk.
0: Ik wens je een heel mooie feestelijke voorstelling morgen. En fijn dat we je even aan de vooravond van dat verjaardagsfeest van Harry Potter mochten bellen. Valentijn van Hal, Harry Potter en het vervloekte kind te zien. Dank in het Circus Theater.

0: vandaag in de prijzenkist? Vertel.
1: Nou, die zit weer bommetje vol. De deurhanger uiteraard en de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en natuurlijk die felbegeerde boodschappentas.
2: Ja, en als je mee wil doen, dan kan je bijvoorbeeld een tovenaarspreuk indienen. Ja, wie weet dat je zomaar meedoet aan Vroeger of Later. Je kan ook gewoon tovenaar sturen via de gratis NPO Luister-app.
0: Tovenaar, nu even reageren via de NPO Luister-app. En wellicht toveren we al die prijzen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is 8:45. En kijk, hier is Caroline met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grote Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De matrixborden boven de wegen doen het niet meer in 7 provincies. En dat komt volgens Rijkswaterstaat door een stroomstoring. Zo zijn er geen rode kruisen boven de weg te zien, terwijl dat wel zou moeten. Dat gebeurt volgens de ANWB ook op de A50 van Os naar Arnhem.
2: Ze kunnen daar de matrixborden niet bedienen. Er zijn daardoor 2 rijstroken afgekruist en die kunnen niet open bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijken is de vertraging 50 minuten. Ook de Salland-Twente-tunnel kan daardoor niet in de gaten worden gehouden, dus die is preventief afgesloten. Het gaat om de N35 Almelo-Zwolle. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via de omleidingsroutes U40 en U41.
1: Ja, aangepaste snelheden zijn ook niet meer te zien. Er kunnen ook geen spitsstroken open. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang de storing nog gaat duren en roept bestuurders op om extra alert te zijn. Enschede is nog altijd de goedkoopste stad om een studentenkamer te huren. Dat zegt verhuursite Kamernet. In de Twentse stad betalen studenten gemiddeld €388 per maand voor een bezemkast. Toch stijgen over het algemeen ook buiten de Randstad de prijzen voor een kamer. Zo ging de prijs in Eindhoven met bijna 23% omhoog. Bij een explosie in Breda is de gevel van een restaurant zwaar beschadigd geraakt. De knal was tot in de verre omtrek te horen, meldt Omroep Brabant. Bij meerdere panden in de omgeving zijn ruiten kapot gegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En met deze temperaturen is het natuurlijk heerlijk om wat verkoeling te zoeken in het zwembad, maar dan moet je wel kunnen zwemmen. Daarom geeft juf Elisa in Veenhuizen zwemles aan jonge vluchtelingen.
3: Het is echt een superleuke doelgroep om les te geven. Ze zijn gretig, ze willen heel graag in Nederland blijven. En dan weten ze, ze moeten Engels leren, ze moeten Nederlands leren. Maar in Nederland is heel veel water, dus je moet ook leren zwemmen. Zonnebrandcrème op en fluit in de aanslag. Want als ze dingen doen die niet mogen, dan ga ik even fluiten.
4: When I say stop, don't move.
0: Hartstikke goed. Hartstikke mooi. Want het gaat natuurlijk nog wel eens mis. Hè, met mensen die niet kunnen zwemmen, toch het water ingaan. En met alle gevolgen van dien. Wat ik me wel afvraag. Ik heb geloof ik wel in mijn beleving 2 jaar moeten doen over het halen van een diploma. Of lag het aan mij?
1: Dat ligt niet aan jou, Bert. Zeker tegenwoordig, mijn kinderen ook. En het lag niet aan hun zwemvaardigheden. Ze zijn daar best wel streng op. En als je een zwemcursus in een paar dagen doet bijvoorbeeld, ja, dan ben je het na een paar maanden alweer vergeten. En dat zag ik ook aan mijn kinderen toen die klein waren. Dan zijn ze eindelijk van die zwemdiploma's af. En dat is die wekelijkse zwemles. En dan zit er een jaar tussen of zo. En dan in de zomer gaan ze weer zwemmen. En dan zwemmen ze opeens als een hondje. Ja, dus dat, ja. Hoe langer je erover doet, eigenlijk hoe beter het is, denk ik.
0: En dan is de vraag, opnieuw mooi zwemweer vandaag, Carolijn.
1: Ja, veel zon, 24 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in Limburg. Vanmiddag wel wat meer bewolking met in het zuidoosten en oosten dan kans op regen en onweer. Dan zou ik het water zeker niet ingaan. En vooral daar blijft het de komende dagen zeer warm.
0: Oh, Carol, dankjewel. Niels Sedaka komt eraan.
5: NPO.

0: morgen. En zoveel te doen.
1: Vroeger of later.
0: Dag Margo van de Eng uit Apeldoorn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom hier vanuit Friesland. Jij zit in Apeldoorn. Ook goed toeven daar, neem ik aan.
2: Ik heb de Veluwe als achtertuin. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja, een bootje waar ik mee kan varen. Ja, maar dat kan ik... Normaal gesproken doe ik dat nog wel eens. Maar ik ben wel een beetje jaloers op je, hoor.
0: Dat zou wel.
2: Maar ja.
0: Ik hoef maar één stap naar buiten te zetten en ik sta in een zeilboot. Zo simpel is het niet.
2: Ja. Nou zeg. Nee, ja.
0: Zo lekker is dat.
2: Ja.
0: En hoe gaat je dag eruit zien deze ochtend?
2: Ik ga zo meteen allereerst even ontbijten, want dat heb ik nog niet gedaan. En daarna ga ik een kopje koffie drinken bij ons in de kerk. Daar is een aantal keren in de week gelegenheid voor. En daarna heb ik een afspraak bij de fysiotherapeut.
0: Oké, en dat is een vast ritueel dat je in de kerk een bakje koffie pakt?
3: Het is ook voor jou dag de week 2, Bert. Het is ook voor jou week 2.
2: Nou ja, ik probeer daar wel een beetje routine in te hebben. Want ja, goed, het is gezellig en je spreekt mensen. En ja, dat is voor mij wel een
0: bakje troost.
2: Soms wel.
0: Ja. En dan maar hopen dat het geen heilige koffie is natuurlijk, hè?
2: Nee.
0: Nee, want dat is slappe koffie.
2: Ja, nou, de dames die koffie zetten, die zorgen ervoor dat die goed te drinken is.
0: Juist, heel goed. Zeg, wij gaan een mooie reis maken. Door de muziekgeschiedenis heen, Margo, je kent het spel. We beginnen in 1964, het jaar waarin de bouw van de Grevelingendam tussen Goeree, Overflakkee en Schouwen-Duiveland van start gaat.
4: De gebruikneming van de nieuwe accommodatie vond plaats op de dag waarop ook het eerste van twee nieuwe Jumbo-veerschepen, de Norrland, in de vaart werd gebracht. Het 153 meter lange schip dat 8 dekken telt, kan 1243 passagiers vervoeren.
0: Vanuit 64 reizen we verder. Simon Dave, Soul Man, vroeger of later, niet dan 64?
2: Later.
0: Dat is goed, 1967.
2: Oh, ja.
0: Ga je toch nog de boot in?
2: Ja,
0: hoop ik natuurlijk niet. Sailing, Christopher Cross. Vroeger of later, niet dan 67.
2: Later.
0: Dat is goed, 1981.

0: dit dan 89?
1: Eerder.
0: Goed, 75.
2: Rode rozen, zijn die eeuwige boten der liefde.
0: En dit is de laatste van Freddy Breck. Rode rozen. Vroeger of later? Zeg het.
1: Vroeger.
0: Ja, dat is goed.
3: Of later.
0: 1973. Je hebt ze alle vijf goed. Levert mooie prijzen op, Margo. Luister maar.
4: Ongelooflijk. Toch nog alle prijzen gescoord. De deurhanger, de sleutelhanger, de Max Sokken. En daar is die hoor. De boodschappentas.
1: Nou.
4: Heel mooi wil je.
0: Heel veel plezier ermee, Margo.
1: Dankjewel, Bert. Fijne dag.

0: reacties op het verhaal van Richard Heller. Hij vertelde vanmorgen over de Wham-documentaire... die momenteel met veel succes in de bioscoop draait. Wham, 10 Days in China.
1: Ja, en als je hem wil zien, ga dan snel. Hij draait maar kort en op een paar plekken in het land. En Gerda die zegt, ja, wat een geweldige documentaire. Als je echt weer even terug wil naar het hart van de jaren 80, gaat dat zien. Ondenkbaar hoe het Chinese publiek destijds stilstond op de goede muziek van Wham. Ze zegt, ja, ik kon niet blijven stilzitten in mijn stoel.
2: Ja, dan kunnen we ook misschien een hibiscus-thema-uitzending maken. Je kan er inmiddels niet meer omheen, Bert. Je moet echt dat ding gaan halen. Want Henk Brink stuurt zelfs een foto van zijn hibiscusplant in allerlei verschillende kleurtjes. En je moet ze dus even gaan halen.
0: Ja, want we moeten dat even uitleggen. Afgelopen weekend heb ik een tuinontwerp gekregen van een van onze vaste luisteraars. Die kwam even langs bij het Max Koetje Journaal. Nou, echt fantastisch. Het scheelt mij ontzettend veel geld. Het is heel mooi gemaakt. En veel hibiscusplanten moeten in die tuin komen. En die zijn toevallig deze week in de aanbieding. En Carmen, jij gaat ze voor mij halen nog, hè, deze week, heb ik begrepen.
1: Ik zal kijken of ik tijd heb. We blijven in de tuinsferen. Als je nog wil barbecuen vandaag, dan komen er wat barbecueplaten binnen. Je hebt gisteren ook lekker gebarbecued op het water, Bert. Peter die komt met Little Red Rooster van de Stones. En ja, rooster, dat gaat dan niet over een kip of een haan, maar over het rooster, waar dan je vlees op ligt.
0: Ja, Anka, okay, ja. Ja,
1: Anka die komt met de Merry Man met Feeling Hot, Hot, Hot. En Pim die komt nog met Zomer van André Hazes.
0: Ja, het zijn allemaal verrukkelijke zomerplaten. Ik pak ze de komende dagen er wel even bij. Ja, en dat was het, hè, voor vandaag wat betreft de post. Zometeen Hans Schiffers natuurlijk in de arbeidsvitamine. Daarna Daniel Dekker met Lunch Lekker. Open Huis is onderweg, net als Bert op 5. Avondstart met Simone en de avond van 5 met Gerja Wolf. Het is echt, echt fijn om hier te zijn op Radio 5. Maar kijk vanavond ook om 7 uur naar een nieuw Max Koetje Journaal. En dan misschien wel de ontknoping.
1: Ja,
0: buitengewoon spannend. Ja, waar gaat Grauw het zilveren scootje vandaag al pakken? Het zou zomaar kunnen om 7 uur vanavond op NPO.

0: Licht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
12: Nu is er alleen maar jou en mij.
11: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 9:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
15: Goedemorgen Hans. Bij de bestrijding van grote natuurbranden in Griekenland zijn 3 brandweerlieden omgekomen, meldt RTL Nieuws. Het gebeurde in de Peloponnesos en op Kreta. Op dat eiland moesten verschillende dorpen geëvacueerd worden. Door de harde wind op Kreta werden daarbij 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. En een Portugese nieuwssite meldt dat in het noorden van Portugal mensen uit een dorp weggehaald zijn vanwege een natuurbrand die zich daar snel verspreidt. Een groep Nederlandse brandweermannen keert terug nadat ze 2 weken hebben geholpen met het blussen van de natuurbranden in Spanje. In Catalonië probeerden ze de lokale brandweermensen te ontlasten.
16: Je merkte wel echt bij aankomst dat de Catalaanse brandweercollega's moe waren. En dus dat het ook fijn is dat wij hier zijn, ondanks dat wij echt niet het verschil gingen maken. Bijna iedere dag zijn ze wel ingezet, ofwel op een actieve brand, of bij een brand waar nog nablusswerkzaamheden nodig zijn. Dus ik zou zeggen geslaagd, maar ik denk dat men ook wel klaar is om weer terug te keren. Na 2 weken lang zwaar fysiek werk.
15: Het Nederlandse team dat nu naar huis gaat wordt vervangen door een nieuw Nederlands team. De matrixborden doen het weer. In 7 provincies waren die borden boven de wegen vanmorgen niet meer te bedienen door een stroomstoring, maar de ANWB meldt dat die inmiddels is verholpen. De winst van ING is het afgelopen kwartaal toegenomen. Onderaan de streep stond een bedrag van 1,6 miljard en dat is 16% meer dan het jaar ervoor. Verslaggever Ruben Eg weet wat er bij ING goed ging.
17: Meer leningen verstrekt, vooral heel veel hypotheken, ook in Nederland, ondanks die hele woningcrisis. Er zijn ook veel meer nieuwe klanten naar ING getrokken. Die hebben ook veel meer spaargeld daar geparkeerd. Ja, dus nee, ja, wat er in het Midden-Oosten gebeurt, de Verenigde Staten, natuurlijk oorlog in het oosten van Europa. Ja, dat zien we dan allemaal niet terug in die cijfers. Opvallend is ook dat er heel veel beleggingsrekeningen zijn geopend het afgelopen kwartaal.
15: En op het strand van het Duitse waddeneiland Noordenij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Het schip was waarschijnlijk zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. En Duitse archeologen gaan dat Nederlandse vaartuig verder onderzoeken.
14: Nou, het is toch voor het eerst dat ik een keer de Noordernij hoor en weet dat het Veronica-schip zou heten. En dat ik nu voor het eerst hoor dat het een Duitse waddeneiland is.
15: Ik heb een collega die precies om die reden een tijdje terug met een vliegtuigje met een vriend van hem dat eiland heeft bezocht.
14: Oh ja joh, wat grappig. Ja. Nou ja, zo leer je nog eens wat.
15: Ja, vandaag is het zonnig weer, vanmiddag wel wat meer bewolking. En dan is er in het oosten kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt 24 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in Limburg.
18: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Geen band over wie zoveel is gezegd en geschreven als de Beatles. Zelfs over Hard Day's Night is het idee dat het opgenomen is in een mixolydische toonsoort die begin 17e eeuw in onbruik raakte, maar behouden bleef in de Engelse en Ierse volksmuziek. Ja, je kunt ook doorschieten. Het intellect van George, Paul, John en Ringo niet te nagesproken.

doen we vandaag? Nou, we gaan plaatjes draaien natuurlijk. Dat doen we vandaag namens meer kunst en lijsten in Hoofddorp. Annegien, André en Gijs die hebben namelijk een lijstenmakerij en kunstuitleen in het Haarlemmermeerse. We ontvangen dagelijks klanten, zeggen ze, en geregeld reageren die op muziek wanneer ze een nummer herkennen of mooi vinden als herinnering. En dat is ook geen wonder, want ze komen bij de lijstenmakerij tenslotte ook herinneringen in lijsten. Het lijstje van meer kunst en lijsten ligt hier voor ons. En dan familie Hoogendijk uit het Groningse Bedum stelde in overleg met de overige familieleden aanvragen samen met veel variatie en muziek uit onze jeugdjaren, staat hier. Ik ben een 70er nu, staat hier, en fervent luisteraar.

uit een pianoconcert van Mozart. Want Neil Diamond wist ook wel hoe hij een melodie als Songsong Blue memorabel kon laten zijn. Hij deed niet eens heel erg zijn best op een brug ergens in het liedje. Het werd op slag zijn populairste song in 1972 was dat. De avond van Boudewijn de Groot, dat blijft ook prachtig. Met ik geloof in jou en mij. Nooit eerder zo bezongen als door hem. En Donna Summer hoorde je met State of Independence. Dit is Bruce Chanel.

altijd een showcase om een liedje te zingen. Zo moet je dat doen, dames en heren, zangers en zangeressen. Elvis Presley was dat met Love Me Tender, naar de gelijknamige film. Un Canto a Galicia was van Julio Iglesias. Een uitzonderlijke top 40 notering destijds. 21 weken in de hitparade, 1 week op 1 en 6 weken op 2. Dan bleef je maar een beetje hangen. Maar 1 week is het dus op de eerste plaats terechtgekomen. Een Hey Baby hoorde je van Bruce Channel of Bruce Janel. Dit is After, dat weet je.

Elton John met Candle in the Wind. Dat was een hit in 1973. Toen ging het over Marilyn Monroe. En de tweede keer over de English Rose, Prinses Diana. In 1997 was dat. Alles wat ademt was van Rob de Nijs. En Gloria Gaynor hoorde je met I Will Survive.

Plein. Harry Jekkers, hij is 75 en nam na 45 jaar onlangs afscheid van zijn publiek in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En het liedje hebben we zo vaak gedraaid hier in de studio dat als we een klein klusje hebben afgerond en we roepen goed, dan gaan we meteen verder met je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. Alleen als je geld is de vrijheid niet duur. Dus dat zit er zo ingeslagen hier. Dat is het lot van arbeidsvitamine draaien. You never can tell. C'est la vie was van Emmylou Harris. En we draaien ook nog Candle in the Wind van Elton John. Kortom, mooie muziek vanochtend. Dit is Dusty Springfield.

Alligator lizards in the air. Ik zou ze willen zien op dit moment. Gewoon boven en dan fantaseren over welke dieren er allemaal aan het firmament zijn te zien. Dit is de ultieme cabrio dak open plaats, zegt Rico Vrijhoven daar nog over. America with Ventura Highway. Het is hartstikke zomer en dan denk ik altijd even aan het Canadese Shalawa, die met hop, skip en jump

0: is het warm, hè? Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het 10 uur. Caroline Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen. Er zit nog steeds groei in de Nederlandse economie. Ondanks de oorlog in Iran en alle gevolgen daarvan, zoals de afgesloten zeestraten en de hoge energieprijzen. Economen hielden hun hart vast, maar uit CBS-cijfers blijkt dat de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal met 0,4% is gestegen. De handel groeide flink en consumenten gaven meer geld uit, vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Waarschijnlijk heeft die krater te maken met Russische aanvallen van vannacht op Oekraïne, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Nadat afgelopen nacht Polen straaljagers op pad stuurden, omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
19: Polen doet nu onderzoek naar deze zaak. Was vannacht een grote Russische aanval op Oekraïne, vielen 7 doden. Er ging vannacht alweer een inbraakalarm af bij een brandweerkazerne in Noord-Holland, dit keer in Landsmeer. De teller staat daarmee nu op 6. In Landsmeer werd niks meegenomen. Ook in Krommenie, Broek in Waterland en Bad Hoeverdorp bleef het bij een poging. Alleen in Amsterdam-Noord en Monnikendam werd afgelopen week ook echt brandweermateriaal gestolen. Zoals knipscharen, die criminelen weer gebruiken bij diefstallen. De brandweer vreest voor ongelukken als ze bij een uitruk materiaal missen. Ijsfabrikanten als Magnum doen goede zaken met dit weer. En dat geldt natuurlijk ook voor de ijssalons. Ook Omroep Zeeland vond het tijd voor een ijsje vanmorgen. Ja, de verslaggeefster was zeker niet de enige.
6: Er staan inmiddels al best wel wat mensen in de rij om een ijsje te halen. Ik denk wel een stuk of 10 staan er hier bij de ijswagen Walcheren in Koudekerken.
20: Je merkt eigenlijk vooral met het ijs dat het 's ochtends vroeg al begint. Normaal gesproken was dat echt pas 's middags. Maar je merkt dat mensen 's middags toch op pad gaan naar het strand. En dat ze dan 's ochtends eigenlijk al om ijs komen. Dus het begint al best wel vroeg.
19: En het wordt elk jaar weer drukker, zeggen ze bij deze ijssalon. Het weer nu nog zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vanmiddag in het zuidoosten en oosten kans op regen en onweer. Het wordt zo'n 24 graden aan zee tot 33 in Limburg.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Tribal Riots on the New Saturday Nights. Dat is een artikel in New York Times van journalist Nick Cohn. En dat zet voor producent Robert Sigwood een synopsis voor een film waarin de jeugd de ultieme uitlaatklep vindt in dansen. En de Bee Gees schrijven de wereldberoemde soundtrack daarvan.

Elias van de familie Hoogendijk in Bedum in Groningen die stelde in overleg met de familie een lijst samen met veel variatie en muziek uit onze jeugdjaren, staat hier. En Annegien, André en Gijs die hebben in Hoofddorp een lijstenmakerij, een kunstuitleen. Ze ontvangen dagelijks klanten die vaak positief reageren op de muziek die ze horen. Geen wonder natuurlijk, staat hier, omdat deze klanten hun herinneringen letterlijk komen inlijsten.

0: heb er een woord voor, dat is uber-romantiek. Het is voorbij de komma's van de aarzeling, het is over de top. En dat maakt die plaat ook zo goed natuurlijk. Peter Maffay met de eerste en de enige die we hebben onthouden van hem. Eigenlijk zijn hele oeuvre. David Bowie met Let's Dance hoorde je, met Stevie Ray Vaughan op gitaar. En The Fortunes met You've Got Your Troubles.
1: De arbeidsvitamine.
0: En we blijven nog even in de hoogvliegende teksten, waarbij Bono een inkijkje geeft in zijn hoofd. Hij zingt namelijk I wanna reach out and touch the flame where the streets have no name. Nou, luister mee.
2: 1. 2. Where the streets have no name. 3. And touch the flame. 4.
0: Ja, je hoort het goed. De stukjes kwamen als 1, 2, 3, 4 naar voren. Maar dat is, zoals je hoorde, een rommeltje. Dus hoe gaan we dat doen? Via de NPO Luister-app kun je reageren. Voor het befaamde puzzelboek van de arbeidsvitamine.

0: Wijsheid van Tamer Langs met People Take My Advice. If you love someone, don't think twice. Dat is goed om je oor te knopen. Dat waren de Roubettes. Daarvoor die hele mooie dramatische My Heart Will Go On van Celine Dion. Die ons herinnert aan de Titanic. Waar ooit trouwens een uitgave van was. Waar de laatste monologen van Jack Dawson en Rose in waren geknipt. Dat maakt het nog veel dramatischer dan het al klonk. En de Mamas en de Papas met California Dreaming hoorde je.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Ik heb Ina Jonkers aan de telefoon in Dwingelo en die zat volgens mij lekker koffie te drinken op het terras, of niet?
2: Nou, ja, zeker. Ja. Dat doen we. Het is heerlijk weer nu.
0: Ja, is het lekker? Hoe hou je het huis een beetje koel?
2: Nou, dat is nog wel een probleem.
0: Ja, hoe doe je dat dan?
2: Nou ja, s'avonds echt de deur openzetten en als de zon erop schijnt, dan maar weer dicht.
0: Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat doen. De gordijnen ook sluiten, doe ik zelf
2: ook dat. Ja. Waar de zon schijnt, die gordijnen hebben we dicht inderdaad.
0: En slapen?
2: Ja, je moet wat, hè?
0: Je moet wat, ja. Je moet bij deze dag, je moet er een beetje doorheen komen. Kan je wel slapen
2: precies. Of
0: ben je wakker de hele nacht?
2: Ik heb afgelopen nacht niet zo best geslapen, door de warmte.
0: Nee.
2: Maar goed, het gaat weer afkoelen.
0: Komt een regenbuitje bij en zo. Ja, zoiets.
2: Ja, ook dat is ook wel lekker.
0: Ina, lekker koffie drinken en de puzzel doen. Ja. Wat heb je bedacht?
2: Ja. Ik had 4-3-2-1.
0: Ja, je draait hem helemaal om dus.
2: Ja.
1: 4. I wanna reach out. 3. And touch the flame. 2. Where the streets have no name. 1.
0: Ja, dat is hem wel hoor.
2: Dat is hem wel, hè?
0: Ja, dat is hem wel. Ja, er waren meer mensen die op deze oplossing kwamen. Maar jij
2: toch wel. Ja, ik zei al, deze was niet zo moeilijk.
0: Nou ja, omdat hij begint met ahaha en dan denk je, oh ja, dat is dus, nou ja, je moet maar net de geest hebben om het te kunnen doen. Zeker met het warme weer erbij. Je krijgt van mij een mooi puzzelboek toegezonden.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. De 80-jaar editie. Nou,
2: ja,
0: fijne dag en sterkte met alles.
2: Dank je. Jullie ook, hè. Succes.
0: Dag.
2: Ja, dag.

Een letterlijke metafoor voor de relatie tussen Lisbeth List en Ramses Shaffy dit eigenlijk. Deze geheimzinnige pastorale met een lied over de zon en de aarde. You Are So Beautiful van Joe Cocker. Met die mooie snik in de stem van Joe Cocker. Hoewel het niet zijn eigen liedje was, het is van Billy Preston die het schreef voor zijn moeder destijds. And Where the Streets Have No Name was onze puzzel vandaag. Dat vind ik zo'n mooie synthesizer nog steeds. Even naar luisteren. Ryan Paris.

Tomorrow is another day. Dat was Close Harmony uit Twente die je hoorde. Van Hilco, Gerard, Eli, Maarten, Bob en Benny. Dan moet je ze ook eigenlijk allemaal even noemen wat dat betreft. En ja, dat is mooi om te horen. Want het komt helemaal uit 1967. Zo lang geleden alweer. Goedenacht, vrienden van Reinhard Meij. Ik hoorde altijd het orkest van Charlie Nederpelt erachteraan. Maar dat zit dus iedere avond in. Met het oog op morgen. En hier heb je Benny Nijman. Vrijgezel.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis mee met Golden eSIM.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
12: De Nederlandse economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Volgens het CBS groeide de economie het afgelopen kwartaal met 0,4% ten opzichte van het vorige jaar.
13: Nooit precies kun je weten hoe het eruit had gezien als de onrust in het Midden-Oosten er niet was geweest. Misschien was de Nederlandse economie dan harder gegroeid, misschien had het weinig uitgemaakt. Maar tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar, ja, laat het toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste helft van dit jaar toch wel boven.
12: Consumenten gaven meer geld uit, onder meer in de horeca, en er zijn meer elektrische auto's verkocht. ING profiteert ook. De bank boekte 1,6 miljard euro winst afgelopen jaar. ING kreeg er wereldwijd honderdduizenden klanten bij, verstrekte meer hypotheken, en opvallend is ook dat meer klanten zijn gaan beleggen. Het dodental in Japan is 2 dagen na de zware aardbeving nog verder opgelopen, naar 34. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Hoeveel mensen nog worden vermist is onduidelijk. Veel gebouwen zijn verwoest, huizen en kantoorpanden liepen grote schade op en delen van bruggen en fabrieken storten in. Meer dan 10.000 mensen kunnen nog niet terug naar huis. Ook zitten tienduizenden huishoudens in Japan nog zonder stroom of water. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij het rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje, stopte het weer terug in die automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij moet €400 betalen. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. En in Limburg wordt het vandaag weer tropisch warm, maar de training van politiehonden gaat gewoon door. Wel met een kleine aanpassing. De honden hoeven niet buiten in de hitte rond te lopen, maar kunnen terecht in de mergelgrotten. Dat scheelt al gauw een graad of 20, zegt deze hondentrainer.
14: De temperatuur hier binnen is 9 tot 12 graden. Dat is de ideale temperatuur voor politiehonden om te trainen. Hier hebben we vandaag een oefening waarbij we iemand moeten opsporen in de grot. In dit geval een vermiste of een verdachte. De hond die gaat hier zoeken naar verse menselijke geur. Hij is gemuilkorfd en gaat dan sporen volgen in de grot.
12: Ja, honden kunnen alleen afkoelen door te hijgen of via hun poten. En dat gaat natuurlijk lastig als ze moeten trainen. Het weer, zon, maar ook steeds meer bewolking. En in het zuidoosten en oosten is vanmiddag kans op wat regen en onweersbuien. Het is zo'n 24 graden aan zee tot 32 graden in Limburg.
10: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Robert Ludlum's Born Identity ligt aan de basis van dit verhaal, waarbij Barry Hay in de huid kruipt van een CIA-agent die voor zijn leven vecht. Het voelt alsof hij gekloond is. Het is een beetje een metafoor voor de status waarin de band verkeerde. Gaan we door of breken we op? Maar het kwam allemaal goed met ze. Twilight Zone. Nou, niet bepaald waar wij in zitten, want we draaien gewoon de liedjes van familie Hoogendijk uit het Groningse Bedum. En van meer kunst en lijsten in Hoofddorp. Hout of aluminium lijsten, zij kijken met je mee. Hun kunst zit zowel in de huur als in de verkoop. En het zijn Gijs, Annegien en André die hun muziek met ons delen.

Wat een goede samenwerking was dat tussen Maggie Reilly en Mike Oldfield met Moonlight Shadow uit het voorjaar van 1983. Suzanne van Leonard Cohen was zijn verblijf op Hydra en zijn muzes, waaronder dus ook Suzanne, die hij tegenkwam daar. En Alicia Bridges hoorde met I Love the Nightlife.

samenspelten. Denk aan Kenny Rogers en Dolly Parton. Of John Travolta en Olivia Newton-John. Donderdag 6 augustus hoor je de allermooiste duetten in een speciale uitzending van de Avond van 5. En

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Entregue sur Volaan in de Ardèches, het werkelijke dorp dat bezongen is door Jean Ferrat. Was dat, dat is origineel van het dorp van Wim Zonneveld, maar hij bedoelde daar deuren mee aan te geven.

Dana Winner met Westenwind. Millie Hoogendijk uit Bedum die heeft zowel One Way Wind van de Cats als dit Westenwind op hun lijstje staan. Dat zie je niet vaak, want meestal spreek je je uit voor het een of voor het ander. Maar leuk dat ze het allebei hebben gedaan. We hebben gekozen voor Dana Winner vanochtend. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van Walker Brothers hoorde je daarvoor. En I Just Might was van Bruno Mars. Die kun je ook aan elke klus wel toevertrouwen. Ben je ook aan de arbeid of ben je in een bedrijf of als vrijwilliger of in dienstverlening of geniet je gewoon onbezoldigd van arbeidsvitamine? Stuur ons dan jullie mooie lijst. Dat kan via arbeidsvitamine.nl. Heel makkelijk. Je kunt ook de puzzel spelen waar we leuke prijsjes bij weggeven. Kortom, daar is altijd wat te beleven. En wij hebben dan weer lol van jullie.

stuur ons dan jullie mooie lijst. Dat kan via arbeidsvitamine.nl, heel makkelijk. Je kunt daar ook de puzzel spelen, waar we leuke prijsjes bij weggeven. Kortom, daar is altijd wat te beleven. En wij hebben dan weer lol van jullie lijst, die we één deze dagen of één deze maanden kunnen laten horen. Hey! Osmunds.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Arbeidsvitaminen.
2: Gewoon een heerlijk programma. Fijne muziek. Elke dag anders.

de zinderende zomerhitte die door zo'n nummer heen speelt. Si tu n'existais pas, van Joe Dassin. Als jij niet zou bestaan, wat was mijn leven dan? Mooie vraag. Daarvoor Johnny Cash, die zong vanuit een groot terrein aan de noordkust van San Francisco. Daar ligt namelijk San Quentin. Ik ben er ook ooit trouwens geweest. Ik heb nog een audiotour ooit gedaan. En dan loop je dan met zo'n koptelefoontje op naar de geluiden van toen te luisteren met die gevangenen die allemaal hun eigen verhaal hebben dan. En die hele hoge muren, dat je dan niet naar buiten kan kijken. Heel beklemmend. Dus dat Johnny Cash daar zo'n empathisch gevoel bij ligt bij al die gevangenen, dat is toch nog steeds heel mooi om te horen. En die Osmonds hoorde je met One Way Tickets to Anywhere. Dit is Van Morrison. Het Spanish Rose.

Hij was net vertrokken bij Van Gant en met Jan-Willem Rozenboom en zijn broer Mark Meeuwis maakte hij een album waar hij ook Daniel Lohuus en Bluff en Rowan Hess op mee liet werken. Maar dat liedje Brabant op die plaat, dat eindigde zijn zoektocht zeer plotseling, want ineens was het hele Brabantse geluid uitgevonden voor hem. En het heeft hem nooit meer verlaten. Dit waren de arbeidsvitamine voor deze dag. Familie Hoogendijk het Bedum en meer kunst en lijsten en Hoofddorp deed mee. Geniet van de zon met mate en drink voldoende. En lunch lekker met Daniel Dekker. Tot morgen.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
23: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
24: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
25: Goedemiddag, Daniel. De Nederlandse reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers in veiligheid gebracht op Kreta, meldt het AD. Op het Griekse eiland woedt een bosbrand. Honderden brandweerlieden zijn aan het blussen. Inmiddels zijn ook honderden mensen daar geëvacueerd. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden op Kreta om het leven toen ze ingesloten raakten door het vuur. En ook in Portugal zijn nu bosbranden. Bij de Frans-Belgische grens in de buurt van Duinkerke zijn vanmorgen 3 mensen omgekomen. Volgens de Franse autoriteiten probeerden ze het kanaal over te steken. Het gaat om 3 vrouwen. Gisteravond was er al een man omgekomen. In de regio komen geregeld migranten om het leven die de oversteek naar Engeland proberen te maken. In ons land zijn twee mensen verdronken gisteren. In het verlengde Winschoterdiep in de stad Groningen is een lichaam gevonden. En bij een zwemplas in Emmen zochten hulpdiensten naar een vermiste zwemmer. Afgelopen nacht liet de politie weten een lichaam te hebben gevonden. Je hebt ze ertussen zitten, mensen die op een terrasje wat gaan drinken en daarna doodleuk weglopen zonder af te rekenen. Een koffiezaak in Dordrecht laat gasten vanaf nu daarom meteen betalen.
0: En dat is omdat mensen gewoon niet eerlijk zijn. Ik ga achter ze aan, dus ik vind ze wel. Zelfs in de winkels in de stad. Alleen, het enige wat ik hoor krijg, ben ik vergeten af te rekenen.
1: Ik ben er heel verdrietig over. Ik kom je 2-3 keer per week en ik hoor het. En mensen die heel hard werken, de ondernemers, en dan wordt gewoon gestolen. Heel vervelend.
25: Horeca-ondernemers vertellen bij RTV Dordrecht dat ze samen in een app zitten en elkaar waarschuwen voor dit soort gasten. En dat gebeurt bijna dagelijks. En salsa is populair. Niet alleen in dansscholen zien ze een toename van het aantal mensen dat les neemt, maar ook op straat wordt meer salsa gedanst. Uit onderzoek van de Oxford University bleek eerder deze week ook al dat die muziek helpt tegen depressies. Een verslaggeefster van NH Nieuws doet mee aan de hype.
2: Wat moet ik doen nu?
3: Ja, we gaan even de mambo basispas verder oppakken. Stap naar achter, terug, links voor. Ja, het geeft je gewoon een positief gevoel.
2: Volgens mij is het niet eens mogelijk om chagrijnig de salsa te dansen.
3: Nee, salsa is echt een vrolijke en een tropische, heel gezellige muziek. Dan zeker in deze tropische temperaturen. Dan kan je gewoon niet depressief zijn.
25: Ja, het weer dan. Later vanmiddag vanuit Brabant en Limburg buien. Die trekken naar het oosten. In het zuiden en het oosten is het tropisch. Op andere plekken wolken en zon. 24 tot 32 graden.
24: Zo, nou even de voetje van de vloer aan de lucht.
25: Ja, gaan we dansen?
24: Ja, nou gezellig toch? Kom, blijf erbij, hè?
25: Ja.
24: Gezellig.
23: Lunch lekker met Daniel Dekker.

harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel en eet smakelijk. Hier op het radiostation met uitsluitend de beste evergreens. Dit is de NPO Radio 5. Zometeen Elief aan de telefoon, al jarenlang zangeres, heeft een mooie nieuwe single uit, die heet Astronaut. We gaan de lucht in vandaag, hoor. En we gaan weer koken met Sandra. Sandra is brandy. Je hebt er al een paar keer gehoord, denk ik. Ze was even met vakantie. Ze was op reis door Noorwegen met een camper. Maar inmiddels is ze alweer veilig aangekomen in ons eigen land. En ze komt gezellig langs. Het is donderdag 30 juli. Dit is Lunch Lekker.

0: Wat een grote hit was dit in de jaren 70. Ze hadden er nog een paar. Dit was Man. Maar hiermee begon het min of meer. Dit was echt een hele grote dynamite was dat in 1973. En daarvoor waren we nog verder terug in die prachtige jaren 60 bij de Rascals en het heerlijke Groovin'. Dat past ook echt zo bij vandaag. Vind je niet? Zo'n donderdag wat je denkt van, ik ga even grooven. Heerlijk zeg. Eet ook smakelijk voor thuis. Dit is Omroep Max op NPO Radio 5 met Lunch Lekker. En lunch doen we ook altijd graag met Elieve. En die heb ik nu aan de telefoon. Ze komt ook regelmatig langs in het programma. Dus jongens, even een applausje voor Elieve. Hey. Zo, hoe is het met jou dan?
1: Ja, goed. Ik sta ergens langs de weg. Ik heb het net niet gered om naar huis te gaan om jou te spreken. Oh, ik ben geparkeerd langs de weg.
0: Wilde je thuis met mij bellen?
1: Ja, dat vind ik fijner. Ja.
0: En waar sta je nu langs de weg eigenlijk?
1: In Apeldoorn. Ja, ik kom net van therapie. Oké. Okay. Dat zit er goed in.
0: Goed zo. Ja. Nou, dus als mensen je nu zien staan bellen, even een toetertje. Dan weten we ook dat er een beetje geluisterd wordt. Ja. Nou, ik heb mijn astronauten-t-shirt aangedaan vandaag.
1: Wat leuk. Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, mooi. Ik maak er nog een fotootje van voor je.
1: Ja.
0: Maar eerst even over de belangrijke dingen bijpraten. Want astronaut gaan we zo meteen op de radio laten horen. Want dat is jouw nieuwe single. Maar hoe is het met het dierenrijk bij jou thuis? Met Gerrit en Cruella?
1: Oh. Nou, Cruella is inmiddels wat opgeknapt. Ze was echt doodziek.
0: Dus de kat, hè? De kat hebben we het over.
1: Ja, mijn kat Cruella en de spin Gerrit.
0: Spin, ja.
1: Ja, ze is wat eenzaam. Dus ze heeft wat vriendjes, wat ongewone vriendjes. En laatst vond ik haar dus in de tuin en ze was bewusteloos. En inmiddels is ze wel weer opgeknapt en gaat alles goed. Ja. Oh,
0: gelukkig, dat is toch wel belangrijk.
1: Ja. Ik heb een column over geschreven, die komt straks online. Die is eigenlijk nu net online.
0: Ja, nee, daar wilde ik het ook even met je over hebben. Want je schrijft ook voor de Metro. Een blad waar jij een column hebt. En eens in de drie weken op woensdag verschijnt die. En ja. Die gaat dus nu over de kat.
1: Die gaat nu over de kat. En over hoe zij mijn leven bepaalt. Ja.
0: Hoe erg is dat eigenlijk, Elieve? Dat de kat jouw leven bepaalt?
1: Oh, het is niet zo erg als het lijkt, maar het is wel heftig. Ik neem haar mee naar de studio, ik neem haar mee naar kantoor, naar de koffieshop. Ik neem haar overal naartoe mee, dus dat is best wel buitengewoon.
0: Ja, en mee naar de dierenarts natuurlijk.
1: Ja, dat vindt ze niet leuk.
0: Nee.
1: De rest wel. Ja, ik ben geschrokken joh, van de prijzen bij de dierenarts. Het is niet normaal.
0: Ja, nee, ik weet er wel iets van. Wij hebben een hond en die komt ook een beetje op leeftijd. Dus ik heb ook iets van mankementjes. Maar ik ben het meest bang voor die pinmachine eigenlijk.
1: Ja, ik stond bij de kassa en toen zei de arts, hou je vast. En toen dacht ik dat ze een grapje maakte. En toen zei ze het bedrag. En toen dacht ik nog steeds dat ze een grapje maakte. Maar dat was gewoon hartstikke echt. Het is echt heel duur.
0: Waren het drie of vier cijfers achter elkaar?
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik wilde eigenlijk ook nog even vragen, ben je al op vakantie geweest? Maar
1: dat zit er voorlopig gewoon letterlijk niet in. Maar nee. Ik had wel een potje vrijgehouden, maar ik schrik wel echt. Het mag niet dat je één middag later door drie vakantiebudgetten heen bent.
0: Ja, nou dan weet ik natuurlijk niet wat jij uitgeeft in je vakantie.
1: Hoeveel geef jij? Nou, dat mag niet vragen, zeker. Nee.
0: Nou, om dat nou op de radio te gaan bespreken.
1: Dat is wel.
0: Dat is ook zoiets. Maar daar hangt het natuurlijk ook wel vanaf. Want als je in een. Alles is natuurlijk best wel aan de prijs. Hè? Ik bedoel, wat dat betreft is het leven gewoon duur.
1: Dat klopt. Maar ja, daardoor kan ik. Ik durf niet nog een kat te nemen hierna. Want als ze ziek worden, dan is het wel raak.
0: Ja. Nou, Elieve, we gaan natuurlijk ook wel over de muziek hebben. Want jij maakt fantastische liedjes. En iedere keer benader je weer meer je eigen sound. Dat vind ik ook in Astronaut weer heel goed gelukt.
1: Dankjewel.
0: En je had het net over therapie. Maar is dat schrijven voor jou ook een beetje een opluchting en een soort therapie? Want dit liedje, daar zit natuurlijk weer een verhaal achter.
1: Dat klopt. Ja, nee, het is absoluut een vorm van therapie. Het is misschien wel de eerlijkste plek waar. Ja, ik ben nooit eerlijker dan op papier, zeg ik altijd. En dit nummer is geïnspireerd op een Griekse mythe weer. Ik merk dat ik me steeds meer aangetrokken voel tot die oude Griekse verhalen. Want die zitten gewoon boordevol relevante onderwerpen en emoties. Lees je wel eens Griekse verhalen? Ben je daar een beetje in thuis?
0: Nou, dat komt door jou. Dat ik bij die vorige single, dat had daar ook al mee te maken. Toen heb je mij iets uitgelegd over een telefooncel en een mooie rivier. Wat was dat ook alweer precies?
1: Ja, de rivier de Styx, klopt.
0: Ja, ja.
1: En deze gaat over het verhaal van Icarus. Die werd gewaarschuwd om niet te dicht bij de zon te vliegen. Nou, dat heeft hij wel gedaan. En zijn wassenvleugels die smolten, waardoor hij neerstortte en doodging. En dat is eigenlijk het verhaal achter steeds meer willen. We denken altijd dat het gras groener is aan de overkant. We kunnen mensen niet helemaal in waarde zien. En dat is de emotie van waaruit dit nummer geschreven is. Ja.
0: Je hebt dat als inspiratie gebruikt.
1: Ja, zeker. En ja. Mijn eigen leven. Daar is ook genoeg te halen.
0: Ja. Maar dat vind ik nog veel interessanter dan die Griekse mythologie natuurlijk. Hè? Je eigen leven. Wat heeft het met je eigen leven te maken dan, dit liedje?
1: Oh, ik had nog zo geprobeerd het te vermijden. Nee.
0: Ja, dat gaat jou bij mij niet lukken hoor.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, ik zat in een relatie waarbij ik me echt niet gezien en niet gehoord voelde. En ook echt het gevoel had, zoals de eerste twee zinnen van het nummer. Ik weet niet wat er mis is met mij dat ik zo lang nog bij jou blijf. Dat is wel de kern geweest. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat je op een gegeven moment gewoon kijkt naar het pakket en denkt, wat ben ik aan het doen? En tegelijkertijd hou je natuurlijk van iemand, ben je gehecht. Het is niet makkelijk. Ik vind het heel moeilijk om afscheid te nemen. Mm-hmm. En toch komt er een punt als je die ruimte moet inlassen en moet vertrekken. Dus zodoende eigenlijk is dat nu ontstaan.
0: Altijd voor jezelf kiezen, hè, zeggen ze wel eens.
1: Het is niet makkelijk.
0: Nee, maar nooit de keuzes in de liefde maken waar je niet helemaal achter staat.
1: Staat iemand er ooit wel eens echt achter? Helemaal.
0: Nou ja, dat zou wel mooi zijn, toch? Dat is een beetje de kunst van het leven. Ook ik vind trouwens voor een nummer over gebroken hart klinkt het best wel fris en vrolijk eigenlijk.
1: Ik ben blij dat je het zegt. We proberen eigenlijk altijd een beetje, want zo is het leven ook hoor. Het is niet alleen maar moeilijk. En
0: nee.
1: Ook in heartbreak zit ook zoveel schoonheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heb ik ook gevoel van ja, laat het hart dan maar breken. Laat het maar moeilijk zijn.
0: Komt er altijd sterker uit, hè?
1: Ja. Ja.
0: Heb je nog meer nieuwe liedjes eigenlijk klaar? Wanneer kunnen we jou eens zien optreden weer ergens?
1: Absoluut. We hebben een EP klaarstaan en we wachten daar nog heel even mee. Want volgend jaar, en dit heb ik nog met niemand gedeeld, Daniel, maar komt er een theatertour.
0: Echt waar? Wat leuk.
1: Ja, ik had het zelf ook niet verwacht. Maar dus als je me live wil horen zingen en het hele verhaal wil horen, want het wordt echt een hele bijzondere, hele persoonlijke show, dan zijn we volgend jaar in de theaters.
0: Nou, dat vind ik wel een goed idee om dat te doen, want jij hebt natuurlijk ook echt wel iets te vertellen tussen de liedjes door. Dat is mooi om dat in het theater dan te beleven.
1: Ik heb het idee dat daar alles bij elkaar gaat komen. Misschien is het een fantasie, ik heb geen idee. Maar ja, ik heb het idee dat theater misschien wel de plek is voor mij.
0: Ja. Nou, ik krijg hier wat berichtjes binnen over Cruella, de kat. Hoe dat dan precies zit, maar dan verwijs ik even door naar de column in de Metro vandaag. Want die is
1: heel graag.
0: Ja, daar staat het hele verhaal te lezen. Nou, ik hoop je snel weer te zien.
1: Heel graag, Daniel. Leuk dat jullie hem gaan draaien.
0: Ja, we gaan de astronaut nu laten horen. En doe voorzichtig onderweg, hè.
1: Ja, ga ik doen.
0: Okay.
1: Dankjewel.
0: Mooie dag nog.
1: Zelfde. Doei.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Het grootste Engelse woord wat niet uitspreekbaar is. Er is een bedrijf, het heet Jewelry.
2: Jewelry.
1: Ja, hoe?
2: Jewelry.
1: Niemand kan het uitspreken.
0: En dit ook.
2: Je ging scratchen, wat was er ook met de breakdance ging je doen?
3: Ik doe altijd iets dat ik denk, why did I do that? Maar ik denk dat ik nog 18 ben of zo.
4: Oh, ja.
3: Ik wil dat het lichaam nog door blijft gaan. Dus dansjes, alles gaat eruit.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

prachtige muziek tijdens de lunch. Een echte evergreen van Diana Ross. Theme from Mahogany was dat uit de jaren 70. En daarvoor nieuwe muziek van Elieve. No, no, no, no. Dat was Astronaut. Lees lekker op NPO Radio 5 met muziek passend bij het weertype, zegt ze dan toch. Dit zijn de Isley Brothers.

0: zo'n windje erbij, toch? Summer Breeze van de Isley Brothers. Het is 12:30, tijd voor Salsa Caroline met het laatste nieuws. Goedemiddag. Dat ben je dan, hè?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben net even uitgedanst. Tijd voor het nieuws. Ja. In Spanje mogen tienduizenden evacuees weer naar huis. De Spaanse premier Sanchez heeft de noodtoestand vanwege natuurbranden in de regio's Avila en Madrid beëindigd, want de situatie is verbeterd. En in Frankrijk mogen meer dan 80.000 evacuees weer naar huis. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Ja, volgens de bedrijfsleider van het café zaten die stoelen vast met ijzeren kabels. En die stoelen bij elkaar hebben een waarde van ruim 21.000 euro.
0: Zo.
1: De speciale Donald Duck-editie waarin de eend avonturen op het Rotterdamse zomercarnaval beleeft, die valt in de smaak. Het is nu al één van de best verkochte exemplaren van de afgelopen 10 jaar, zegt de hoofdredacteur tegen Omroep Rijnmond. Naast alle exemplaren voor de abonnees gingen er nog eens ruim 10.000 over de toonbank.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ook als het buiten tropisch warm is, dan laten Thijs en Ries uit Alphen in Brabant gewoon hun koeien en kalfjes uit. Aan een lijntje, dat is traditie hier, zeggen de jongens tegen Omroep Brabant.
3: Ik doe het 1 keer per week, alleen in de vakanties doe ik het meestal 2 of 3 keer. Ik vind het hele mooie, prachtige beesten.
4: Ja, dit zijn lakenvelders. Het is een oud-Hollandse koe.
3: Ja, altijd wel hele leuke reacties van, oh, wat leuk. En, oh, wat schattig.
5: Ik vind het best leuk.
6: Maar ik schrok wel van toen hij begon te loeien.
1: Ja, die campinggasten kijken af en toe nog wel eens vreemd op. Je vogel uitlaten aan een lijntje is dan weer een minder goed idee. Maar kakatoe Twinkie kan toch lekker afkoelen. Zijn baasje, dierenwinkelier Ad uit Hoofddorp, richt graag even de plantenspuit op zijn koppie.
7: Ga maar even badderen. En braven.
8: Ja, lekker, lekker.
7: En dit is niet zo'n harde spuiter. Zachtjes, zachtjes, zachtjes. Boefje.
9: En hoe weet je nou wat je dier het fijnst vindt?
7: Als je verkering neemt, dan zoek je ook eerst uit waar je verkering van houdt, toch? Nou, dat doe je met een beest ook.
9: Je moet het uitvogelen.
7: Ja. Juist. Ja. Die vind ik goed.
1: Ja, verder eet Twinkie met de pot mee, vertelt Ad tegen NH Nieuws. Bami, aardappeltjes, roerei, onze broodjes hier. En als Twinkie het niet lust, dan draait hij gewoon de koppie even.
0: Heb je Twinkie nu in de buurt hier dan? Nee, toch?
1: Nee, maar zou ze hier zijn, dan moet je broodje meteen even weghalen.
0: Dit beest eet alles.
1: Ja.
0: Dat blijkt maar weer.
1: Misschien danst Twinkie ook graag.
0: Ja, dat zou best kunnen. De zingelde en dansende kakatoe.
1: Ja.
0: Ja, de kermis mee op.
1: Het weer dan. Later vanmiddag in het oosten en zuidoosten wat regen. Het wordt maximaal 33 graden. Verder ook zon. Morgen wordt het ietsje minder warm. En dan hebben we op meer plaatsen ook wat buien.
0: Dankjewel, Carolijn. We zijn weer lekker bijgepraat. En weer heerlijk dierennieuws ook. Hè, zo op de donderdagmiddag. Had ik al gezegd dat ik leuk vind dat je erbij bent vandaag. Aan de andere kant van de radio.

0: Gisteren hebben we gezellig met haar geluncht. Jobke is dit en het liedje heet Terug bij Af. Het zou toch mooi zijn dat je op donderdagmiddag zomaar even een lunchlekker kaasschaaf vindt. Dat kan bij de Dubbeldekker Quiz. We laten twee keer een liedje horen, een fragment daarvan, door verschillende artiesten gezongen. In dit geval Kenny Rogers en Wayne Wade. Ze zingen allebei Lady en we willen van jou weten wie was er het eerst mee.
1: 1. Lady.

is Kenny Rogers, dubbeldekker 2, Wayne Wade. Wie was er het eerst met dat mooie liedje Lady? Denk je het te weten, dan kun je al een appje sturen natuurlijk. Je hebt altijd 50% kans. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2, gebruik de NPO Luister-app. Je krijgt zo meteen 3 vragen te beantwoorden, waarvan 1 meer keuze. Dus daar kan je alweer een gokkie wagen, als je hem niet weet. En heb je vraag 3 ook goed, dan krijg je hem de lunch lekker kaasgaan.

0: moet wel een klein beetje geduld hebben natuurlijk. Dat was Roman Hersen natuurlijk met het Metropoolorkest samen live opgenomen. Limburg was dat. We gaan naar onze kandidaat van vandaag. En we leggen contact met Leiden, als ik het goed heb. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel. Ja, alles goed?
0: Ja, met mij. Goed. Wie heb ik aan de telefoon?
1: Ja, Rob van Westbroek.
0: Hey Rob, welkom in het programma. Ja. Ik vroeg me zo af, ken je de quiz? Het is niet al te moeilijk natuurlijk, maar...
1: Ik luister af en toe op mijn werk. Ik ben niet thuis, maar ik denk, ik zet hem even aan. En dan heb ik nog prijs misschien ook.
0: Ja, wie weet joh. Ja, we spelen voor een hele exclusieve kaasschaaf.
1: Ja, altijd handig, toch?
0: Ja, toch? Die komt altijd wel voor pas. Ja, Rob, het is eigenlijk heel eenvoudig. We beginnen gewoon bij het begin. Wie was er het eerst met Lady? Was dat dubbeldekker 1 Kenny Rogers of dubbeldekker 2 Wayne Wade?
1: Ja, dat is Kenny Rogers, ja.
0: Ja, net 3 jaartjes eerder voordat die leuke reggae-versie uitkwam van Wayne Wade. Je hebt de Omroep Max Sokken ook al gewonnen.
1: Nou, dat is prima. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, man.
1: Kun je die ook in de zomer wat dragen of in de winter?
0: Nou ja, ik weet niet wanneer jij eventueel sokken draagt. Er zijn veel mensen die in de zomer geen sokken dragen, maar ook heel veel mensen wel.
1: Oké. Dus, dan gaan we uitproberen.
0: Ja, probeer maar even, joh. Draag ze met trots, hè? Dat vraag ik wel even van je.
1: Zeker. Ja.
0: Lady werd oorspronkelijk geschreven door een zanger die ook zelf grote hits had met Hello en All Night Long. Wat is de naam van die beroemde soulzanger?
1: Dat is Lionel Richie, volgens mij.
0: Ja. Lionel Richie die was ook jarenlang de leadzanger van de Commodores natuurlijk. En wat is de juiste titel van een single die deze groep heeft uitgebracht? Een beroemd nummer. Is dat antwoord A, She's a Lady? Antwoord B, The Lady in Red? Of antwoord C, Three Times a Lady?
1: Dat is nummer 3,
0: volgens mij.
1: Three Times a Lady.
0: Ja, want die eerste die was van Tom Jones. En de tweede van Chris de Burgh natuurlijk, de Lady in Red.
1: Ja, nou,
0: dus,
1: ja,
0: dan zijn we al bij de laatste. Dus die kaasschaaf is nu in zicht, Rob.
1: Oké. Ja, dat is spannend.
0: Ja, dat vind ik ook eigenlijk wel. Over welke lady, wiens bijnaam de Queen of Pop is, brachten de Beatles in 1968 een nummer uit? De Queen of Pop. Ze komt ook naar Amsterdam dit weekend.
1: Lady Madonna, volgens mij.
0: Ja! We zijn nou allemaal oprecht blij hier aan de lunchtafel voor jou.
1: Nou, helemaal goed. En ik heb geweest hulp gehad.
0: Nou, je kan veel meer zelf dan je denkt, hè, vaak.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, Rob, van harte gefeliciteerd. En de prijs is eigenlijk ook nog dat jij mag bepalen voor heel Nederland en België. En omstreken. Welke lady wij vandaag gaan draaien? Van Kenny Rogers of van Wayne Wade?
1: Ja, Wayne Wade vind ik wel iets beter. Deze zanger ga ik voor.

0: Tree.
1: Paul Simon. En een van zijn allerbeste liedjes nog steeds, hè? Dat kwam uit, even denken, uit Still Crazy After All These Years. Dat kwam uit in 1975, een album waar nog veel meer moois op staat. 50 Ways to Leave Your Love.

IP-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
7: Nu is er alleen maar jou en mij.
6: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
10: Goedemiddag, Daniel. Goed nieuws voor meer dan 84.000 Fransen die vanwege de natuurbrand rond Bordeaux waren geëvacueerd. Ze mogen terug naar huis. De schade is enorm, maar de situatie is nu dus genoeg onder controle. Ze krijgen wel instructies mee, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Het is onder de voorwaarde dat bewoners hun telefoon goed in de gaten houden voor het geval er weer een FR-alert, het Franse NL-alert, uitgaat en er opnieuw eventueel moet worden geëvacueerd. Ook dat ze meewerken met de autoriteiten, mocht het geval zijn. En dat ze ook een vluchttas klaar hebben staan voor het geval ze toch weer weg moeten.
10: De afgelopen dagen kreeg de brandweer meer grip op het vuur. Drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar cel voor drugshandel. Hij was betrokken bij de smokkel van duizenden kilo's drugs via de Antwerpse haven. Leidekkers zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. Er is opnieuw een exotische rivierkreeft gevonden in Nederland. Er zijn nu 8 soorten geteld, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort heet de Calico rivierkreeft. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort, want ze hebben hier nog geen natuurlijke vijanden en veroorzaken veel schade aan de inheemse natuur. Het topoverleg vandaag bij de Europese voetbalbond UEFA. De leden zijn niet te spreken over een plan van de FIFA, de Wereldvoetbalbond, om de commerciële rechten voor het WK te verkopen. Ook de KNVB is niet blij met het plan. Maar ondanks de kritiek blijft FIFA-baas Infantino achter zijn eigen plan staan. Hij claimt dat het geld dat wordt verdiend met de verkoop gebruikt wordt voor de ontwikkeling van kleine voetballanden.
12: So the benefits of sustained investments, they are already visible. A decade of raising support helped nations like Cabo Verde, Curaçao, Jordan en Uzbekistan reach the FIFA World Cup for the very first time.
10: Ja, noem als voorbeeld landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan die dit jaar voor het eerst meededen aan het WK. Het weer volop zon, maar vanuit het zuidwesten meer bewolking. Met weinig wind wordt het vanmiddag 26 tot 33 graden. Later vanmiddag en vanavond in het oosten en zuidoosten kans op buien. Plaatselijk met onweer en windstoten. Morgen overal kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het nog 22 tot plaatselijk 30 graden.
6: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Het is altijd wel lekker toch in die vakantietijd dat er ietsje minder files zijn. Maar wel op de radio. Sailor was dat. Want we hebben natuurlijk weer een hele file aan Evergreens klaarstaan. Jawel. Zeker tot 2 uur. Maar er is nog 1 plekje open op onze speellijst tot 2 uur.
1: De beleggingstips.
0: En het zou leuk zijn als jij daar een beetje mee gaat helpen. Dat doen we eigenlijk altijd na ene. Een beleggingstip, een tipje voor op ons broodje of een dressing over de salade. Het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. Vriendschap is een illusie. Ken dat liedje nog? Dus zijn we op zoek naar liedjes die gaan over vrienden en friends. Nou ja, die kunnen het wel een beetje verzinnen. Er zijn fantastische liedjes over gemaakt, dus... Mag ik je uitdagen om te vragen om ons een appje te sturen met een mooi liedje daarover? Dan kunnen we die misschien zometeen even draaien.
2: Hello!

0: Cotugno, L'Italiano en daarvoor de Scorpions en Hello Josephine. En wij zeggen hallo Sandra.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Sandra Asbrandi, onze eigen topkok en voedingsdeskundige, weer terug in land. Want een week geleden hing ze nog aan de lijn vanuit het prachtige Noorwegen. Maar inmiddels ben je weer teruggereden naar Nederland. Heb je een mooie reis gehad?
2: Ik heb echt een fantastische reis gehad. Ik heb 3,5 weken of zo ben ik weg geweest. Hè?
0: Ja.
2: Heel erg lang.
0: Ja. En je bent in een heel mooi land geweest. Want
2: heel mooi land.
0: Ja, het is prachtig, hè?
2: Ja, het is dus een roadtrip geworden. Dus ik ben vanuit Nederland naar Denemarken. Daar heb ik 2 dagen gestaan. En toen ben ik naar de zuidwestkust van Zweden. Daar ben ik doorheen gereisd. Dat heeft me enorm verrast. Dat heet Bohuslän. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar prachtig. Ze noemen het ook wel de Scherenkust. Heel veel rotsen. Prachtige zonsondergangen. Je staat met je camper gewoon aan de zee. Ik heb echt... Het was fantastisch. Het was echt zo'n mooi stukje Zweden.
0: Ja, en er is ook heel veel afwisseling in de natuur, hè, begrepen.
2: Heel erg veel.
0: Als je ergens de hoek op gaat, is het opeens helemaal anders.
2: Klopt. Ja, nee, het is echt... Dus je kan daar hele mooie afwisselende wandelingen maken. Op hele mooie plekken staan met je camper. Het is niet toeristisch. Heel rustig. En vanuit daar zijn we naar Noorwegen gegaan. En dan ben ik eigenlijk ook weer... Ik geloof dat ik iets van 5000 kilometer heb gereden in totaal. Dus ik heb heel veel gereden. Maar door zo'n roadtrip, zeg maar, ook het reizen is gewoon fantastisch. Want ze noemen dat soms de scenic route. En dan, dat is echt een soort van route door fjordengebieden met turquoise meren. Die indrukwekkende rotspartijen. Het is zo ontzettend mooi. Ik kijk gewoon continu je ogen uit.
0: Ja, nee. Ik zag ook wat fotootjes voorbij komen. Het zag allemaal prachtig uit. Maar is dat een beetje... Hebben ze goede wegen en zo? Kun je een beetje rustig rijden met zo'n camper?
2: Ja, dat hebben mensen inderdaad op mijn Instagram ook gevraagd. Van, kun je daar goed rijden? Het is helemaal niet zo heel erg druk. Dus dat scheelt. En mensen rijden heel erg rustig in Noorwegen. Je komt eigenlijk niet boven de... Op die smalle wegen boven de 50. En
0: ik denk
2: soms
0: altijd,
2: 70, 80. Meer
0: ik denk
2: niet.
0: Altijd mensen rijden daar gewoon normaal. Dat denk ik wel vaak als ik in het buitenland kom. Wij zijn gewoon echt idioot.
2: Wij jakkeren.
0: Ja, wij zijn echt een beetje rare weggebruikers. Dat hebben we misschien zelf niet zo in de gaten.
2: Maar als je daar rijdt inderdaad...
0: Ja, maar zodra je in België rijdt heb je het al. Dan denk je, wat zijn die mensen hier eigenlijk gewoon relaxed in die auto.
2: Veel relaxter. Ja. En dan kan je lekker ook om je heen kijken.
0: Ja.
2: Dus ja, het is echt fijn. Dus als je dan met een camper rijdt en mensen geven elkaar ook goed voorrang. Weet je, dan zijn er van die plekken waar als het één baan is waar je zo aan de zijkant gaat. Dat doet ook iedereen. Niet mensen die nog even snel ervoor of zo.
0: Ja.
2: Het is heel fijn reizen daar.
0: Nou, mooi. En je hebt niet alleen maar gereden, want je hebt natuurlijk ook heel veel gewandeld.
2: Ja, heel veel gewandeld.
0: Er zijn heel veel mooie wandelroutes, maar jij had een blessure aan je voet. Die had je de vorige keer al.
2: Die onderschat ik steeds een beetje. En denk ik, ach, dat gaat best wel. En ik heb van die wandelschoenen. En dan doe ik de voorkant een beetje los. En dan had ik mijn tenen ingetaped. En dan wandelwol aan de voorkant.
0: Op wandelen soms hoor. Dat is een beetje jouw idee, toch?
2: Ik kan gewoon niet laten. Het is zo mooi. En denk, als ik dan hier ben, dan wil ik ook gewoon heel graag wandelen. En mijn hondje deed het ook heel goed.
0: Ja, want dus Tommy was mee.
2: Tommy was mee. En die had maar hele korte pootjes.
0: Ja, maar die liep er ook goed bij.
2: Als een raket ging die gewoon. Ja. Hij wil ook heel graag bij mij blijven, hoor. Dat is het ook.
0: Ja, die denkt, wat zijn we nu? Ik moet daar wel in de gaten houden.
2: Ja, exact.
0: Goed, maar we gaan het ook over andere dingen hebben. Ik zag je ook heel onhandig een stoel uitklappen. Echt, dat filmpje moeten jullie eigenlijk even bekijken. Want dan probeert ze eigenlijk mij te overtuigen van het feit dat het wel heel comfortabel is.
2: Hij zit heel comfortabel.
0: Ja, maar voordat je zo'n stoel
2: hebt uit...
0: Man. Ik ben misschien wel een beetje verwend. Maar dan denk ik, als ik een stoel doe, moet ik gewoon aanlopen en erin gaan zitten. Maar jij bent dan nog een beetje bezig.
2: Maar dan drink je daarna weer een glaasje wijn. Ben je alles weer vergeten?
0: Maar deze rubriek heet dit, in dit radiofeuilleton, heet dit Koken met Sandra. Dus we gaan het natuurlijk ook over eten hebben. Want jij hebt 1,5 miljoen bosbessen geplukt daar. Want ik zag jou met zakken, emmers vol met bosbessen. Daar gaan we het over hebben.
2: Die arme beren die allemaal nog hun winterslaap in moeten. Er is geen bosbes meer te krijgen in Noorwegen. Nee, want ik heb ze allemaal geplukt. Ja, het is zo lekker. Want het zijn, zeg maar, in Nederland heb je wel blauwe bessen. Die zijn van die grote bessen. Maar aan die struik in Noorwegen, dat zijn die wilde blauwe bosbesjes. Die zijn heel klein, fris, zuur van smaak. En die hebben wij eigenlijk alleen maar in de diepvries in de supermarkt. Dus dat als je daar in Nederland aan wil komen, moet je die kopen. En die zijn heel lekker van smaak. En die combineren fantastisch met burrata, de romige soort mozzarella. Hè? Daar heb ik dan een receptje mee gemaakt. Als je die op een bordje doet, zo scheurt. En dan lekker een pestootje eroverheen van hazelnoten en peterselie. Een beetje olie. olijfolie nog eroverheen.
0: Heb je het bij je?
2: Ik heb het zeker bij.
0: Oh, gelukkig. Ja.
2: En die besjes eroverheen die ik dan zelf geplukt had. Ja. Nou, het was
0: even kijken, hoor.
2: Fantastisch. Ja, ik ben halverwege. Ik ga het zo voor jullie afmaken.
0: Het ziet er heerlijk uit.
2: Ja. Ja.
0: En we kunnen het nakijken natuurlijk op @sanderijsbrand.
2: Het recept staat op mijn Instagram. Ja.
0: Ja. Nou, en we hebben natuurlijk ook weer een liedje erbij.
3: Sandra's Soundtracks.
0: Want ja, je kan heel lang over eten praten, maar je moet het vooral proeven, toch?
2: Je moet het proeven, je moet eraan ruiken, je moet ervan genieten, je moet er naar luisteren. En toen dacht ik, Blueberry Hill, een vet domino.
0: Ja, en als je het wil namaken, dit is op zich weer een makkelijk receptje, toch?
2: Absoluut makkelijk.
0: Iedereen kan het, hè?
2: Een soort heel makkelijk voorgerechtje of lunchgerechtje. Heel makkelijk.
0: Is het ook gezond?
2: En gezond? Ja, mozzarella burrata is natuurlijk...
0: Even kijken, maar... hoor. Vergeet ik nog iets? Oh ja, je boek. Hoe is het met je boek?
2: Mijn boek. Die heb ik, als het goed is, 4 augustus in mijn handen voor het eerst. Hij ligt nog bij de drukker. Maar er is inderdaad heel veel vraag naar, want mensen hebben hem gepreorderd, zeggen, waar blijft hij nou? Die vraag heb ik ook.
0: Overdrijf je het niet een beetje?
2: Maar 4 augustus
0: wordt heel veel nagevraagd.
2: Ja, nee, maar mensen hebben hem gepreorderd. Ze denken, waar blijft hij? Dus er was wat onrust. Dus ik heb mensen allemaal netjes geantwoord. Ik zit er ook op te wachten, maar het is nog steeds volgens planning. 4 augustus.
0: Het is een kookboek vooral als je met de camper op pad gaat.
2: Zo is het.
0: Eenvoudige gerechten voor onderweg die je kan maken.
2: Ja.
0: En ja, er zijn nog heel veel luisteraars die natuurlijk nu nog vakantie hebben of in het najaar op pad gaan.
2: Zo is het.
0: Dat kan een mooie tipje zijn, toch?
2: Ja, en zeker als je... Nou, je kan hem altijd gebruiken in je camper, maar als je naar Frankrijk gaat is het helemaal leuk.
0: Ja, want daar... Ja, dat weet ik.
2: Er zitten heel veel Franse ingrediënten worden gebruikt.
0: Goed je weer te gezien te hebben, ook hier live in de studio.
2: Ik vond het weer gezellig.
0: Je bent uitgerust en ik wens sterk met je voet. Uitkijken.
2: Niet ik ga uitkijken.
0: Oké, heel goed. Sandra Esmeldi, check haar recepten op haar eigen Instagram. En dit is het liedje dat erbij hoort over de bosbessen. Wij gaan lekker smullen met Fats Domino.

0: Sandra is wel mee voedingsdeskundige en topkok. Vandaag kregen we romige burrata met hazelnootpesto en blauwe bosbessen uit Noorwegen. Nou, het is echt zo verschrikkelijk lekker. Je kunt het heel makkelijk maken. Kijk op het Sandra Brandy, haar eigen kanaal.
1: De beleggingstips.
0: Je hebt gewoon een eigen kanaal. Moet allemaal niet gekker worden. De hoofdstijl van de beleggingstips van vandaag. We zijn op zoek naar liedjes die iets te maken hebben met vrienden, vriendschap of friends. Op zijn Engels. Heeft alles te maken met de dag van de vriendschap. Wordt ieder jaar gevierd en gehouden op 30 juli. Nou, dat is vandaag. En die dag is in 2011 door de Verenigde Naties in het leven geroepen om het belang van vriendschappen en de bevordering van vrede te benadrukken. Want als je vrienden bent, heb je automatisch vrede. Zoek er de liedjes bij. En deze suggestie komt natuurlijk al binnen.
2: You got a friend in me.
0: Randy Newman.
2: You got a friend in me.
0: We gaan naar de vrienden van de NOS. Daar is hij alweer hoor. Ewout, goedemiddag.
3: Goedemiddag Daniel. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen terug naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. Die brand is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. Zo'n 80.000 inwoners kunnen nog niet naar huis. Ebola verspreidt zich snel in Congo. Het dodental is inmiddels de 1500 gepasseerd. Er zijn op dit moment ongeveer 800 mensen als besmet geregistreerd. En ruim 600 mensen zijn genezen. Op de A35 tussen Zwolle en Enschede wordt de weg geblokkeerd door demonstrerende boeren. Ze rijden er met ongeveer 80 trekkers langzaam over de snelweg, waardoor bij Almelo een file is ontstaan. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dan voetbal, een cruciale wedstrijd voor FC Twente vanavond. In de voorronde van de Europa League spelen de Tukkers tegen het Hongaarse Ferencváros. Twente moet een 2-1 verlies van vorige week wegpoetsen, maar daar heeft aanvaller Daan Rots vertrouwen in.
4: Ik denk dat we in die fases van de wedstrijd goed hebben gezien dat we echt kansen konden creëren en de wedstrijd konden beslissen, wat we uiteindelijk nagelaten hebben. Maar ik denk op die momenten hebben we wel eigenlijk met elkaar over gehad en daar willen we op verder borduren. Dus het geloof is er zeker.
3: Nou, het geloof is er zeker.
0: Daar begint alles mee.
3: Ja, hè? Ajax moet vanavond ook aan de slag trouwens. In de voorronde van de Conference League tegen Vojvodina verdedigen de Amsterdammers een 4-1 voorsprong.
0: Nou, dat moet allemaal goed komen, toch?
3: Ja, ja.
0: Maar
3: ja,
0: schiet er gewoon weer 4 in.
3: Ja, de bal is rond, hè?
0: Zo is dat.
3: Nou, het weer volop zon, maar vanuit het zuidwesten meer bewolking. Met weinig wind wordt het 26 tot 33 graden. Later vanmiddag en vanavond in het oosten en zuidoosten kans op buien. Plaatselijk met onweer en windstoten. Morgen overal kans op een regen- of onweersbui. Dan wordt het nog 22 tot plaatselijk 30 graden.
0: Dankjewel, Ewout. We zijn weer lekker bijgepraat, hoor.

met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Sierra. Yes sir, Rijk en Boogie. Groot hit was dit in de jaren 70, 1977. Uit Spanje kwamen ze en daarvoor dan nog Ellen Langley. Meer country op NPO Radio 5. En dan vooral van dat niveau prachtige Amerikaanse country zangeres Ella Langley. Heeft een album uitgebracht, dat kwam eind vorig jaar uit. Er staan nog veel meer moois op bij het rijden. Choosing Texas. Eens even kijken hoe het zit met de concerten van Jan Smit. Want dat komt steeds dichterbij. Op 7, 8 en 9 augustus viert hij zijn 30-jarig jubileum. In het Marinapark in Volendam. Ik zag net al wat filmpjes voorbij komen. De voorbereidingen worden al getroffen. Dat wordt een gigantisch feest. En we hebben nog wat laatste kaarten. Want de concerten zijn alle drie al uitverkocht. Het zit helemaal vol. Maar ik heb hier nog twee kaarten liggen voor zondagmiddag 9 augustus. Wie wil ze hebben? Wie wil nog naar Jan Smit? Je moet daar toch wel even bij zijn geweest. Toch een mijlpaal in de Nederlandse muziekgeschiedenis. 30 jaar Jan Smit op het podium. Het wordt gevierd. 3 avonden achter elkaar in Volendam. Het enige dat je hoeft te doen is, zodra wij Jan Smit op de radio laten horen, kun je een appje sturen naar de studio. En ben je even de eerste, dan maak je kans om 2 kaarten te winnen voor dat concert op zondagmiddag 9 augustus. Dus alleen appen als we Jan Smit draaien. Dus bijvoorbeeld nu heeft totaal geen zin. Want dit is niet Jan Smit. Dit is Jim Reeves met He'll Have to Go.

0: Ziedam, Jan Smit. Volgende week zijn jubileumconcerten in Volendam. Ik heb nog 2 exclusieve kaarten. Het is helemaal uitverkocht namelijk. En Edith uit Biddinghuizen die gaat daar samen met iemand naartoe om dat allemaal mee te beleven. Op zondagmiddag 9 augustus is het dan. Nou, gefeliciteerd met je kaarten.
1: De beleggingstips.
0: Hoor Jan Smit op de radio. Meteen hebben we de studio. Bianca heeft het ook gedaan, maar die heeft dan nu net achter het net gevist. Dat is jammer. Even kijken hoor, want we zitten bij de beleggingstips. Het is internationale dag van de vriendschap.

zitten er weer tussen, jongens. Die kennen we natuurlijk ook van de Beatles, with a little help from my friends van Joe Cocker. Dank jullie wel allemaal voor het insturen van alle suggesties. En ik probeerde Tinus te bellen. Maar Tinus heeft de radio zo hard aanstaan thuis. Die hoort de telefoon niet. Dan kondig ik.

Friend op Vriendendag vandaag. Tieners kwam met die suggestie, maar we kregen hem niet te pakken telefonisch. Dus volgende keer weer. Dank jullie wel allemaal voor het insturen. Nou, je goede en slechte wolven natuurlijk. Sommigen lopen er los, sommigen in het wild. En zometeen laten we het eentje los hier op de radio. Gerda komt er zo vandaan met het open huis. Heel erg veel plezier, maak er een mooie dag van. En morgen gaan we weer gezellig lekker lunchen. Lijkt mij leuk. Tot morgen.

0: Name Max.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
0: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
0: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
0: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
0: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
8: Het nieuws van 2 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
9: Goedemiddag, Gerja. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen. Ze gaat ervan uit dat Rusland erachter zit. En ook de Poolse premier Tusk denkt dat het een Russische raket was. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met de Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko. De lokale autoriteiten zijn overrompeld door het hoge aantal. Correspondent Samira Jadir weet wel waarom er zoveel mensen de zwemtocht wagen.
10: In de zomer zien we vaker dat mensen de oversteek wagen, omdat het weer goed is en de zee is dan wat rustiger. Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Maar onder Marokkaanse jongeren speelt er ook gewoon iets anders mee. Veel van hen zeggen weinig perspectief te hebben op werk en een goede toekomst.
9: Het is een flinke zwemtocht naar Ceuta. Op sommige plekken is de afstand enkele honderden meters, maar mensen zwemmen soms ook kilometers. Er staan sterke stromingen waardoor ook niet iedereen de tocht overleeft. Het afgelopen jaar vielen er al zeker 60 doden. De Nederlandse economie lijkt zich weinig aan te trekken van alle onrust in de wereld. De afgelopen kwartaal was er een groei van 0,4%. Dat is best bijzonder, zegt economieredacteur Ruben Eg.
11: Op zijn zachtste zegt opmerkelijk in een wereld die zo onrustig is. Het is vooral de handel die de economie trekt. Dus ook daar merken we niets van al die onrust. En vooral ook wij zelf, consumenten. We geven het geld uit aan voedings- en genotsmiddelen. En vooral de horeca die profiteert daarvan. En we geven het geld ook uit aan nieuwe auto's.
9: Het CBS hield zelfs rekening met minder groei of een krimp. Maar dat was dus een groei van 0,4%. En turnster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau op het EK. Sinds de Spelen van Parijs van 2 jaar geleden kwam ze internationaal niet meer in actie. Maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Haar zus Lieke Wevers is wel gestopt met turnen. Het weer, volop zon, vanuit het zuidwesten wel meer bewolking. Met weinig wind wordt het 26 tot 33 graden. Later vanmiddag en vanavond in het oosten en zuidoosten kans op buien, plaatselijk met onweer en windstoten. Morgen overal kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het nog 22 tot plaatselijk 30 graden.
8: Dankjewel, Ewout. En tot over een uurtje.
9: Tot straks.
8: Tijd voor de beste wolf. De Steppenwolf.
7: Open huis. Gerja Wolf.

heb even geteld. Hij zingt maar liefst 96 keer shake, het woord shake, in dit nummer. Nou, dat is meer dan shake, dan een cocktailbar op zaterdagavond, kan ik je vertellen. En het is bedoeld als een aanmoediging. Het betekent zoveel als, weet je, voel je goed, dans en wees vooral jezelf.

0: Hier is Gerja Wolf.
1: Ja, dank voor deze aanmoediging, Casey en de Sunshine Band. Voel je goed en wees jezelf. Nou, dat gaan we doen. Zeker de komende 2 uur. Fijn dat jij er ook weer bij bent in dit open huis op de donderdagmiddag. 2 uur lang de beste evergreens en de mooiste verhalen. En ook vandaag ben ik weer op zoek naar jou.
0: Jouw sleutelwoord.
1: Precies. Misschien is jouw sleutelwoord wel wasdag, omdat donderdag gewoon je standaard wasdag is. Of lunchwandeling, omdat je vandaag tijdens de lunch gezellig even met iemand hebt gewandeld. Of misschien is het wel cursus, omdat je vandaag weer een lesdag hebt van de cursus die je volgt. Het kan en het mag echt van alles zijn. Jouw sleutelwoord, daar ben ik naar op zoek. Dus hoe is jouw donderdag? Hoe vat je hem samen in 1 woord? Ik ben benieuwd. Denk er even over na en app jouw woord dan naar me. En dat kan gewoon via die digitale brievenbus van het Open Huis, de NPO Luister-app. Mijn sleutelwoord vandaag is sleutel. Ik heb 1 bos aan mijn sleutelbos zitten en ik weet toch niet waar die van is. En hij zit er al een tijdje aan, maar sinds gisteren intrigeert het me. Ik heb al mijn deuren in huis geprobeerd. Nergens. Ik weet niet waar die sleutel van is. Dus ja, dat is mijn sleutelwoord. Ik moet erachter zien te komen. Ja, ik kan niet gaan slapen voordat ik het weet. Dus ik ga nog even verder zoeken. Maar dat is mijn sleutelwoord. Nou ben jij aan de beurt. Wat is jouw sleutelwoord? Ik zou zeggen, app maar.

Wat heerlijk om dit nummer weer eens te horen. Het hele tijd geleden. Het was een van de lievelingsliedjes van mijn vader. Die er helaas al 6 jaar niet meer is. Net voor deze uitzending hadden we als DJ's een meeting. En daar hebben we de nieuwe schijf van NPO Radio 5 gekozen. Die ga je maandag horen. En daarom vandaag en morgen geniet nog even van deze.

Wat een energiespat vanaf, zeg. Geweldig. De schijf van NPO Radio 5 nog tot en met dit weekend. Paul McCartney en Steve Winwood, zij zijn onder andere gastartiesten op Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. En op dit Jealous Lover hoor je niemand minder dan Robert Smith van The Cure meespelen. Was het je al opgevallen? Ja, we gaan eens even kijken naar de sleutelwoorden die binnenkomen, want dat zijn er heel wat. Ze schieten echt binnen. Onder andere, Paulien zegt kracht/moed. Het zijn er zij twee, maar oké, we doen het ermee, heerlijk. Ze zegt om eindelijk wat kleding van mijn moeder op te ruimen, naar het goede doel te brengen. Mijn moeder is oktober 2024 overleden, maar tot nu toe zag ik het niet zitten om het op te ruimen en dus vandaag eindelijk mee begonnen. En Agathe zegt, mijn sleutelwoord is 100. Ik ga morgenavond namelijk de 100 van Leegwater lopen. Dat is een wandeltocht van 100 kilometer, gehouden in het weekend van de eerste zondag van augustus. Nou, Agathe, in gedachten lopen we met je mee en moedigen we je aan. En Margot zegt, mijn sleutelwoord is stappen. Morgen worden mijn nieuwe schoenen aangemeten na 2 maanden gips aan de rechtervoet. Nu is er nog een spalk om de zwakte aan de enkel en voet op te vangen. Maar, zoals gezegd, de nieuwe schoenen komen eraan. Dat alleen zijn al wat stappen. Straks, nou dus als de schoenen klaar zijn, kan ik deze stappen echt gaan zetten. Nou, dat zijn er zomaar 3 uit de vele die er binnenkomen. Laat ook van je horen. Pak de NPO Luister-app erbij en stuur een appje. Wat is jouw sleutelwoord van vandaag? Jouw donderdag in 1 woord. Ik zeg, app maar.

0: Gene Pitney en de stem van de echte evergreen van NPO Radio 5. Something's Gonna Hold of My Heart. En daarvoor Dizzy Les en Voyage. En daar ging je echt helemaal los op. Geweldig. Dat is echt jouw tijdperk, geloof ik. Hè? Ja, superhit ook. Uit 1987.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, we hebben er weer heel wat binnengekregen. Annette zegt, kip is mijn sleutelwoord. We eten vanavond hete kip. Dat is een lekker Indonesisch gerecht met witte rijst en komkommer. En ik heb het water in mijn mond staan, dus dankjewel Annette. Soraya zegt, mijn woord is pillendoos. Ik ben nu bezig om die voor de aankomende 2 weken klaar te maken. En Rob zegt, de mijne is paardensprong. Iedere donderdag staan er 4 in de lokale krant. En het oplossen gaat elke week iets beter. En als het niet lukt, is ChatGPT mijn redder in nood. Nou, en aan de telefoon heb ik Connie. Goedemiddag, Connie.
2: Hallo.
0: Hi, want jij had ook een mooi sleutelwoord. Vertel eens, wat is die van jou vandaag?
2: Schoenendoos.
0: En dan zou je denken, heb je een paar nieuwe schoenen gekocht die zijn geleverd? Maar dat is niet zo. Vertel.
2: Nee. Het is een landelijke actie waarbij mensen een schoenendoos vullen, of meerdere, wat je zelf wil, met schoolspulletjes, met speelgoed, soms met een kledingstuk. En dat is bedoeld voor kinderen in de wereld die bijna niks hebben.
0: Oké, wat mooi. En doe je dat al lang, of niet?
2: Ik heb dat nu voor 3e jaar, doe ik dat.
0: Oké. En stop je er dan spulletjes in die je zelf maakt, of koop je spulletjes ervoor?
2: Alles wat ik zelf kan maken, dat maak ik zelf. Dus etuis. En ze hebben ook altijd een tasje nodig, omdat ze vaak een end naar school moeten lopen.
0: Ja.
2: En ik vind het ook heel erg leuk om kleding voor de tropen te maken. Dus luchtige jurkjes en shirtjes. Ja.
0: Bloesjes en rokjes. Alles wat er in de schoenendoos past. Want
2: wat er maar in past.
0: Precies,
2: ja.
0: Dat is natuurlijk de voorwaarde. En, en dan breng je dat naar een bepaald punt. En dat wordt dan 1 keer in de zoveel tijd daar naartoe gebracht, opgestuurd?
2: Over het hele land zijn daar ook inzamelpunten. En daarnaast zijn er een aantal centra in Leiden die dan weer die schoenendozen controleren. Dat ze allemaal een beetje hetzelfde bevatten.
0: Ja.
2: Dat kinderen niet jaloers worden op elkaar, zeg maar.
0: Precies. Dat dus, niet de ene een hele volle doos krijgt en de andere een leuk etui met 2 pennen erin.
2: Of dat er dingen in zitten die er niet in horen of niet in mogen zitten. Of, het moet gecontroleerd worden.
0: En is dit iets wat je alleen doet thuis? Of doe je dit ook samen met andere mensen?
2: Nee, dat zou ik wel heel erg leuk vinden om dat met andere mensen te doen. Maar dat doe ik alleen. Ja.
0: Dus misschien een kleine oproep, want je woont in Leiden?
2: Ja.
0: Nou, als er meer mensen in Leiden zijn die zo'n mooie actie schoenendoos wel zien zitten, dan mogen ze appen naar de NPO Luister-app en dan gaan wij ze met jou in contact brengen.
2: Oké.
0: Okay. Ja? Ik vind het een mooi sleutelwoord. Dank je wel voor je verhaal, Connie.
2: Oké.
0: Okay. Fijne dag. En we gaan de sleutel naar je opsturen, hè? De sleutel van het open huis.
2: Oké, okay,
0: komt
2: nou,
0: eraan.
2: Dank je wel.
0: Doei.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. En dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

eerste instantie was dit nummer bedoeld als een ballad. Maar dat werkte niet. Nou oké dan, maak er dan reggae van. Nee, dat werkte ook niet. Toen dacht de producer, weet je wat, we gaan disco doen. En het resultaat? Een wereldhit voor Blondie, Heart of Glass. En Martine App naar de NPO luisterapp en zegt, ik was stiekem een beetje verliefd op Blondie. Ik had haar poster aan de muur hangen. Sinds het doorbraak bij De Wereld Draait Door hebben de broers Nederland veroverd. En

echt zo'n nummer wat ik opzet als ik een dag heb waarin ik denk van, het komt beter. Het nummer Work for That Love. Het is een lied met een eenvoudige, maar een hele krachtige boodschap. Liefde is niet altijd vanzelfsprekend. Een goede relatie vraagt aandacht, geduld en ja, soms moet je er ook even hard voor werken. En juist die herkenbare boodschap, verpakt in die aanstekelijke melodie, maakt het zo'n lekker nummer. Misschien niet heel romantisch, maar wel eerlijk. En dat Zo Gospel Choir, dat tilt het wat mij betreft nog naar een hoger level. Ik heb heerlijk knetterhard meegezongen. En ik hoop jij ook. Door met die zweepslag, de bekende zweepslag. The Legend of Xanadu.

Dat was hij weer, Chris Montez, een legende in Latijns-Amerikaanse muziek. En dit nummer is een van zijn meest geliefde nummers. Het is perfect voor elke serenade onder een balkon. Zometeen, 3 na 3, welk liedje heb jij al de hele dag in je hoofd? Stuur het naar me toe via de NPO Luister-app. Ik hoor graag van je. En wie weet, draai ik hem straks.

0: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Ja, het open huis is straks nog een heel uur open, maar eerst het nieuws van 3 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
7: Goedemiddag, Gerja. De afgelopen dagen zijn er 96 boetes uitgedeeld omdat zware voertuigen toch over de Merwedebrug reden. Zo'n boete is €500. Rijkswaterstaat heeft bepaald dat vrachtwagens en zware voertuigen niet over de Merwedebrug mogen, omdat die brug minder sterk is dan gedacht. Sinds zaterdag staan er camera's om te controleren of chauffeurs er toch overheen gaan. Het gaat de laatste weken veel over de natuurbranden in Spanje en Frankrijk, maar ook in Griekenland woedt een grote natuurbrand. Op Kreta zijn duizenden mensen geëvacueerd. Correspondent Thijs Kettenis is op Kreta en ziet flinke rookwolken.
8: Het is echt een grote brand. Het front is zo'n 15 kilometer breed. En dat kan zo komen. Die brand kon zo groot worden en die kan nog zo doorgaan vanwege de harde wind. Windkracht 10-11 staat daar. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die brand te blussen en onder controle te krijgen. Gisteren kwamen ook 2 brandweerlieden om die daar aan het blussen waren. Ze raakten ingesloten in hun brandweerwagen.
7: En door de harde wind op Kreta kunnen ook blusvliegtuigen niet de lucht in. Bij een zwaar verkeersongeluk bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste frontaal op een vrachtwagen. De truckchauffeur bleef ongedeerd. En de Nederlandse wateren is weer een nieuwe soort rivierkreeft rijker. Dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico rivierkreeft uit Noord-Amerika. Deze ecoloog maakt zich zorgen.
9: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. Nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
7: Dit is al de 8e soort die een gevaar vormt voor onze natuur. Het weer, het raakt op veel plekken bewolkt. In het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en dan wordt het tussen de 24 en 27 graden.
6: Dankjewel, Ewout. Even een vraag aan jou. Weet jij een kleermaker die een wereldhit scoorde?
7: Wie
6: van
7: was
6: maatpak naar wereldhit.
7: Ja, wie was het ook alweer?
6: Ik heb hem voor je klaarstaan.
7: Ik ben heel benieuwd.
6: Oké, komt-ie.
5: Gerja Wolf.

Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Lee Hazelwood, hij schreef dit nummer eigenlijk voor zichzelf. Maar Nancy dacht, nee, ik wil hem hebben. En vader Frank, die keurde het goed. En we begonnen dit tweede uur van het Open Huis met Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. En het was inderdaad waar, hè? Hij was kleermaker in Londen en hij ging van maatpakken naar maatliederen. Ik zeg, dat is nog eens een carrière.

En ik riep vlak voor het nieuws van 3 uur op. Als derde na 3, welke wil jij graag horen? Nou, er zijn heel veel suggesties binnengekomen. Echt, er zitten de mooiste liedjes bij. We hebben er eentje gekozen waar een beetje pit in zit. Hij komt van Fanny en zij appte naar de studio. Ze zegt, als derde na 3 zou ik heel graag willen Like the Way I Do van Melissa Eldridge. En als ik hem aanzet, dan weet jij precies waarom.

is NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Ja, die band Edis en Lighthouse die bestond eigenlijk helemaal niet toen het nummer uitkwam. Het was gewoon per ongeluk een enorm succes. En ja, toen moesten ze wel wat muzikanten bij elkaar zetten. Want ze moesten naar Top of the Pops moesten ze optreden. En dan moet je wel iets op het podium hebben staan. Dus dan hebben ze deze band gevormd. En daarvoor het prachtige duet Eros Ramazzotti en Tina Turner. En ik heb hem op mijn lijstje gezet voor volgende week donderdag. De duettenavond in de avond van 5.
1: De zomer van...
0: En natuurlijk gaan we ook op deze, nou ik wou zeggen zonnige donderdag, maar de zon is ondertussen verdwenen. Het is een beetje bewolkt geworden. Deze grijze donderdagmiddag weer terug naar een zomer. En vandaag gaan we terug naar de zomer van
2: 1972.
0: Ja, wat was dat voor een zomer voor jou? Ging je op pad met je ouders of ging je misschien wel met je vrienden of vriendinnen op pad voor het eerst? Werkte je al op die zomer? Of zat je nog op school? Was je net klaar met je studie? Ging je in dienst? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zelf was ik in de zomer van 72 6 jaar oud. En ik ging met mijn ouders, met mijn broer en mijn zusje... naar een vakantiehuisje in Grollo. En dat is zo grappig. Het was 2 weken aan 1 stuk door regen. Regen en nog meer regen. En het is nog jarenlang daarna geweest dat de familie ons vroeg... wanneer gaan jullie op vakantie? Want dan gaan wij niet. Want dan wisten zij zeker, als zij ook die weken gingen... dan hadden zij ook regen. Het was jarenlang nog een grap in de familie. Maar goed... dat was mijn zomer van 72. Hoe zag jouw zomer van 72 eruit? Ik ben er benieuwd naar. Dus app het maar naar de NPO Luister-app. En wat deed jij in 72? Ik hoor het graag. Kom maar door.

0: Steeler's Wheel en Stuck in the Middle with You. En Tasha die appt naar de NPO Luisterapp. Ze zegt, yes, wat een heerlijke muziek. Ik dans door het huis. Nou, daar doen we het voor.
1: De zomer van.
0: Ja, ik krijg de leukste appjes binnen over jullie zomerherinneringen van de zomer van 1972. Zo zegt Willy. In 72 ben ik met mijn ouders en zusje op vakantie geweest in Tirol. En wel in het plaatsje Zilz, een dorpje gelegen tussen Innsbruck en Landeck. En net als jouw vakantie heeft het hier ook heel veel geregend, zei ze. Maar gelukkig hadden we een huisje in de nabijheid van het station, waar ik dan vaak even naartoe liep. Ik was 13. En Hans zegt, tot mijn eigen verbazing slaagde ik in 1972 voor mijn eindexamen HBS. Is wel mooi dat je dan zelf zo verbaasd bent dat je geslaagd bent. En ik ging voor de 10e keer die zomer naar Katwijk aan Zee. En daar heeft hij mooie herinneringen aan. En Henk die appt, hij zegt, in 1972 was ik 12. En op die leeftijd gingen wij bollepellen. Ja, dat kan me nog herinneren. Bollepellen was de vakantiebaan toen. We hadden geld nodig voor onder andere de kermis en het op vakantie gaan met onze ouders. Mooie herinneringen aan dat jaar. Nou, het begin van die 70's was vooral voor veel mensen een mooie tijd. De jaren 60 waren een periode van verandering en optimisme geweest. En dat was voelbaar, ook in de zomer van 72. Jongeren droegen lang haar, ik draaide net al Hair, de musical Hair. En de wijde broekspijpen en felle kleuren. En popmuziek, festivals en seksuele vrijheid, die bepaalden het straatbeeld. Maar natuurlijk was er wel meer dan dat. Want zeg je de zomer van 72, dan zeg je onder andere ook een ramp op Ameland.
2: Op het Waddeneiland Ameland is een groot deel van de camping Duinoord door een windhoos vrijwel leeggezogen. Daarbij werden zeker 100 caravans en tenthuisjes en meer dan 150 tenten volledig vernield. Het getroffen vakantiecentrum bood in de middag een uitermate trieste aanblik. Toen waren er 2 doden geborgen. Een jongetje van 5 en een meisje van 18 dat getroffen werd door een uit de lucht vallende kampeerwagen.
0: Ja, verschrikkelijk. Een grote windhoos kostte in de zomer van 72 aan 4 mensen uiteindelijk het leven. En dan een andere grote gebeurtenis uit die zomer. Daarvoor gaan we naar de overkant van de plas, naar de Verenigde Staten. 1972 is daar het jaar van de presidentsverkiezingen. En Richard Nixon wilde gaan voor die tweede termijn als president. Maar hij was niet zo populair. En tijdens een campagne leek hij geen schijn van kans te maken tegen de democraat George McGovern. En toch won hij dik.
3: De Republikeinen slagen er namelijk in zand te strooien in de verkiezingsmachine van de democraten. Nixons team is er telkens een stap voor in de verkiezingscampagne. Dankzij de vasthoudendheid van de journalisten Woodward en Bernstein en de legendarische klokkenluider Deep Throat wordt duidelijk hoe dat kwam. Nixons campagneteam had afluisterapparatuur laten plaatsen in de kantoren van de Democratische Partij in het Watergate-gebouw. In de nacht van 17 juni 1972 worden 5 inbrekers op heterdaad betrapt. Ze moesten meer afluisterapparatuur plaatsen en geheime documenten kopiëren. De sporen leiden naar het Witte Huis. Nixon ontkent iedere betrokkenheid.
0: Ja. Uiteindelijk was er zoveel bewijs verzameld tegen Nixon dat hij zelf besloot om op te stappen. En dus trok hij op 9 augustus 1974 de deur van het Witte Huis achter zich dicht. Einde verhaal voor hem. En dan de muziek. Zo klonken de hitlijsten in die zomer van 1972.

Een lekker jaar hoor. Popcorn, je hoorde hem al. Hij was een van de eerste hits die helemaal op een Moog synthesizer werd gespeeld. Het klinkt een beetje als popcorn in je hoofd, maar dan muzikaal. En die componist Kingsley verkocht per ongeluk de helft van de rechten voordat het nummer een hit werd. Wat zal die man zich later vaak op zijn hoofd hebben gekrapt van spijt. Het werd namelijk een grote hit in die zomer van 72.

Blijft een lekkere plaat, toch? 1984, Alpha Phil en Forever Young. Wie wil dat niet? Er komen nog wat mooie appjes binnen over die zomer van 72. Zo zegt Thea. Ja, in die zomer werd ik 13 jaar. Ik vond het een rotleeftijd. Ik hoorde niet meer bij de ukkies, maar ook nog niet bij de grote. En gelukkig luisterde mijn familie zelf veel naar muziek. En daar bewaar ik mooie herinneringen aan. En dan noemt ze The Sweet, Middle of the Road, Earth and Fire, Procol Harum. Allemaal geweldige artiesten. En je hoort ze regelmatig langskomen hier bij NPO Radio 5. Rien appt, hij zegt, wij zaten met vrienden op de bromfiets op een kleine camping aan de Laon in Rennes. En er was alleen koud stromend water, douchen op een andere camping. Muziek van toen met Status Quo, Eagles en John Lennon. Ook geweldige artiesten. En nu zegt hij, gaan we met de caravan op een camping naar Ellemeet. Allebei de keren een heerlijke tijd. En nog steeds muziek uit die tijd. En die verzorgen we hier dan bij NPO Radio 5. Cornelia zegt tot slot, in deze zomer van 72 was ik samen met mijn eerste vriendje in Wenen om ons te verloven. Het leek ons leuk om dat te doen op de Stefansdom. En daar hebben we de ringen omgedaan. Wat zijn er drie ringen? Maar het zijn er wel heel veel. En dat is goed gekomen, want we zijn 50 jaar getrouwd. En dan gaan we weer terug naar deze plek. Mooie herinneringen aan die zomer van 72. Nou, wat uit 78 kwam is een mooi nummer van Robert Palmer. En sommige nummers worden met de jaren alleen maar actueler. Every Kind of People van Robert Palmer is zo'n nummer. Het herinnert ons eraan dat de wereld draait dankzij al onze verschillen. En niet onze verschillen, maar die gedeelde menselijkheid in die verschillen, die brengt ons dan als mensheid weer verder. Die tekst is een oproep tot verdraagzaamheid. Het lied zegt eigenlijk, de wereld wordt er alleen maar mooier op als we elkaar niet beoordelen op afkomst of kleur of overtuiging. Iedereen heeft iets waardevols bij te dragen. En juist die verschillen tussen die mensen maken we ons als samenleving een heel stuk rijker. En die boodschap is vandaag, denk ik wel, actueler dan ooit.

Nummer van de Dolly Dots, Boys, een fascinatie over jongens. Had ik inderdaad ook, het was 1979, was ik 13. En ik kan je zeggen, ik werd verliefd op een lantaarnpaal. Ik was altijd zo verliefd, heel licht ontvlambaar in die tijd. Ja, kijk je me aan, Siem. Hey, dit was allemaal weer het open huis voor vanmiddag. En een van die Dolly Dots trouwens, Angela Groothuizen, is hier vanavond om 6:00 met de avondstart. Maar zometeen, na het nieuws van 4:00 natuurlijk, eerst 2 uur lang Bert op 5 met Bert Kranenbarg. Ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Ik vond het een genot om deze week het open huis even open te houden. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Ik ben er om 8:00 vanavond weer met de avond van 5:00. Ik hoop dat jij dan ook nog steeds zit te luisteren. Voor nu een hele fijne rest van de middag en avond. En tot gauw. Dag.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Goedemiddag, welkom bij Wet op 5 tot 6 uur op NPO Radio 5 bij Caro en CRV. We krijgen nieuwe eurobiljetten. Wij mogen als burgers van Europa zelf zeggen welke we willen. En er is ook een Nederlands ontwerper tot de laatste ronde doorgedrongen. Dus we gaan proberen hem wat meer stemmen te laten krijgen. Zometeen. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
7: Goedemiddag Bert. Duizenden mensen zijn door de grens gebroken tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta. Dat is een stukje Spanje aan de rand van Marokko. Mensen komen lopend binnen, zonder toestemming, of zwemmend via zee. Marokko en Spanje zouden hebben afgesproken dat Marokko de mensen weer terugneemt. Gedoe op de Universiteit Utrecht die start een onderzoek naar belangenverstrengeling van een docent farmacologie, Joris Verster. Hij zou geld hebben gekregen van onder meer Red Bull. En ook zou hij sterke banden hebben met het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals. En dat zou invloed hebben gehad op zijn onderzoeksresultaten. Dat zegt deze journalist van Investico.
8: Het gaat bijvoorbeeld om een studie van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf naar een middel dat zou helpen tegen de kater na het drinken van alcohol. En Verster concludeert dan bijvoorbeeld op basis van slechts 5 proefpersonen dat dit een beloftevol medicijn is.
7: En daar gaat het bedrijf dan vervolgens onterecht mee pronken. De docent zegt in een reactie dat hij altijd transparant is geweest over zijn werkzaamheden buiten de universiteit. Drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, is weer veroordeeld. In België kreeg hij 14 jaar voor drugshandel. Het gebeurde bij verstek, want hij was niet bij de zaak aanwezig. Bolle Jos is niet de enige die een straf kreeg, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis. Maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Volgens het parket werkten die vier bendes samen om heel regelmatig grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen, goed voor 3,5 miljard euro winst.
7: Jos L. is al jaren op de vlucht. Hij houdt zich waarschijnlijk schuil in Sierra Leone. Volleybalster Celeste Plak stopt ermee. Ze speelde meer dan 400 wedstrijden voor Oranje. En afgelopen seizoen speelde ze bij een club in Indonesië. Plak zegt dat ze trots is op het winnen van de Champions League en de deelname aan de Olympische Spelen. En ook voelde ze zich vereerd dat ze de eerste zwarte vrouw was die in het Nederlands volleybalteam speelde. Het weer bewolkt met in het binnenland misschien wat regen. Vanuit het westen koelt het langzaam af. Vanavond en vannacht droog en wisselend bewolkt met minima van 16 tot 19 graden. Morgen buien en het noorden kans op onweer. Het wordt 21 graden in het noorden tot plaatselijk nog wel 30 graden in het zuidoosten. En het weekend is droog met zonnige perioden en 25 tot 30 graden.
6: Maar regen, hoe spel je dat ook alweer?
7: Met een R.
6: En een D en tijd. Oh nee, dat is niet bij. Nee. Regen. Ja, en het voelt nat aan. We gaan het meemaken. Dankjewel.
5: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Harpo en Movie Star 1975. Je bent van harte welkom. Leuk dat je luistert. Karin heeft net al een paar druppels regen gevoeld. Ze was ook een beetje vergeten hoe dat ook alweer voelt. Gaan we meemaken dus. Het nieuwe eurobiljet dat komt straks misschien van een Nederlandse ontwerper. Ik ga hem zo meteen spreken, want dat is heel bijzonder dat hij zover doorgedrongen is in deze wedstrijd. Ria Veenstra won gisteren nog een bet op vijfje, want ze wist veel over Marilyn Monroe. Nou, vandaag een nieuwe entreevraag. En Helco Span, de laatste presentator die een vraag stelt in De Slimste Mens deze week. En in Van Den Helder tot Den Briel zijn we vandaag aangekomen in Bloemendaal, in een heel mooi nationaal park. Chris Ria volgt ons een klein beetje. Vanuit de hoogte kijkt hij op ons neer. En ziet ons wandelen van Den Helder tot Den Briel. Met heel vaak aan onze rechterkant, de beach.

beetje thema deze week, het strand. We hadden Robert Long met zijn waarschuwing, wat je allemaal tegenkomt als je naar het strand gaat. Gisteren Zandvoort aan de zee van de Person in the Dream Band. En nu dus On the Beach van Chris Rea. Logisch natuurlijk met die enorm hete temperaturen van dit moment. Nou, dit is een verhaal. Een Nederlands echtpaar had afgelopen maandag in een sterrenrestaurant in Frankrijk. Slakken, champagne en foie gras stonden op het menu. Het moet heerlijk hebben gesmaakt, zou ik denken. Maar na afloop stond het stel op en vertrok zonder te betalen. De volgende ochtend stond de politie aan het hotelbed om verhaal te halen. En toen kwamen ze met het excuus dat het in Nederland heel normaal is om niet te betalen als het eten niet lekker is. Hè? Ja, oh ja, tuurlijk. Ja, dat is heel herkenbaar voor ons, weten we allemaal. Hè. Zoals we ook weten dat de vloek in de kerk juist een vorm van respect is in Nederland. En 2 maanden geleden was ik in het Louvre. Nou ben ik groot bewonderaar van de Mona Lisa. Dus om dat schilderij te eren heb ik het meegenomen naar huis. Volgens goed Nederlands gebruik.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Berry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.
7: Komende zaterdag nog een keer HS op 5, want FM is op vakantie. Dus dan gaan al die artiesten goedemorgen zeggen tegen Henk-Jan Smits. Het blijft gewoon leuk hoor, op NPO Radio 5.

0: By You van Luke Combs. En daarvoor Viva Las Vegas, die had je herkend. Elvis Presley.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Op het Griekse eiland Kreta zijn 250 Nederlanders geëvacueerd omdat ook daar bosbranden zijn uitgebroken. KLM gaat in het najaar opnieuw vluchten schrappen vanwege hoge brandstofprijzen.
2: Het eurobiljet krijgt voor het eerst in 20 jaar een complete metamorfose.
3: Gisteren presenteerde de Europese Centrale Bank 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten. 5 opties met vogels en rivieren. En 5 opties met culturele figuren uit Europa, bijvoorbeeld Beethoven.
2: En je kunt vanaf vandaag stemmen.
3: En dat wordt dan meegenomen in de uiteindelijke keuze.
0: En een van de mogelijke ontwerpen is gemaakt door Joost Grotens uit Amsterdam. Uit 1200 inzendingen is hij gekozen tot een van de finalisten. Wat heel bijzonder is natuurlijk. Dag Joost, goedemiddag, gefeliciteerd.
4: Goedemiddag, dankjewel.
0: Welke bekende personages heb jij uitgekozen voor de biljetten?
4: Ik heb niks uitgekozen, want het was allemaal al uitgekozen. Ik mocht ze alleen nadenken hoe ze op het biljet kwamen zelf. Dus, maar onder andere Maria Callas staat erop, Leonardo da Vinci. Ja.
0: En zou je die zelf ook gekozen hebben als je wel zelf had mogen bedenken welke Europeanen belangrijk zijn geweest?
4: Ja, ik ben ontwerper. En als ontwerper ga je altijd uit met de randvoorwaarden die gegeven zijn. Ga je daar het maximale van maken. En dan ga je niet zo heel veel nadenken over of die keuzes wel goed zijn. Dus okay. Ik heb vooral nagedacht over hoe ze op het biljet komen. Niet zozeer of ze op het biljet horen.
0: Ja, precies. Normaal gesproken ontwerp je atlassen, bijbels, woordenboeken. Dit is iets heel anders. Ja. Hoe kwam je erbij om mee te doen?
4: Nou, het was vorig jaar een open oproep en toen dacht ik, nou dat zou leuk zijn om dat een keer te doen. Want de vorige keer dat dat mogelijk was, was 20 jaar geleden. Dus zo vaak komt het niet voorbij om de mogelijkheid om een bankbiljet te ontwerpen. Dus toen heb ik ingestuurd om te kijken van misschien dat ik wel wat verder kom.
0: En toen kreeg je op een goed moment te horen dat je verder komt, dat je bij die laatste 10 hoort. Hoe ging dat?
4: Ja. Nou, ik kreeg. Het proces was al. Er waren nog 40 over. En
0: ai. Nou, zo lekker. Je viel even weg. Er waren nog 40 over en toen?
4: Een mailtje met een uitnodiging. En.
0: Het gaat niet goed. Nee, we gaan even proberen om telefonisch contact te maken. Gaan we dat meteen proberen? Of gaan we eerst gaan meteen even proberen te bellen met de telefoon? Dat is een iets mooiere, een minder mooie verbinding, maar wel stabieler, hoop ik. Dus ik hoop Joost zometeen aan de telefoon te hebben. Joost Grotens, Nederlands ontwerper van bankbiljetten in dit geval. Joost, ben je daar?
5: Ik ben er, ja.
0: Ja, kijk, doen we het even zo. Ja, dit is net een eurobiljet dat gedrukt is op slecht papier. Maar het kan eventjes niet anders.
5: Nee. Ik was aan het vertellen dat ik kreeg een mailtje. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Ik dacht, dat is aardig dat ze me gaan afmelden via een gesprek. En toen drukte ik op de link, de Zoom-link. En toen zat ik daar in een vergaderruimte met 5 mensen te zitten. En toen dacht ik, oh, misschien er toch iets anders zit.
0: Ja, en toen vertelden ze, je bent 1 van de 10.
5: Ik ben het, ja, precies. Ja,
0: geweldig, ja. Hoe moeilijk is het om een bankbiljet te ontwerpen? Want daar heeft niemand veel ervaring mee en jij al helemaal niet.
5: Nee, dus ik vond het heel moeilijk. Ik vond het echt een enorme puzzel. Omdat er zoveel randvoorwaarden en eisen zijn waar je aan je moet voldoen. En kijk, je wilt natuurlijk niet alleen een biljet maken waar je in alle eisen voldoet. Je wil dat het iets meer wordt dan dat.
0: Ja.
5: Dus ik moest echt lang door het puzzeltje heen voordat ik toe kwam aan om er iets moois van te maken of iets interessants van te maken.
0: Ja, en ook iets eigens, dat je zegt van kijk, dat laagje wilde ik er graag overheen leggen.
5: Ja, precies. Dat, daar zit je op te wachten dan.
0: En wat is dat in jouw geval?
5: Nou, de serie waar ik voor genomineerd ben gaat over Europese cultuur. En op die 6 biljetten staan 6 iconische figuren, zoals Maria Callas en Leonardo da Vinci.
0: Ja.
5: En ik wilde ze niet als helden afbeelden. Dat vond ik niet zo interessant om gewoon dode helden op die biljetten te hebben.
0: Ja.
5: Dus ik heb die portretten heel erg nauw om het gezicht bijgesneden, zodat je gewoon geen kledingdetails hebt die het heel historisch maken. En dat het gewoon echt, dat je gewoon echt in dat gezicht zit, dat heel menselijk wordt.
0: Ja.
5: En voor de rest heb ik het biljet vrij leeg gelaten. Het is niet zo'n stapeling van grafische informatie, maar gewoon een redelijk helder en leeg biljet. In ja. hele felle kleuren.
0: Ja. En duidelijk anders dus dan die andere negen. Welk van je door jezelf ontworpen biljet, hè, van welke waarde is je favoriet? Is dat de 5 euro of is het de 10 of de 20?
5: Ik vind de 5 en de 100 euro vind ik het best gelukt. Van dat ik, ja. Ik vind de 5 wel het mooiste. Ja.
0: Waarom?
5: Nou, dat is de van Maria Callas. En daar heb ik gebruik gemaakt van een foto. Ja, ik kreeg ook weer een aantal beelden waar ik mee moest werken. En al die andere waren allemaal heel statige, hele formele portretten. En dat van Maria Callas was gewoon een haast een soort snapshot dat ze gewoon in een opnamestudio zit. En dat heeft zoveel leven in. En het wordt zo. Het wordt een heel ander soort biljet. Ja. Het wordt niet geen staatshoofd wordt het of zo, maar het wordt gewoon een mens.
0: Een mens. Op een briefje van 5, waarvan we natuurlijk altijd de meeste hebben, want dat is de kleinste pure die er is. Dus gelukkig niet op het briefje van 200, dat heeft nooit iemand. Nee. Als dit gaat lukken, als je wint, dan wordt dit wel je grootste oplage ooit, hè?
5: Ja.
0: Miljoenen en miljoenen.
5: Daar denk ik nog niet aan, hoor.
0: Nee. Want eerst kunnen wij stemmen, wij burgers van Europa. Tot 21 september kan dat. Via onze site kun je zien waar die stem naartoe kan. Je bent op de Nationale Radio op dit moment, Joost. Ik zou zeggen, roep mensen op om op jouw biljet te stemmen. Pak die kans.
5: Ja, ik weet niet of ze op mijn biljet moeten stemmen, maar ze moeten gewoon stemmen. Want het is gewoon hartstikke leuk dat je daar als burger de kans krijgt om mee te doen. En je keuze te maken. En als je geen zin hebt in koppen van mensen, maar liever vogels of rivieren wil zien, dan kun je ook gewoon daar een stem aan geven. Dus ik roep op om mensen om te stemmen.
0: Om te stemmen. Via bertop5.nl, daar staat alle informatie over deze wedstrijd. En we wachten met jou af. Wanneer hoor je het?
5: Of
0: je...
5: Eind van het jaar wordt het bekend.
0: Eind van het jaar. Superspannend. Ja. Succes met de afwachten. En dank voor je toelichting.
5: Dank je.

0: Don't Stop Me Now van Queen. 73 punten gisteren in De Slimste Mens.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De Slimste Mens.
2: De Slimste Mens in 30-5.
0: Ria Veenstra deed mee uit Lange Zwaag en wist veel te vertellen over Marilyn Monroe. Dat heeft daar een Bert op vijfje op. Wil jij ook de meest mysterieuze prijs van de Nederlandse radio thuis krijgen? Geef dan eerst het juiste antwoord op onze entreevraag. Wie weet speel je dan zo meteen wel mee. En de vraag is, volgens mij best makkelijk. Wie schreef de Harry Potter boeken? Je mag het zeggen via de NPO Luister app. Je mag ons ook bellen op 0800 3000 555. Krijg je Maud van de redactie aan de telefoon. Die popelt om te horen wie de Harry Potter boeken heeft geschreven. Bijna 5:30, Ewout is er met het NOS Journaal.
3: Er worden voorlopig geen landelijke maatregelen genomen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel staat de rivier de Rijn bij Lobith nu op het laagste punt ooit. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. De herdenking in Rotterdam van de gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog is verstoord door een groep demonstranten. Een ANP-verslaggever zag dat. De demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren weggestuurd, ging de herdenking verder. Sinds dit weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Het mag niet meer, omdat de Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omrijden en wie dat niet doet krijgt een boete van €500. En ijssalons en ijskowagens kennen we allemaal wel, maar op het Tjeukenmeer hebben ze ook een ijskoboot. Gerrit en Pieterik varen al 25 zomers met ijsjes langs bootjes en het strand. En dat hoort echt bij het vakantiegevoel, zeggen klanten bij Radio Spannenburg.
4: Jazeker, jaarlijks kom ik hier.
5: Een beetje te vaak.
4: En wat vaste klant?
5: Als ik hier lig wel. Ouderwetse service die je tegenwoordig nergens meer vindt.
4: En hier vind je het nog op Tjeukenmeer?
5: Hier op Marsjepolder vind je het nog.
3: Ja, het voelt niet eens als werk, vinden Gerrit en Pieterik. Het is gewoon genieten. Het weer, het raakt op veel plekken bewolkt. In het oosten en zuidoosten valt ook wat regen. Het is nog 26 tot 33 graden, het koelt wel af. Morgen op meer plekken buien, dan wordt dat 24 tot 27 graden. Tot plaatselijk nog wel 30 graden in Limburg.
0: Echt weer voor een ijsje van mij, of die boot hier even langskomen.
3: Moet er eerst wat water zijn hier.
0: Oh ja, maar het gaat regenen toch?
6: Bert op 5 gaat gewoon door.

Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Ook die kan naar het Haagse Historisch Museum. Ja, deze week hoorden we dat een grote earring-collectie daar terecht komt van een groot fan.
1: Bert op 5 zet Franse muziek in het volle licht.
2: Bertrand adore le français.
0: En meestal zijn dat echt Franse artiesten die ik in het volle licht zet. Of toch op zijn minst echt Franstaligen. Maar vanmiddag komt het Franse lied uit de Wageningen. Van de groep Captain Gumbo, mede opgericht door gitarist Gerard de Braconnier, die eerder in Toontje Lager zat en begin deze maand overleed, op 70-jarige leeftijd. In 1991 namen zij een traditional op, zo'n heel bekende melodie van lang geleden, uit 1928. En daarmee maakten ze een echt feestje van Allons à Lafayette. Captain Gumbo vanmiddag in het volle licht.

0: oude Cajun muziek van Captain Gumbo. Komen leuke reacties op binnen. En je mag dus mailen, maar er ontbrak alleen een vraag.
1: Wil jij ook een chanson in het volle licht zetten?
0: Als jij ook een chanson in het volle licht wil zetten, dan mag je mailen. Bert@radio5.nl.
2: De slimste mens.
3: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: En daarvoor ga ik naar Ridderkerk, naar Joke van Buren. Dag Joke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat je meespeelt. Heb je het al vaak geprobeerd?
4: Ik heb het wel vaker geprobeerd, maar dit is de eerste keer dat ik raak geschoten heb, zal ik maar zeggen.
0: Dan denk ik dat jij het goede antwoord hebt op onze entreevraag. En die vraag is, wie schreef de Harry Potter boeken?
4: Joanne Rowling.
0: Ja, Joanne Rowling, J.K. Rowling. Dat staat ook op de omslag, las ik. Die letter K staat voor Kathleen, dat is de naam van haar grootmoeder. Dus J.K. Rowling en niet haar volle naam. Weet je waarom de uitgever daarvoor gekozen heeft, voor die initialen in plaats van voor de voornaam?
4: Geen idee.
0: Ze waren bij de uitgeverij bang dat jongens zouden afhaken als ze zagen dat het boek door een vrouwelijke auteur geschreven was.
4: Je meent het.
0: Ja, bizar toch?
4: Ja, bizar. Ja.
0: Ja. Heb jij veel Harry Potter boeken gelezen?
4: Ik heb er eentje gelezen, heel in het begin. En dat is het dan.
0: En wat vond je ervan?
4: Ja, ik vond het grappig. Ja. En ook wel een stukje van een film gezien. Maar voor de rest heb ik ze niet gelezen.
0: Nee. Mijn kinderen hebben die boeken stuk gelezen. En alle films gezien. Ik heb ook een stukje van de film gezien. Want bij deel 3 of zo zei ze, was in de zomervakantie. Ja, pap, ga dan mee naar de bioscoop. Dan kan je zien hoe leuk Harry Potter is. Dus ik ben meegeweest naar de bioscoop. En ik heb een stukje van de film gezien, maar ik heb ook heel veel geslapen. Ik snapte er helemaal niks van. Ik viel midden in die verhalen. Gezien. Ik had werkelijk gewoon geen idee wie was en wat er allemaal gebeurde. En Zwijnstein en Perron 12, 3 kwart of zo. Nou, ik. Ja.
4: Nee, het was, die namen zijn wel heel leuk verzonnen, vind ik.
0: Ja, nee, het is ook het is hartstikke goed gedaan. Het is een groot succes ook. Alleen, ik denk dat ik gewoon, als ik tijd heb, bij deel 1 moet beginnen. En gewoon langzaam erin moet groeien in die wereld.
4: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Ja, nou, wie weet. Wie weet.
4: Je weet maar nooit.
0: We gaan nu de slimste mens met jou spelen. Helco Span van Volkspot, die staat de hele week al te wachten om zijn vraag te stellen. Dus die gaat jou een vraag stellen. Daarna, je weet dat, 30 seconden de tijd. Roep alles wat je weet en dan kijken wij of er voldoende antwoorden bij zitten die punten opleveren. Want dat kan jou dan weer een bed op 5 opleveren.
4: Nou, kijk eens aan.
0: Zo werkt het. Ben je er klaar voor?
4: Ja hoor.
0: Bij de oren open. Hier is hij, Helco Span. Luister goed.
5: Ja. Je kent vast het tv-programma Wie is de Mol wel? Nou, daarin was Yvonne Jaspers een keer de mol. Miluska Meulens was de mol. Inge Ypenburg was de mol. Jon van Heert was de mol. Kees Tol was de mol. En dat rijmt. Suzanne Visser was de mol. Margriet van der Linden was de mol. Klaas van Kruistem was de mol. En Anna Gimbrère was de mol. Wat weet jij van het dier de mol?
0: Wat weet jij van het dier de mol? Daar gaan we.
4: Hij graaft ondergronds allerlei gangen en dan krijg je molshopen. Die moet je dan maar weer zien op te lossen. Hij eet van alles en nog wat. Ik weet zo gauw niet, wormen denk ik, slakken. De mol. Hij is blind. En het velletje wordt gebruikt voor hoge hoeden te bekleden. Ik heb er nog één liggen op school van mijn vader.
0: En toen was de tijd voorbij.
4: Ja.
0: Je had nog kunnen zeggen dat het een zwart beestje is.
4: Ja, zwart, ja.
0: Dan was het helemaal compleet geweest. Je had er 4 hartstikke goed gedaan. Nou, hij leeft onder de grond, hij is blind, je krijgt er molshopen van. En hij eet inderdaad regenwormen. Dat was een gokje, maar dat is het juiste menu voor de mol.
4: Ja.
0: Dus Joker, dat betekent dat jij lekker hoog in ons klassement komt te staan. Net onder meneer Schelters uit Amsterdam die 112 punten scoorde. Jij hebt er namelijk 100, want je hebt 4 antwoorden goed. Is 10 plus 20 plus 30 plus 40 is 100 punten. En je gebruikte alle tijd, dus geen seconde over. Maar ruim voldoende voor een Bert of Vijfje. Van harte gefeliciteerd.
4: Nou, dankjewel. Leuk.
0: Ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Je moet het even afwachten.
4: Ja, nou ja, ik vind het wel leuk om mee te doen.
0: Nou, dat was in ieder geval heel leuk en dat deed je hartstikke goed.
4: Oké, dankjewel.
0: Fijne middag verder en tot een andere keer. Ja,
4: hetzelfde.
0: Dag.
3: De slimste mens.
2: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Ja, dit blijft toch eindeloos mooi, hè? Uit 1969, Liefde van Later door Herman van Veen. De tekst is prachtig, het arrangement is schitterend. Het is echt stilmakend mooi op NPO Radio 5. Laatste

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
4: Nu is er alleen maar jou en mij.
3: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Ja, leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij Caravan CV. We zijn terug met de veerboot uit Newcastle. Het was wel een beetje haast hoor, zo'n avondje Newcastle. En we gaan zo meteen verder lopen van IJmuiden naar Bloemendaal. En ik hoop van harte dat je weer met ons mee wandelt. En eerst luistert naar het NOS-journaal van 5 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Rijn bij Lobith staat op het laagste punt ooit gemeten. Het water stond vandaag op 6,47 meter boven NAP. En dat is een centimeter lager dan het record van 4 jaar geleden. Vanwege de droogte worden landelijk nog geen maatregelen genomen. Regionaal gebeurt dat inmiddels wel. Nog eens 84.000 mensen die waren geëvacueerd bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het departement Gironde breidt zich nog niet verder uit, nog steeds niet verder uit. Ook is het weer gunstiger de komende dagen, het weer. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Het brandgebied is nog niet officieel onder controle, maar het gaat wel de goede kant op, zegt correspondent Saskia Houtuin.
8: Het hoofd van de brandweer die had het vandaag over een mijlpaal, een keerpunt zelfs. Het heeft weer wat geregend, ook vanochtend, en er zijn nog maar 3 brandhaarden nu in de omgeving. Het brandgebied heeft zich in de afgelopen 3 dagen ook niet uitgebreid. Maar alsnog is het, het gebied waar de brand heeft gevoed, hè, waar nog brandjes zijn of waar het ook nog nasmult, heel erg groot. Dus er wordt nog steeds hard gewerkt om de brand helemaal volledig onder controle te krijgen, dat de situatie ook weer veilig is.
7: In Spanje mogen ook 10.000 mensen weer terug naar huis. In Zwitserland wordt een oud-politicus van de rechtspopulistische SVP aangeklaagd voor verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord zelfs. De man van 57 zou zijn ex-vrouw, zijn Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter meerdere keren hebben gedrogeerd en verkracht. Het jarenlange misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. En met deze temperaturen zijn het drukke dagen op het strand, ook bij Wassenaar. En de reddingsbrigade moet soms een zwemmer in nood helpen, maar is vooral bezig met medische hulp. Dat zeggen ze bij Omroep Centraal Plus.
9: Statistisch zijn de EHBO'tjes altijd de meeste. Hè, dat zijn sneeën in de voeten of steken of kwallenbeten. Hopelijk niet erger. En dan toch kinderen die vermist raken. Want je verliest het kind veel makkelijker uit het oog als het zo druk is.
7: En daarom worden er gratis polsbandjes uitgedeeld voor kinderen. En daar staat dan het 06-nummer van hun ouders op. Het weer bewolkt met in het binnenland misschien wat regen. Vanuit het westen koelt het langzaam af. Vanavond en vannacht droog, wisselend bewolkt met minima van 16 tot 19 graden. Morgen buien en in het noorden kans op onweer. Het wordt 21 graden in het noorden tot plaatselijk nog wel 30 graden in het zuidoosten. Het weekend droog, zonnige periode en 25 tot 30 graden.
6: Hartelijk dank.
3: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: wekelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

That's nice van New Christian en de Eagles uit onze Evergreen Top 1000, One of These Nights. En als je nou denkt, nou, dat vind ik echt een goede groep, wat ik me goed kan voorstellen. Die wil ik wel een keer zien, wat ik me goed kan voorstellen. Dat kan, dan moet je naar Las Vegas. Daar staan ze live at the Sphere. En de kaartjes zijn te koop vanaf €1050. Daar vind ik wat van. Maar ik kan veel beter zwijgen.

0: over niks tot zwijgen. Het goede doel hoor je.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Onze reis van den Helder tot den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen op deze lijn tijdens onze tocht. En dan praten we met lokale inwoners over bezienswaardigheden van hun plaats. Vandaag strijken we neer in Bloemendaal. We komen vanuit IJmuiden. En we bevinden ons in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Samen met Jelle van der Helm. Dag Jelle, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Samen met Henk Wijkhuis heb jij het boek Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De stilte der natuur heeft veel geluiden geschreven. Dus over dat Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Bloemendaal. Hoe kan je in twee zinnen omschrijven hoe dat gebied eruit ziet?
4: Heel divers. Heel divers. Ik denk dat het een van de meest diverse duingebieden van Nederland is.
0: En waarom dan? Waarom is het anders dan een doorsnee duingebied?
4: Nou, ten eerste is het dus heel erg groot. De lengte is maar liefst 12 kilometer en de breedte 5 kilometer. He, vanaf zee tot aan, zeg maar, Bloemendaal, waar jullie nu zitten. 3800 hectare. En de diversiteit is op korte afstanden heel erg groot door de vele duintjes die er zijn, de duinvalleien die er zijn, de bossen die er allemaal zijn. En allemaal eigenlijk heel erg gecomprimeerd, denk ik, in vergelijking met een aantal andere gebieden. Zoals bijvoorbeeld de waterleidingduinen, waar jullie misschien nog langskomen. Ja. Of het Noord-Hollands Duinreservaat. Ik denk dat daar de afstanden allemaal wat groter zijn.
0: Ja. En mag je het hele gebied in, mag je overal lopen en gaan liggen?
4: Ja, in principe mag je overal waar dat staat aangegeven, mag je liggen. En je mag overal lopen, mits er maar een pad is. Dus je mag hier niet buiten de paden.
0: Nee. En om je heen kijken, want ik heb begrepen, je kunt er ook de Big Five spotten. Hoe zit dat? Dan moet je naar Afrika.
4: Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk in het boek zo genoemd. Om natuurlijk wat aandacht te trekken. Nou, er leven maar liefst 5 grote zoogdieren daar. Het zijn er zelfs nog meer dan 5. Onder andere de Schotse hollander. Ja. Het paradepaardje van het Nationale Park Zuid-Kennemerland, de wiezent. Uiteraard lopen er ook vossen rond. De ree hebben we, het damhert. Nou en dan om de Big Five wat sneller te kunnen incasseren, hebben we gewoon nog een aantal bonus dieren. En dat zijn de koninkpaarden, de Exmoorpaarden. En er loopt maar liefst 1 Shetland pony loopt er nog rond. Maar die mag je meetellen, zodat je wat sneller op die 5 zit.
0: Ja. En waarom is de wiezent het paradepaardje?
4: Ja, omdat wiezenten nogal zeldzaam zijn. En ze zijn dus uit Polen gehaald. Het is een soort oerbeest. Eigenlijk het grootste landzoogdier wat we hebben in Europa. En het is eigenlijk als experiment ooit in het Kraansvlak uitgezet. Het is wel een gebied waar je niet het hele jaar zomaar in mag. Het is, tijdens het broedseizoen is het dus wel gesloten. Ja. Maar daarna kan je dus kijken of je zo'n wiezent kan spotten. Ja. Een beetje flauw spelen. De leidkoe die heeft ook een apparaatje om, zodat je met een app kan kijken waar die zich bevindt. Maar eigenlijk is dat niet leuk. Nee. Je moet hem zelf zien te ontdekken.
0: Ja, precies. Ja. En ondertussen luisteren naar vogels, want die zitten er vast en zeker ook.
4: Ja. Nou ja, Nationale Park Zuid-Kennemerland is eigenlijk misschien wel het paradepaardje. Dat zijn de nachtegalen. Er zitten er maar liefst 500 broedparen daar. En het enige waar ik wel even voor moet waarschuwen, dat je niet al te dichtbij moet luisteren bij een nachtegaal. Omdat een nachtegaal zoveel herrie kan produceren, maar liefst 98 decibel. Oh. En dat je bij 95 decibel volgens de Arbo eigenlijk al oordoppen op moet doen. Ja. Op 1 meter afstand.
0: Ja, mijn horloge geeft dan aan dat ik in een luide omgeving ben. Dus daar moet je bij de nachtegalen dan even aan denken. Ja,
4: maar het is natuurlijk een fantastisch geluid. De enorme hoeveelheid zang die ze hebben. Maar goed, buiten de nachtegaal, de blauwborst. dat is toch wel het paradepaardje voor een hoop mensen om die te kunnen zien. Plevieren, de zomertaling, de geoorde fiet bijvoorbeeld in de meertjes.
0: Ja.
4: En die kan je heel dichtbij krijgen als je in een van de recreatieplasjes gaat zwemmen. Omdat ze zich eigenlijk niks aantrekken van zwemmers. En je kan ze herkennen aan een rood ledoogje. Ze hebben een heel fel rood oogje.
0: Oh, wat grappig. Ja.
4: Echt heel prachtig.
0: Heel veel natuur dus daar te zien, uitgestrekt gebied. Maar er was ook een dorp dat verdwenen is, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk historie. Dat is op een gegeven moment de zandverstuivingen door de hoeveelheid konijnen. Zo vreselijk groot, zo machtig en groot was, dat eigenlijk het hele binnenland bedreigd werd. Mm-hmm. En dat in dit geval dus zelfs een dorpje vlakbij Kraantje Lek, eigenlijk, of een gehuchtje moet je zeggen, ja. Het Volmeer heet het, helemaal onder het zand is verdwenen. Maar het is misschien ook goed om te bedenken dat al die mooie buitens die je daar hebt, want Kennemerland stond er onbekend, hè? Veel Amsterdammers die kochten daar een mooi buiten. Ja, dat het vaak eigenlijk wel een waagstukje was. Bijvoorbeeld Elswoud is een heel beroemd buiten. Ja, omdat dat zand natuurlijk de hele tijd maar kwam aanstormen.
0: Ja. Ja.
4: En daarom hebben ze daar op een gegeven moment heel veel dennenbomen hebben ze geplant om het een beetje proberen tegen te houden.
0: We hebben een beeld van het gebied, het prachtige gebied, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De stilte der natuur heeft veel geluiden, zo heet het boek dus, geschreven door Jelle van der Helm. Hartelijk dank voor deze korte rondleiding door dat schitterende gebied. En als wij uitgekeken zijn, gaan we vanuit Bloemendaal rustig aan onze tochten vervolgen, zodat we maandag aankomen in Zandvoort aan Zee. En als ik de verhalen mag geloven, is daar ooit een grote vorstin op bezoek geweest. Nou, wie dat is, hoe dat in elkaar zit, dat hoor je aanstaande maandag weer in Bert op 5.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: liedje, hoor. Bruno Mars, Oh My Soul. We houden nog even lekker.
1: Oh ja, die.
0: Maar de liedje dat ik in mijn vakantie hoorde op de Canadese radio. En dan niet de korte singleversie die je wel vaker hoort. Nee. Ik hoorde de versie met dat heerlijke uitgesponnen intro. De albumversie. Het duurt een dikke minuut voordat die eindelijk wordt zoals hij op de single is. En daar gaan we gewoon die dikke minuut van genieten. En dan ook van de rest van het liedje. Dit is Al Stewart en Year of the Cat.
1: Oh ja!

0: Evergreen Top 1000 gevoel krijg je erbij. Dan krijgt Marianne ook, die zegt het is een heel mooie voor de Evergreen Top 1000. Maar daar staat hij hartstikke goed in. 233 afgelopen jaar, flink gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. En ook On The Border, die andere hit van L. Stewart, stond voor haar nieuw in de Evergreen Top 1000 op 731. Van het 7e studioalbum dat hij opnam in de Abbey Road Studios in Londen. Ja, als je daar muziek gaat opnemen, dan wordt het bijna vanzelf goed volgens mij. En dan ook nog eens geproduceerd door Alan Parsons, die ook de vorige twee albums van L. Stewart geproduceerd had. Year of the Cat in de albumversie. Ja, dus dan wordt het 1 over half 6 voor het NOS Journaal. Dat is een lang liedje dan, hè?
1: Maar ik wacht wel even.
0: Bij mooie liedjes geeft dat niks, hè?
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee. Ewout.
1: Ja, alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK zullen boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien helemaal niets in dat plan en vinden dat het voetbal zoveel te commercieel wordt. Op Kreta zijn 250 Nederlanders geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Die brand op Kreta is zo'n 15 kilometer breed. Ruim 8000 toeristen zijn nu geëvacueerd bij elkaar. Enkele brandweermannen zijn omgekomen toen ze werden ingesloten door het vuur. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van dat kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Migranten komen via boten, ze zwemmen of ze klimmen over de hekken. En ze zijn een begrip in Leiden en omgeving. Barry Badpak, het muziekduo bestaat 15 jaar. Het brak door met deze hit.

0: Ja, Kamele Tenen inderdaad. De Leidse muziekgroep laat zijn 15e verjaardag niet ongemerkt voorbij glippen en komt daarom met een speciale snack. De Kamele Teen. Ja, wat zit erin?
1: Ja, gehakt met kaas. En dan een beetje gepaneerd. En dan, het lijkt het uiteraard op de hoef van een kameel.
2: Een soort van boomstammetje. Ken je dat nou? Dat vond ik altijd heel lekker. Ik dacht, ja, dat, zoiets moet het een beetje worden. En er zit ham en kaas in.
1: Vond een flinke, machtige jongen, maar fantastisch. Dit wordt een nieuwe eierbal van Leiden.
0: Nou, ergens in een snackbar in Leiden is die kamelenteen.
3: Ja, nu nog alleen daar, maar dit gaat wereldwijd... dit gaat groot worden. Ik voel het.
0: Ik voel het. Het weer, het raakt op veel plekken bewolkt. In het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is nog 26 tot 33 graden. Het koelt wel af. Morgen op meer plekken buien. Dan wordt het tussen de 24 en 27 graden. Tot plaatselijk toch nog 30 graden in Limburg.
3: Dankjewel.
4: Zomervakantie, niet voor Bert op 5.
5: Bert op 5 is er ook gewoon in de zomer.

0: Ik denk dat hier de uitdrukking vol op het orgel vandaan komt. De Spencer Davis Group en I'm a Man.
1: Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Ja, we raken er inmiddels een beetje aan gewend in Nederland. Temperaturen die ruim boven de 30 graden liggen. Gisteren was weer zo'n dag. En ook vandaag lijkt het kwik weer vrij spel te hebben. Maar kennelijk kwam dat ook in de jaren 70 wel eens voor. Want Rob de Nijs zong op zijn album Kijken hoe het morgen wordt in 1975 al te warm. En dat leek me nou toepasselijk voor ons voetstuk vanmiddag.

0: The Way You Make Me Feel van Michael Jackson. En daarvoor, het was te warm. Te warm door Rob de Nijs van zijn album Kijk Hoe Het Morgen Wordt, geproduceerd door Boudewijn de Groot. Die schreef de muziek ook, die speelt ook mee op gitaar op dit liedje. En de tekst was van Ruud Engelander.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert of Vijf.
0: Een bijzondere Franse plaat vandaag, namelijk uit Wageningen van Captain Gumbo, Alonso Lafayette. Peter Leijsten, onze grote Franse chansonkenner, zegt hij. Die kende ik dus echt niet, dat vind ik leuk. René zegt, Captain Gumbo, heerlijke feestelijke muziek. Bec à la maison is een van hun cd's, draai ik nog met enige regelmaat, word je heel vrolijk van. En Joke zegt, hallo Bert, leuk die cajun-muziek, ik wilde je alles daarop attent maken. In Nederland speelt Cochon Bleu ook dit soort nummers. Joke Kraak is dat, dankjewel.
2: De laatste ronde.
0: In Van den Helder tot Den Briel waren we vandaag dus in Bloemendaal, in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En daar ging het over de geoorde fuut met rood ledoogje. Dan denk je, hoe ziet een geoorde fuut met rood ledoogje eruit? Nou, dat weet ik nu. Want Mario Echthuizen, die is zo goed geweest om ons daar even een vogel en een foto van te sturen. En dat is inderdaad een knalrood oogje dat je zou kunnen uitleggen als een ledlampje. Hartelijk dank.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En in De Slimste Mens ging het over de mol. Niet wie is de mol, maar de mol, het dier de mol. En een van de antwoorden die we zochten was zwart. Nou, René Elster uit Rukven dacht, daar zou ik even reageren. René, goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert.
0: Een mol is toch zwart?
3: Een mol is in principe zwart, ja. Maar ik heb ooit een keer in mijn tuin een mol gevangen en die was helemaal wit.
0: Oh?
3: Dankzij mijn schoonvader, want ja, om zo'n mollenklem te plaatsen, dat moet nog op een aparte manier in die rit weggezet worden. En die ving die mol, want ja, dat wil je niet in je tuin natuurlijk, al die mols open. En die haalden er een hele witte mol uit. En die zijn dus blijkbaar wel heel zeldzaam, want ik heb nou ook nog even gezocht op internet. En er worden er maar een enkele keer in Nederland eentje gevonden, dus dat was een toevalstreffer.
0: Ja, wij hebben de veldgeer. Dit is Europese zoogdier er even bijgepakt. In minder dan 1% van de gevallen is een mol niet zwart. En binnen die groep gaat het dan over albino's. Die zijn dan nog weer heel erg zeldzaam. Want de meesten hebben een gevlekte vacht. En dan heet het niet echt een albino-mol. Die heb jij dus wel. Heb je hem nog?
3: Ik heb hem niet meer. Want je weet hoe dat gaat. Hè. Ik had dat ding op laten zetten. Omdat ik ook wel vond dat het een bijzonder exemplaar was natuurlijk. Ja. En dan staat je een hele tijd in huis. En hij stond netjes en zo. Maar die dingen die vangen zoveel stof op. En ik heb een vrouw die ook graag van een schoon huis houdt. Ja. En die kreeg er een ekel al van. En dat ding dat moet er thuis uit. Want er komt ook allemaal ongedierte in. En stof. En dus die hebben we maar op een gegeven moment weggedaan.
0: Ja,
3: als ik nou geweten had dat hij zo zeldzaam was als wat ik nou gelezen heb, dan had ik hem misschien wel bewaard of verpatst of zo, dat weet ik niet, maar ja.
0: Stonden er wel meer opgezette dieren bij jou in huis die je weggedaan hebt, waarvan nu blijkt dat ze heel zeldzaam zijn?
3: Nou, ik had ook wel eens een keer een eekhoorntje in huis staan, maar dat was natuurlijk niet zo zeldzaam, maar ja, dat is een lief beestje en dat is leuk om te hebben. Maar ja, dat zijn ook stofnesten en die is ook geweest inmiddels, hoor.
0: Ja, oké.
3: Maar ik denk, ik moet er even op reageren, omdat jij dat aangaf van, het is altijd zwart. Nou ja, dat is dus niet zo.
0: Nee, dat is niet zo. Nee. Ik zie nu wel meteen een kamer voor met ook allemaal van die hettenkoppen aan de muur, met van die geweien en zo. Heb je dat ook?
3: Nee,
0: een fijn stofvrij huis zonder albinomol. Dankjewel, René.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Ring, Ring van ABBA. Kan je daar ook iets met dikke pens? Nee, dat past niet. Hè? Nee, dat was Take a Chance. Dat was die andere van ABBA. ABBA heeft in Nederland bij de rechter gelijk gekregen... omdat de carnavalshit Dikke Pens van Spotify en andere platforms af moest. Want het was geen parodie, maar gewoon gejat, werd gezegd. Dus dat mag niet meer. Dat is duidelijk geworden. Ring Ring was de laatste in Bert op 5 deze week. Want het Bert op 5 feestje zit erop. Mensen vroegen vandaag allemaal, wat ga je doen dit weekend? Nou, ik ga het lekker rustig aan doen dit weekend, heb ik me voorgenomen. Ik hou natuurlijk wel de radio aan, hè. Ik ga morgenmiddag luisteren naar Stefan met de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. En ik luister zaterdag ook naar de Magical Mystery Tour. Theater van Sentiment natuurlijk. Vakantieadres is er ook. En Heilkom met Volkspot. Mooie optredens en fijne artiesten. En heel veel andere programma's voldoende te beleven op de leukste radiozender van Nederland. Dus blijf erbij. En zometeen na 6 ook alweer. Want als jij denkt deze donderdagavond start met de avondstart van Simone Walraven, dan heb je het mis. Want deze donderdagavond start met de avondstart van Angela Groothuizen. Ik wens je heel veel plezier en wat ons betreft heel graag tot maandag.
1: Fijn weekend alvast.
2: Maak maandag mee. KRO NCRV.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
9: Nu is er alleen maar jou en mij.
8: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Straks de avondstart met Angela. Maar we gaan eerst even luisteren naar het laatste nieuws met Ewout de Jong. Goedenavond.
12: Goedenavond, Angela. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is het ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij vorige maand 3 kinderen en een schooldirecteur omkwamen. De verdachte reed in de week voor het ongeluk al 17 keer te hard. En dat incident staat niet op zichzelf, zegt de vereniging.
13: Er wordt in Nederland sowieso stelselmatig te hard gereden door een beperkte groep. En die veroorzaken heel veel ellende. En wat wij horen is dat er gewoon een bepaalde groep is van 300 mensen die meer dan 50 bekeuringen per jaar krijgen.
12: Duizenden migranten proberen vanuit Marokko het Spaanse gebiedje Ceuta te bereiken. Daar willen autoriteiten dat de Spaanse regering het leger inschakelt. Correspondent Miral de Bruyne vertelt wat daar nu gebeurt.
14: Op het moment zijn er heel veel livebeelden te zien waarop echt duizenden mensen vanuit Marokko, eigenlijk moeten ze een kleine pier omzwemmen om bij Ceuta te komen. Ook mensen met kinderen die om die pier proberen te zwemmen. Het is heel moeilijk om zoveel mensen tegelijk tegen te houden. Er zijn ook heel veel mensen dus die Ceuta bereiken.
12: Het is de vraag of al deze mensen in Spanje mogen blijven. Waarschijnlijk niet. Fruit wordt dit najaar duurder. Door de droogte worden de vruchten kleiner en is de oogst ook minder goed. En dus wordt het fruit duurder. En hoewel door de vele zonneschijn van goede kwaliteit is, ziet het er ook niet altijd even goed uit. Onder meer door hagel, maar ook doordat de schil in de hitte kan verbranden. En twee Nederlandse voetbalclubs komen vanavond in actie in de voorrondes voor Europees voetbal. In de Europa League moet FC Twente een 2-1 achterstand goedmaken tegen Ferencváros. En Ajax speelt in de Conference League tegen FK Vojvodina uit Servië. De Amsterdammers hebben een 4-1 voorsprong en zijn favoriet, denkt commentator Anne de Jong.
1: Ajax is heel veel beter en speelt in de eigen arena. Die is uitverkocht en daarom heeft de nieuwe trainer Michel er extra veel zin in, zei hij. Daar mag het eigenlijk niet misgaan. Het is sowieso een Conference League. Dus het mag sowieso nog niet echt misgaan met Ajax in deze fase van dat toernooi.
12: De wedstrijden beginnen om 8:00 en om 8:30. Het weer bewolkt, in het binnenland misschien wat regen. Vanuit het westen koelt het langzaam af. Vanavond en vannacht droog en wisselend bewolkt met minima van 16 tot 19 graden. Morgen buien, in het noorden kans op onweer. Het wordt 21 graden in het noorden tot plaatselijk nog wel 30 graden in het zuidoosten. Het weekend droog, zonnige periode en 25 tot 30 graden.
11: Nou, ik vind het lekker klinken. Dankjewel, Ewout.
12: Dankjewel.

0: Cupid Inspiration, Yesterday Has Gone. Nou, dat is een welgemeend levensadvies. De avondstart. Ach, van harte welkom bij je donderdagavondstart. Het is Angela vanavond en morgen ook. Maar ik heb Jonathan bij me.
1: Ja. Goedenavond.
0: Ja, dus het wordt gewoon oud en vertrouwd. Simone heeft even een paar dagjes lekker vrij. En we hebben prachtige evergreens voor je. We gaan ontdekken hoe Bruce Springsteen een van zijn grootste hits tot zich kreeg. Excuus. En we hebben een hele leuke demo van onze avondster Prins. Dat hoor je zo. En de avondspreuk van vandaag is ook leuk. Daar komt ie.
2: Avondspreuk.
0: De avondspreuk van vandaag is van Paul Simon. Who am I to blow against the wind? Wie ben ik om tegen de wind te blazen? Hè? Wij zeggen dan, wie ben ik om tegen de wind in te gaan? Dat is het eigenlijk. Nou, ik ben benieuwd welk liedje daarbij vindt passen. Laat het ons weten via de NPO Luister-app. Hier is David Bowie.

0: Wat een grappig einde, hè? Uit 1970. Bobby Bloom, Montego Bay.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, dat brengt ons bij de catacombe der vergetelheid. Dat is een Spotify-playlist. Die kan je heel makkelijk vinden via nporadio5.nl. En misschien heb je wel eens ooit van de naam Oney Wheeler gehoord. Ik niet. Maar dat was een Amerikaanse artiest die in de jaren 40 en 50 bekend werd om zijn traditionele country, bluegrass en rockabilly muziek. En als kind kon hij al heel goed gitaar en mondharmonica spelen, echt zo'n talentje. En, ook heel leuk, hij kon heel goed een treinfluit nadoen met zijn lippen en zijn stem. Ja. Wheeler begon zijn carrière bij een kleine radioshow in Missouri en belandde met zijn muziek bij dat geweldige, grote, nou ja, dat is dubbel, Grand Ole Opry. Dat beroemde zaal waar alle country sterren optreden. Tenminste, dat hoopje, een soort carré, maar dan nog groter. Dat zorgde ervoor dat hij toentertijd zelfs op tournee mocht. Met artiesten als Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en Elvis Presley. Nou, het zal je overkomen. We gaan naar hem luisteren. Want dit is een plaat uit 1959. Dus 66, 67 jaar oud. Met Jump Ride of This Jukebox.

0: uit 1975, Bruce Springsteen, Born to Run. Nou, hij werd op een ochtend wakker in Tennessee met deze titel in zijn hoofd. Zomaar, opeens. Zo'n cadeautje, soms komt dat met liedjes. Heel vaak is het heel lang kroephoeken. Maar ja, toen, dat heeft hij uiteindelijk ook nog gedaan. Toen moest hij er nog een liedje van maken. En daar heeft hij maar liefst 6 maanden aan gewerkt. En dat lijkt alsof, dat is natuurlijk niet non-stop. Maar elke keer dat je denkt, nee, we moeten dat even zo en dat even zo. Het is helemaal niet, hij is daar zeker niet de enige in. Maar het was natuurlijk allemaal waard, want Born to Run werd zijn allereerste wereldwijd uitgebrachte single. En toch overal ook wel een dikke hit.
1: Avondspreuk.
0: De avondspreuk. We zijn op zoek naar een liedje bij de uitspraak van Paul Simon. Who am I to blow against the wind? Wie ben ik om tegen de wind te gaan? Zoals wij dat zeggen. Laat het je weten via de NPO luisterapp. En wie weet hoor je het liedje zo op de radio. En dan gaan we door met nieuwe muziek van Zazie. 3 hele leuke meisjes.

Ach, die heerlijke Chaka Khan, I feel for you. En onze avondster van deze week, Prince, die schreef dit liedje eigenlijk voor Patrice Rushen. Die van dat liedje Forget Me Not. Maar die hoefde het niet. Ja, verkeerde beslissing. Dus toen zette hij het eerst op zijn eigen album. In 2019 verscheen de demo. Nou, we gaan hem even een klein stukje horen. Prince helemaal los op zijn akoestische gitaar. Ah, lekker, ja.

0: Ach ja, wat is het? Wat is toch jammer dat hij er niet meer is? Wat had die man nog prachtige dingen kunnen maken?
1: De muzikale drieling.
0: Dan gaan we daarmee verder. De muzikale drieling, drie platen met één overeenkomst. En wat zal ik draaien als derde in de serie? Je weet het, hè? Laat je suggesties horen via de NPO Luister-app. En we gaan beginnen met Pepper and Soul.

Ja, die kennen we allemaal, de Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 67. Ja, de Beatles. En daarvoor de Red Hot Chili Peppers. Met Under the Bridge. Ook wel eens leuk, hè? Op 5. Zo'n prachtig liedje. En de drieling begon met Pepper and Soul, Have My Love. Dus je snapt het, het was pepper. Oftewel, een beetje peper in je reet. En op de achtergrond hoor je nu Art Pepper. Met de Red Pepper Blues. Leuk hoor, moet je horen. Dat voel je helemaal dat alsof je in zo'n club bent met zo'n beentje zo. Heerlijk, hè? Nou, ik zie in de NPO Luister-app Harry Chapin met Salt

Ja, daar word ik vrolijk van. Nou, alles van Salt en Pepper natuurlijk. Let's talk about sex, baby. Zo'n leuke groep is dat. The Peppers, Pepperbox, Arnhem Hamilton, Pepperman, Calypso Rose, Peppersoup. Alles van de Salty Peppers. En uit 1952 Buddy Pepper met Vaya con Dios.

Maar er wordt hier gedanst, hoor. Hier staat gewoon een jonge vader hier de hele studio in zijn eentje op zijn kop te zetten. Nou, hartstikke leuk. Dank jullie wel voor het meedoen. En we gaan even door met een van de mooiste liedjes ooit. The Beach Boys met Good Vibrations.

0: ja, dit baggert nog eventjes een tijdje door. Runaway heet dit, van de Salsa Orchestra. Met een geweldige zangeres, Lolita Holloway.
1: De avondspreuk.
0: Ja, de avondspreuk vanavond is van niemand minder dan Paul Simon. Who am I to blow against the wind? Wie ben ik om tegen de wind in te blazen? En er komen fantastische suggesties binnen natuurlijk. Hallo Angela, ik dacht aan Blowing in the Wind. Met vriendelijke groeten Truus, hele goede Truus. En Anne zegt Ride Like the Wind van Christopher Cross, ook mooi. Maar de meeste mensen die kwamen toch met deze. En daar ben ik wel heel blij mee. Want ik hou van hem. Bob Seger en de Silver Bullet Band, Against the Wind.

Robert Long, liefste mijn liefste uit 1974. Nou, we gaan naar de ster toe. We hebben nog even tijd voor Ray Barreto. Een Amerikaanse conga-speler die aan de wieg heeft gestaan van de salsa. Hij maakte zijn eerste album met Tito Puente. En deed jam-sessies met jazzgrootheden zoals Charlie Parker. En Dizzy Gillespie en Art Blakey. En later speelde hij ook nog mee met de Stones. Nou, we gaan lekker naar hem luisteren. Hier is hij met A Deeper Shade of Soul. Die gaan we doen. Deze. Ja, lekker.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad. Daar is besloten dat Europese landen niet meedoen aan WK's, zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging van Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
6: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
5: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. De Rijn bij Lobith staat op het laagste punt ooit gemeten. Het water stond vandaag op 6,47 meter boven NAP. Dat is een centimeter lager dan het record van 4 jaar geleden. Vanwege de droogte worden landelijk nog geen maatregelen genomen, maar regionaal gebeurt dat wel. Het weer: in het noordoosten valt vandaag nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken en kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Echt heerlijk. The Bee Gees, You Should Be Dancing uit 1976. En Karin laat weten op de app. Eind jaren 70 zat ik op dansles. Had ik moeite met de danspasjes van dit nummer van de Bee Gees. Maar toch, You Should Be Dancing, Karin. En iedereen, dat is precies wat je moet doen. Een dansje maken. Net als ik hier in de studio. Ah. Nou, je had Jonathan net moeten zien. Zeg, ben je klaar voor je tweede ronde, je donderdagavondstart? We hebben muziek van Meatloaf in de catacombe en we hebben weer een notenkraker voor je klaarstaan. En er is heel mooi materiaal van onze avondster Prince, opgeduikeld door onze huisarchivaris Jonathan, die hier ook gewoon
1: hier
0: zit. Gewoon.
1: Gezellig,
0: ja, gewoon hemzelf, weet je. Heel eenvoudig is hij gebleven.
1: Ja, altijd normaal gebleven, ja.
0: Ik ben ontzettend benieuwd. We gaan zo eventjes luisteren en dan hebben we hier een fragment. Dat hoort, want we hebben het over de catacomben. Ben ik nou duidelijk? Nee, dan ben ik helemaal in de war door jou. Even kijken. We hebben een fragment voor je. De Fidelians. Ze waren begin jaren 60 in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. En ze deden daarmee met een talentenjacht. Speelden voornamelijk instrumentale muziek. En toen ze eenmaal weer vrije vogels waren, vertrokken ze naar Las Vegas en deden daar urenlange shows. En ze klonken ongeveer zo.
2: Now we're at a beautiful little club here called the Tropicana. In the background you softly hear the beautiful melodic music of the Fidelians, playing one of the all-time favorites, Cement Mixer, I believe. Let's listen.
0: Nou, die zijn lekker aan het rammen, hè? Leuk. Ach ja, maar later werden ze bekend als de Spiral Staircase. En hier zijn ze met More Today Than Yesterday uit 69.

0: Ja, daar was ze weer eens, Margriet Eshuis met Go On Back to Barbados.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja hoor, we hebben weer een liedje voor de Spotify playlist Catacombe der vergetelheid. En die kan je heel makkelijk vinden via nporadio5.nl/deavondstart. Dus dat is echt een aanrader, want dan heb je gewoon hele andere muziek eens een keer. Ik heb hier het album Stoney & Meatloaf uit 1971 voor me liggen. Dat was een samenwerking tussen Sean Murphy en Meatloaf. Ze leren elkaar kennen in Detroit. Hebben nog een tijdje samen in de musical Hair gezongen. Voor Meatloaf wordt dit de springplank naar zijn latere wereldsucces van Paradise by the Dashboard Light en zo. En we gaan nu naar ze luisteren, naar Stoney & Meatloaf met What You See Is What You Get.

0: Ja, altijd lekker, hè? De Monkees, I'm a Believer uit 1967. En als u denkt, is er nou wat mis met mijn radio? Nee, dat was Jonathan. Die is vrij toondoof en die gaat dan heel hard meezingen. Excuses.
1: De Avondster.
0: Ja, daar is die weer, onze vrolijke huisarchivaris. Dag Jonathan.
2: Dag Angela, goedenavond.
0: Ja, ik moest je wel even pakken, hè?
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, hè? Zeg,
2: we gaan het hebben over Prince, hè?
0: Ja, je gaat, vertel eens eventjes.
2: Ja, Prince die heeft dus eindeloos vaak samengewerkt met een breed scala aan artiesten, kan je wel zeggen. Waaronder ja. Lois Lane bijvoorbeeld.
0: Ja, onze
2: zo
0: eigen Lois
2: tegen,
0: Lane.
2: Toch?
0: Ja, ik ben hem wel tegengekomen. Lois Lane heeft trouwens een hele goede single uit nu. Ja. Maar ze waren toen, nou ja, natuurlijk, hij viel natuurlijk op die prachtige dames. En ze mochten mee op tournee in Europa. En mijn vriendje deed toen front of house, dus de mix van de muziek van Lois Lane in de zaal. Dus ik zat heel vaak op het beste plekje in de zaal te kijken naar Prince. En natuurlijk ook naar Lois Lane.
2: En hoe was die? Heb je met hem geconverseerd?
0: Heel kort. Want hij zat een keertje ergens in Amsterdam in een club waar we allemaal waren. Zat hij op de trappen. Toen zei ik, ja, je moet niet in de weg gaan zitten. Ik vond het zelf wel heel grappig. In het Engels ook. En toen keek ik me. Sorry. Het is een ontzettende, ja, verlegen, lieve man. Maar goed, wel een groot talent. Vertel eens over hem.
2: Ja, want hij werkte ook samen met grote andere namen. Kate Bush bijvoorbeeld. Een favoriet van Grady, Celine Dion. En ook met Madonna. En in 1989 maakte zij samen een liedje dat heette Love Song.

0: Ja, het wordt vooral goed als hij meezingt natuurlijk, hè?
1: Je hoort het meteen dat het Prince is, toch?
0: Ja, wat een fantastische. Nou, ga maar even door.
1: Ja, en er werd ook veel gespeculeerd over een samenwerking met Michael Jackson. Maar dat is er dus nooit van gekomen.
0: Nee.
1: Maar ik heb wel een prachtig fragment gevonden uit 1997... Ja. Van comedian Chris Rock, die Prince interviewt. En daar legt Prince zelf haarfijn uit waarom dat nooit is gebeurd.
0: Oh, ben benieuwd.
2: The first line of that song is "Your butt is mine."
3: Your butt is mine.
2: Now I said, "Who gonna sing that to whom?" Cause you sure ain't singing it to me, and I sure ain't singing it to you. So right there we got a problem.
0: Ontzettend leuk. Zullen we maar even draaien?
1: Laten we doen.
0: Is het jouw favoriete liedje van Prince?
1: Dit is één van mijn favorieten.
0: Ja, het is één van mijn favorieten ook.

Ja, het is echt zo'n mannetje, hè, die Rod Stewart. En er was een moment in het leven van Rod Stewart en toen ik dacht, ja, verrek, ik wil ook disco maken. En dat kwam allemaal door dit liedje. Ja, dat hoor je wel. Daar is hij echt door geïnspireerd geraakt. En van de een kwam het andere. En in een mum van tijd vloeide Do You Think That You Think I'm Sexy uit de pen voor het album Blondes Have More Fun. En daar bedoelde hij zichzelf mee, denk ik. Want op de hoes staat hij innig omarmd met een dame in luipaardprint met ravenzwart haar. En haar enige blondje is hij zelf. Nou, jongens, we hebben weer... We hebben weer een notenkraker voor je. Hier is alvast een hint. Niet dat ik geld of goede wetten geven. Jeetje, Mina zeg. Het is echt niet te doen gewoon. Maar straks wel. Luister gewoon goed naar de tekst. Straks hoor je het hele fragment in volle glorie. Nou, we hadden het net even over ze. En de meiden van Lois Lane. Die hebben zo'n leuke single uit. Takes a Million. We gaan hem gewoon draaien.

Ze hadden er zin in, hoor. Ik moet wel die microfoon openzetten. Ik heb ook niks aan jou, Jonathan. Jeetje, ik was je heel verhaal aan het houden. Prachtig. Begging is natuurlijk een geweldig nummer. Maar wat een mooie uitvoering van Shocking Blue. En wat een fantastische zangeres was hij toch, hè? Oh, ja. We gaan even verder met dit. De Rode Kraker. Ja. Hij zit zich weer te verheugen hier, Jonathan. Oh, echt zo. Helemaal blij is hij, want onze huisband gaat je uitdagen met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. En ik wil de titel weten. En jongens, jullie moeten bellen, want er zijn altijd mensen die appen. Maar bel direct 0800 3000 555. Nou, dan komt hier de opname.

0: Nou zeg, hoe zit het? Hebben we al iemand aan de lijn? Ja, dan gaan we beginnen. Goedenavond met Angela. Met wie spreek ik?
1: Henk Bergstrom.
0: Hey Henk, hallo. En jij weet het antwoord op deze notenkraker?
1: Ik twijfel.
0: Nou.
1: Ik dacht Peter Kruger en je woont oude papa.
0: Nee. Ik denk je weet het vast. Nou, dankjewel Henk voor het bellen. We gaan snel door. Blijf lekker luisteren. Heb ik er nog één, toch? Ja, ja.
1: Ja, hier is Wim.
0: Hi Wim, hoi, goedenavond. Vertel
1: Hallo.
0: Het eens, weet jij het wel?
1: Testament van mijn jeugd.
0: Oh. Testament van Boudewijn de Groot, natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ben je fan van Boudewijn?
1: Ja, ik ben zeker fan van Boudewijn.
0: Ja, nou, dan ga ik hem helemaal voor je draaien. Speciaal voor jou, Wim. En ook een beetje voor Henk. Want die was in de buurt, maar net niet. En jij wel.
1: Ja.
0: En blijf even hangen, want hier hangt een enorme sleutelhanger voor je klaar, toch? Ja, ik kijk naar Jonathan.
1: Zeker.
0: Ja, hoor. Dus Wim, hier komt-ie. Is Boudewijn de Groot.
1: Dankjewel, Angela.
0: Doei.

Ja, die Sting die had echt een geweldig album met onder andere deze enorme hit If You Love Somebody. Set Them Free uit 1985, ja. En daarvoor hoorde je José Feliciano en Pantea Kadar. Nou, we zijn er alweer doorheen, lieve mensen. Ja, tot morgen, dan ben ik er weer voor een vrolijke vrijdagavondshow. Veel plezier zo met Gerja en de Avond van Vijf. En dan hebben wij nog tijd voor deze geweldige... Ja, ik vind een zomerplaat zo. Coldplay en de Buena Vista Social Club, mijn favorieten. Met Clocks. Nou, ga maar lekker opstaan uit je stoel en even met je billen draaien. Dat is goed voor je. Dag, tot morgen.

0: name Max. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

0: anders doet.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: Best Evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, ook de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt ook voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot en met 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken op de route aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Na verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt, en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken en kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

Gloria Esteban en de Miami Sound Machine. A Rhythm Is Gonna Get You. Prachtig nummer. En over smaak gesproken. Gloria kan niet alleen zingen, maar ze kan ook heerlijk koken. Haar opa was ooit de chef-kok van 2 Cubaanse presidenten. En zelf heeft ze tegenwoordig meerdere restaurants en een eigen kookboek. Die passie bij haar zit in alles. Dat hoor je meteen.

0: hele fijne avond. En fijn dat je luistert naar de avond van 5. Schuif gezellig aan. Tot 11 uur zijn Tijn en ik bij je vanavond. Gezellig dat jij er ook weer bent, Tijn.
1: Ja, ik ben blij dat ik er mag komen.
0: Heerlijk. Je ziet er heerlijk kleurrijk, vrolijk uit. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Je zit er weer vol met mooie verhalen, hoorde ik net. Het is een genot om naar te luisteren. Dus hou dat vooral ook lekker vol.
1: Ja,
0: hou dat vooral ook lekker vol, wou ik zeggen. Wij houden jouw gezelschap tot 11 uur. En dat doen we met hele fijne muziek, kan ik je vertellen. Maar ook zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad. En waar die staat, is aan jou om te raden. Ergens in Europa staat hij vanavond. En je krijgt net als altijd 3 hints om te raden waar hij vanavond uithangt. Maar ik trap af, ik zei het al, met lekkere muziek. We gaan luisteren naar de Moody Blues met Ride My Seesaw. 1968 heb ik het dan over. Meestal kennen we ze van die meeslepende, dromerige rock. Met van die sprookjesachtige orkesten. Maar met deze plaat bewijzen ze dat het gaspedaal zeker ook een bekende plek was voor de Moody Blues. Bassist John Lodge, hij schreef hiermee een stevige knipoog naar de rat race van het dagelijks leven. Haal even diep adem. Even diep zuchten. Komt vanzelf goed. Maar hier zijn ze. Volumeknop een tikje harder. De Moody Blues.

0: Heerlijk begin van deze avond van vijf. Chris Isaak en Wicked Game. Ja, langs de oevers van de Oosterschelde spoelt nog altijd heel veel troep, plastic en ander afval aan. En Henk Visser, hij wil daar heel graag iets aan doen. En daarom trekt hij er met zijn elektrische driewieler, met zijn grijper en vuilniszakken op uit om de oevers schoon te maken. Wij vinden dat een applaus waard. Goedenavond, Henk.
1: Hey, goedenavond.
0: Hi. Zeg, wat maakt voor jou die natuur rond de Oosterschelde zo bijzonder?
1: Nou, ten eerste is het natuurlijk mijn woongebied. Ik woon daar.
0: Ja.
1: En ten tweede is Schouwen-Duiveland zo'n unieke plek. Dat het is gewoon een foragegebied voor de trekvogel in het algemeen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is al heel bijzonder.
0: Ja. En wat was het moment dat je dacht van jongens, dit kan zo niet langer. Ik moet hier iets aan doen.
1: Nou, zeg maar in 2020, 2021, toen vonden we een enorme hoeveelheid granulaat langs de oever van de Oosterschelde, vlak bij ons huis.
0: Granulaat,
1: mijn buurman en ik. Granulaat is, is een product van de chemische fabrieken. Die maken hele piepkleine plastic korreltjes.
0: Ah, okay.
1: En die piepkleine plastic korreltjes vervoeren ze naar fabrieken. Die maken er weer allerlei producten van.
0: Ja, en dat vonden jullie langs de oevers?
1: Exact, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: En toen dacht je, dit kan gewoon niet.
1: Nee, dat was echt de limit.
0: Ja. Maar dan nog, bedoelde ik. Nou, en nu trek je er dus dagelijks op uit met een elektrische driewieler. Kun je het plaatje even schetsen? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Nou, ik kijk even naar buiten en ik kijk hoe de wind zwaait. En dan pak ik een thermosflesje koffie en wat boterhammetjes en dan ben ik onderweg.
0: Ja. En hoe de wind waait, dan hangt dat vanaf als het aflandige of aanlandige wind is?
1: Nou, dat heb je heel goed gezien. Want zeg maar, het is een soort badkuip, die Oosterschelde.
0: Ja.
1: En komt de wind uit het zuiden, dan spoelt het aan onze kust op Schouwen-Duiveland.
0: Ja.
1: En komt de wind uit het noorden, dan gaat alles naar Noord-Beveland.
0: Ah, oké. Okay. En dan ga je dus met je fiets langs die kade fietsen. En je stopt bij alles wat je ziet, stop je.
1: Ja, het is zo dat we hebben een prachtig fietspad rondom de Oosterschelde.
0: Ja.
1: En dus alles is perfect te bereiken. Dus je kunt overal komen met die fiets. Met de auto is dat heel lastig, want dan moet je hem onderaan de dijk zetten en dergelijke. En je hebt al die troep bij je.
0: Ja.
1: Dus met die fiets is echt geweldig.
0: Hey, en heb je dan het gevoel aan het einde van de dag van nou, dat heb ik toch maar weer mooi gedaan? Of denk je ook wel eens van het is een druppel op een gloeiende plaat? Of denk je misschien heel wat anders?
1: Ja, ik weet dat het een druppel op de gloeiende plaat is. Maar het is aan de andere kant zo dat voor mij is dit gewoon een soort vakantiegevoel. Ik ben lekker buiten.
0: Ja.
1: En ik kan blijven zitten als ik wil. Of ik kan iets gaan doen als ik wil.
0: Ja,
1: ja, ik ben eigenlijk onafhankelijk. En het leukste is natuurlijk als er iemand stopt en een praatje maakt.
0: Ja, want dan wat geeft je dat? Ga je dan altijd in gesprek over die vervuiling van de kade?
1: Nou, het is zijdelings, hè. Mensen die herkennen het en die herkennen het vanuit hun thuissituatie. Mm-hmm. En zijn heel erg solidair daarin.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk wel heel fijn dat je dat dan hoort. Want dan krijg je echt een virtueel schouderklopje. En dan denk je, daar kan ik het weer mee doen.
0: Precies, daar doe je het niet voor. Maar het is wel fijn om ze af en toe even te krijgen, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Hey, voor je pensioen was je leraar. Hè? Dan leefde je jarenlang volgens een strak rooster, een lesrooster.
1: Ja.
0: Nu ben je onderweg, je kunt stoppen wanneer je wil. Je kunt een praatje maken met mensen, je alle tijd nemen. Hoe is dat?
1: Ja, dat is echt fantastisch. Want ik ben dus bevrijd van het rooster van elke dag inderdaad.
0: Ja.
1: En de ene keer ga ik naar het westen en de andere keer ga ik naar het oosten. En dat bepaal ik allemaal zelf.
0: Ja. En je geeft ook voorlichting, hè, over het plastic probleem.
1: Ja, dat is ook heel leuk. Met basisschoolkinderen en met middelbare scholieren.
0: Ja.
1: Zijn we altijd maar wel aan de praat. In september zijn er twee scholen aan de Oosterschelde in Bergen op Zoom en in Zierikzee.
0: Mm-hmm.
1: Die een speciaal project gaan doen. Waar ik aan mee heb gewerkt. En waar Rijkswaterstaat aan mee heeft gewerkt. En ja, die gaan eigenlijk mijn gepruts in de marge overnemen.
0: Nou, mag ik wel zeggen dat ik het iets meer vind dan gepruts in de marge? Nou, maar doe je jezelf al een beetje tekort. Ik vind dat je heel goed bezig bent, want je doet het en praktisch. Je gaat er gewoon elke dag op uit. Maar je bent ook bezig met mensen bewust worden. Mensen die je onderweg tegenkomt, ga je het gesprek mee aan om toch een beetje bewustwording te creëren.
1: Dat is weer die ouderwetse leraar in mij. Hè. Dat is gewoon
0: precies.
1: Dat Hè?
0: Dan kun je wel met pensioen zijn, maar je haalt die leraar niet zomaar uit de mand, of wel?
1: Nee, exact.
0: Nee, nou mooi toch? En, ja. en je denkt na over oplossingen met Rijkswaterstaat. Want wat zou je voor elkaar willen krijgen?
1: Nou, dat is echt geweldig, want ik heb een paar hele goede contacten bij Rijkswaterstaat sinds een jaar of twee.
0: Ja.
1: En we zijn dus samen overeengekomen dat we een project gaan starten. Dat er na een storm die op onze kust heeft gericht. En dan gaan we eens kijken wat er is aangespoeld. En als er veel wier met veel plastic aangespoeld is, dan druk ik op een knop, bij wijze van spreken. En dan komt er een aannemer en die haalt alles weg.
0: Nou, wat goed zeg.
1: Jo. Vroeger spoelde dat meteen weer terug.
0: Ja.
1: En waren we het weer kwijt.
0: Ja.
1: Maar nou, nu gaan we het eruit halen. Is dat niet fantastisch?
0: Ik vind het een heel goed idee. En ik hoop echt van harte dat dit gaat werken. En iedereen die het hoort, ja, laat je maar inspireren door Henk Visser. En ik heb nog iets klaarstaan voor je. Namelijk een applaus. Tijn en ik. Ja. Weet je, dit zijn gewoon mooie dingen. En met elkaar maak je het zo, en met jou dan voorop, maken we het zo, onze leefomgeving toch een beetje mooier. En we doen wat we kunnen doen. En het voelt misschien als een druppel. Maar ja, het is afgezaagd, maar heel veel druppels en maken toch wel weer een volle emmer uiteindelijk.
1: Zo is het.
0: Ja, Henk Visser, mag ik jou hartelijk danken. En vooral heel veel mooie en steeds schonere kilometers wens ik je toe.
1: Nou, fijn. Bedankt voor deze gelegenheid.
0: Ja hoor, graag gedaan. Dag Henk.
1: Dag.

0: Simone Kleinsma. Geef nu jouw top 5 door via nporadio5.nl. De avond van 5, donderdag 6 augustus. Mis het niet.
1: Of misschien is het dit duet wel. Ook een hele mooie Michael McDonald en Patti LaBelle, On My Own.

0: prachtig, die stemmen die samensmelten van Michael McDonald en Patti LaBelle. En dat is een van de duetten die vaak langskomt, kan ik zeggen, op jullie lijstjes die je in hebt gevuld voor de duettenuitzending volgende week donderdag. Dus ik denk zomaar dat hij een grote kans maakt om langs te komen volgende week donderdagavond.
1: Waar is Bob?
0: Ja, ik had het er al even met jou over, Tijn. Het gaat een beetje over de vakantie waar we heen gaan en zo. Ja. En jij weet het nog niet helemaal, hè? Je bent nog een beetje aan het twijfelen. Mm-hmm. Ik ga eerst naar Ierland en dan ga ik naar Zweden. En, ik ben benieuwd waar Bob vanavond uithangt.
2: Ja, hij weet het al het wel.
0: Hij weet het zeker, ja.
2: Direct ook.
0: Ja. En het is de ene avond Griekenland, de andere avond staat hij in Kroatië. En hij gaat echt van hot naar her. Ja. Hij heeft de smaak flink te pakken.
2: Milieu-onvriendelijke kerel, die Bob.
0: Nou ja, hij doet zoveel mogelijk, doet hij per trein.
2: Oké, Nee, dan is het goed.
0: Gaat hem vandaag niet helemaal lukken, dus dat is meteen weer een extra hintje van mijn kant. Maar voor de rest moet je het helemaal zelf gaan raden. En dit is hint nummer 1.
3: Ik leg mijn hand op de stenen muur. Ja, die is goed dik. Blijkbaar was dat nodig in deze streek. En niet alleen de muren zijn imposant, ook de massieve achtkantige torens. Meerdere zelfs, hele grote en wat slankere exemplaren. Wat een kasteel. Niet te missen in deze stad.
0: Oké. Oh. Nou, ik zou maar eens gaan googlen op acht. Kantige torens, grotere, kleinere.
2: Hij geeft wel veel weg vandaag.
0: Hij geeft best wel veel
2: Normaal
0: weg,
2: is hij altijd wat terughoudender.
0: Ja, en wat vager voor een eerste hint. Maar dit is eigenlijk best een goede eerste hint. Maar ja, meestal als we dat zeggen, komt er niks goed binnen. Nee. En als wij zeggen, jongens, dit kan niet, hier komt niks binnen. En dan komt er een goed antwoord binnen. Dus ik denk, laat ze maar binnenkomen. Als jij denkt te weten waar die staat, ik hoor het heel graag van je via die NPO-luister-app.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

0: zie je zo die trappen op en neer rollen zijn. Ja, van die film die Rocky, hè? Rocky 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja.
0: Hoeveel, ja. Volgens mij waren er 5 in totaal. Met die rauwe eieren die hij dan 's ochtends dronk.
1: Ja, nou, dat sla ik over. Ja.
0: Alsjeblieft niet, hè. Alsjeblieft niet. Dat doe ik ook niet. Dit doe ik wel. Ik heb een mooi nummer voor je. Van de Beach Boys. Een nummer over een boot, maar niet zomaar een boot. De John B. zou een oude sponsduiksboot zijn geweest. En die bemanning die stond bekend om hun vrolijke en uitgelaten gedrag, zodra ze aan wal gingen. Rond 1900 zou die boot ernstig beschadigd zijn geraakt en gezonken in een haven op de Bahama's. En de oudste versie van het liedje komt uit 1935. Het wordt gezongen door de Cleveland Simmons Group. En dat klinkt zo.

Nou, zingen konden ze wel. Maar dan gaat het helemaal los. Het inspireert zoveel andere zangers. De titel van het liedje wordt van tijd tot tijd aangepast, maar de muziek die blijft altijd hetzelfde. En onder de titel Wreck of the John B. is het nummer in de jaren 50 uitgebracht door The Kingston Trio. En dat klonk zo. We come.

Klinkt al een stuk smoother, zeg maar. Ja, en dan kan de man in... datzelfde jaar kwam er ook nog een cover van Jimmy Rogers. We came on the sloop, John B. My grandfather and me. Ook lekker hoor. Maar dan komt de Man in Black, Johnny Cash. En die kan natuurlijk niet achterblijven. Dus ook hij neemt het nummer op. En dat was in 1959. Alleen dan heet het I Wanna Go Home.

ook niet verkeerd. Maar het zijn uiteindelijk de mannen van de Beach Boys die het grootste succes hebben met het nummer Sloop John B. Het stond maar liefst 20 weken in de Nederlandse top 40. En je vindt hem ook al jaren hoog in onze Evergreen top 1000 lijst. Tijd om te gaan luisteren naar de versie van de Beach Boys.

0: Petit Jérôme en C'est moi uit 1974. Ja, het brengt ons alweer bijna bij het einde van het eerste uur. Wat gaat het ontzettend snel. Hey, wat komt dus een beetje binnen, Tijn, aan antwoorden voor Waar is Bob?
1: Ja, Frans, Ellen, Ada, Hupke, Wim, Marja, Akke, Nicole, Eline en Dirk.
0: Heel veel.
1: Heleboel. Onder andere zelfs, want er zijn er veel meer. Die zitten allemaal op Del Monte in Italië.
0: In Puglia.
1: Ja.
0: Dat is er niet, hè?
1: Nee, ik ken Bob een beetje. Die gaat daar niet
0: heen. Nee. We serveren nu een heel riks mensen af. Want echt heel veel mensen sturen dat antwoord in.
1: Ja.
0: Is het niet, mensen?
1: Nee, is hij niet.
0: Helaas, jullie mogen weer naar de tekentafel. Terug naar de tekentafel. En ik zou gewoon even lekker wachten op die hint nummer 2. Iedereen gaat naar het zuiden.
1: Ja.
0: Hoef je vanavond niet te doen. Dus een andere kant op dan naar het zuiden. Dat is het enige wat we zeggen erbij.
1: Ja.
0: En voor de rest halen we even lekker een verse bak koffie. En we laten ons even bijpraten door het nieuws van 9 uur. En dan gaan we heel snel door met het tweede uur van de avond van 5. Dus wat mij betreft, heel graag tot zo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het is 9 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school in Georgia schoten jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die onderdeel zijn van de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft direct gevolgen voor toernooien die eraan komen, zegt verslaggever Dien van het Laar.
5: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
4: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden en een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om de resten van een wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op die route aan het spoor. Reizigers konden omreizen via Rotterdam. Ook zette NS stopbussen in. Het weer in het noordoosten af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht wisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

Eddie Rabbit en Driving My Life Away. Het is echt een beetje zo'n truckersliedje. Een liedje over het leven op de vrachtwagen. En dat deed hij Eddie niet zomaar, want voordat hij doorbrak in de muziekwereld schreef hij hits voor anderen. Onder andere Elvis Presley. Werkte hij in Nashville en als vrachtwagenchauffeur, als fruitplukker en als barman om al zijn rekeningen te kunnen betalen. Een echte ervaringsdeskundige was die Eddie Rabbit.

tweede uur van de avond van 5. Zometeen krijg je de tweede hint over de plek waar Bob vanavond uithangt. De douche gaat aan voor Shower Power. Als je meespeelt, maak je kans op dat strandlaken van de avond van 5. En de muziek is weer lekker. En er is ruimte voor jouw keus. Want ook vanavond zoek ik weer een vakantielandplaat. Elke avond komt het uit een ander land. Vanavond is Frankrijk weer aan de beurt. Welke plaat uit dat fijne land wil jij horen uit Frankrijk? Laat het maar me weten. En dan wil ik wel heel graag dat je daar een leuk verhaal bij doet. Dus niet alleen maar ik wil Charles Aznavour met Paris de Veille. Nee. Ik wil weten waarom je dat lied wil horen. Want ik ben op zoek naar mooie verhalen. En het liefst gewoon een lekkere, smeuïge vakantieliefde herinnering. Kom maar door via de NPO Luister-app. Ga ik verder met een Motown Classic met een bijzonder verhaal. Want Motown-baas Berry Gordy, hij wilde in 1968 wel eens wat anders dan het zoveelste standaard liefdesliedje. Het resultaat was deze meeslepende plaat over opgroeien in armoede. Voor die tijd best een behoorlijk gewaagd thema. Hier is ze, Diana Ross, samen met de Supremes. En Love Child.

0: Oh, Bobby Lashley. Hij miste zijn vriendin. Hij was op tournee en hij miste Lori. En hij zat voor een optreden in New York. En hij pende die tekst gewoon als een persoonlijk liefdesliedje voor haar neer. Maar die producer die hoorde het nummer. En hij zegt, hey, dit gaan wij opnemen, meneer. Dit komt op de plaat. Dit gaan wij uitbrengen. Gelukkig maar. Want daardoor kunnen wij er nu van genieten.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: De avond van 5 douche gaat weer aan. En er wordt naar hartelust ondergezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Het gaat om dit fragment. Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten van dit fragmentje.
2: Diamante siempre te adoraré.
0: Is goed te doen, lijkt me. Ik laat hem je niet nog een keer horen. Hij is zo makkelijk. Laat het maar weten. Je mag bellen 0800-3000-555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En ik zei het al, als je meespeelt, maak je kans op die avond van 5 strandlaken. De titel en de uitvoerende wil ik van je weten. Dus wie weet heb ik jou zo aan de telefoon.

Bij de hand, thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: I Can't Let Go van de Hollies. En dat was het geweldige bouwjaar 1966.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, er is heel veel gebeld, er is heel veel geappt. En ergens in Nederland gaat nu een telefoon over. En ik ben benieuwd of er wordt opgenomen. Als het goed is. Als het goed is. Ja, ik hoor het overgaan. Ja. Ik ben benieuwd. Dat is één keer, twee keer.
2: Hallo, met Janet.
0: Ja, Janet, goedenavond. Je spreekt met Gerja van de Avond van Vijf, NPO Radio 5. Hi.
2: Goedenavond, hoi.
0: Wat leuk om jouw stem te horen. Wat fijn dat je opneemt.
2: Ja, ja. Nou, ik kom net weer thuis.
0: En waar ben je geweest?
2: Ik ben met mijn man even met ons bootje het meer op geweest. Oh. Dus we zijn net weer thuis.
0: Nou, net op tijd dan om de telefoon op te nemen. Want
2: dat dacht ik.
0: Je stuurde een antwoord in voor het spelletje, voor de Shower Power. En ja. Wat dacht jij te horen, welk nummer?
2: Nou, het was Kermen Mucho van Julio Iglesias.
0: Ja, dat is goed. Oh, hey, en vertel even, waar zijn jullie wezen varen, op welk meer?
2: In Zuidlaren, op het Zuidlarenmeer.
0: Mooi, en hebben jullie een eigen bootje?
2: We hebben een eigen bootje, ja, sinds dit jaar. En dat is echt ontzettend leuk. Ja.
0: En dan ga je zo laat eten, s'avonds kijk je elkaar aan en zeg je, zullen we nog even een uurtje gaan varen?
2: Nou nee, we zijn nu het eind van de middag zo'n beetje gegaan. Dus
0: Lekker, hoor.
2: Dat is echt heel lekker.
0: Nou, ja, wat fijn. Echt lekker vakantiegevoel. Hé, hey, maar het is dus goed. Dus het strandlaken, dat komt je dan ook wel goed van pas, denk ik, als je een bootje hebt, of niet?
2: Nou, dat wou ik net zeggen. Die ga ik lekker in onze boot gebruiken.
0: Nou, wat leuk. We gaan hem naar je opsturen. En ik ga het nummer voor je draaien, Julio Iglesias. En ik vond het heel leuk om je even te spreken, Janet.
2: Hartstikke leuk. Okay. Wederzijds, Gerja.
0: Graag gedaan. En tot de volgende keer.
2: Ja, fijne avond. Okay. Tot ziens.
0: Doei.
2: Doei.
0: Ah, de warme zomerklanken. Ach.

0: Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. René was jarig, die is 65 geworden. En waar de een dan een lekker feest geeft, denkt René, weet je wat, ik ga een project opzetten met alleen maar duetten met mensen die ik graag mag, waar ik graag muziek mee maak. En dit is de eerste project, of de eerste nummer uit dat project. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het vervolg is, dus we gaan kijken of we hem volgende week in de duettenuitzending kunnen gaan bellen, want het worden allemaal duetten in zijn project.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Hauwe, de stem van Railway. Hij is voor ons op pad vanavond. En er is nog geen één goed antwoord binnengekomen, voor zover ik het kan zien, Tijn.
2: Nog niks.
0: Nog niks. Nee. Van alle inzendingen. Er komen nog steeds Puglia-inzendingen binnen in Italië. We hadden al gezegd, dat is fout. Want daar waren echt verreweg de meeste mensen die zitten daar. Een paar mensen zitten in Nederland, is het ook niet. Hij is buiten onze eigen landsgrens. Ja. Nu gaan de mensen naar het oosten. Naar Kroatië, daar was hij gisteren in Kroatië. Dus dat is het ook niet vanavond.
2: Ik zie wel één keer het goede land.
0: Oké.
2: Maar nog steeds wel echt ver uit de buurt. Maar wel een goede 200 kilometer.
0: Oké, nou dus dan komt hij al redelijk dichtbij.
2: Ja.
0: We hadden gezegd, je kunt trouwens wel met de trein komen. Ja, dat is ook weer niet. Ik zeg verder helemaal niks meer. Dit is hint nummer 2.
3: Dit kasteel is neergezet in opdracht van koning Edward de I in de 13e eeuw. Het hoorde bij zijn machtspolitiek in Wales. Niet alleen verdedigen, maar ook indruk maken. Dat lukt nog steeds, moet ik zeggen.
0: Nou, dit is een dikke vette hint.
2: Het land is duidelijk.
0: Precies, geen Kroatië, geen Italië. Het is gewoon ergens, wat hij net noemde. Ik zou zeggen, ga eens even kijken wat je daar kunt vinden aan kastelen. Er zijn er heel wat, dat kan ik je wel vertellen. Dus heel veel succes. En als jij het denkt te weten, app het even naar de NPO Luister-app. Even een rustmomentje in de avond van 5.
4: Hey Gerja, lekker hoor, die avond van 5.

Veel lekkerder dan dit gaat het niet meer worden, mensen. Proud Mary en CCR, Creedence Clearwater Revival. Zometeen een mooi verhaal uit Frankrijk naar Amerika. Ja, we schieten van land naar land.

0: America en I Need You. Voor mij de ultieme roadtrip muziek. Ooit een lange reis door Amerika gemaakt van 8 weken. Heel veel per auto gedaan. En dan was dit een van de cd's die standaard in de auto zat. America.
1: Et maintenant, la musique de la France.
0: Ja, want ook vanavond hebben we weer een vakantielandplaat. En vanavond is dat uit het heerlijke land Frankrijk. En ik heb Nop aan de telefoon. Goedenavond, Nop.
2: Hey, ja, goedenavond.
0: Dag, want jij had een mooie herinnering aan Frankrijk met een prachtig liedje erbij. Vertel eens even.
2: Ja, dat klopt. Nou, niet echt in Frankrijk, maar het was in Nederland.
0: Ja.
2: Ik zat op de lagere school en ik was een beetje verliefd op een meisje.
0: Zoals je dat bent, als je 7 bent.
2: Ja, dan begint dat al een beetje te rammelen.
0: Ja.
2: En ja, ze heette Ingrid. En daar was ik wel verliefd op, maar die liefde werd niet beantwoord.
0: Echt, wat jammer nou.
2: Dat vond ik niet zo heel erg.
0: Nee?
2: Ik respecteerde dat wel.
0: Ja.
2: Dus ik heb het maar laten gaan.
0: Oké.
2: Maar toen had je van die Franse liedjes op de radio, die nog naijlden uit de jaren 60.
0: Ja.
2: En er was er eentje van Je t'aime mon plus.
0: Ah, oui.
2: Dat vond ik wel een, destijds wel een moeilijk liedje.
0: Moeilijk in de zin van?
2: Ja, een beetje gênant. Voor die leeftijd, denk ik.
0: Ja, omdat er veel in geheigd wordt en gedaan.
2: Ik snapte de tekst niet. We hadden toen nog geen internet natuurlijk.
0: Nee.
2: Dus ik denk, ja, waar gaat het over?
0: Met een beetje fantasie kon je daar, denk ik wel, kon je dat wel raden waar het over ging. Maar ja, je wilde hem wel graag horen.
2: Ja, ik wilde hem wel graag horen.
0: En ondertussen weet je waar die over gaat?
2: Ja, toch wel.
0: Ja, ja. Hè? Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot samen. Ze maken er iets moois van.
2: Ik heb het ook even nagepluist op Wikipedia.
0: Ja.
2: Het is wel interessant. Ja.
0: Nee, en Ingrid, hoe is het daarmee afgelopen?
2: Goed, ze is gelukkig getrouwd en ik ook.
0: En kennen jullie elkaar nog een beetje of niet?
2: Jazeker, we treffen elkaar nog wel eens in de zoveel jaar.
0: Nou, wat goed.
2: En we zijn een keer samen met de familie zijn we op vakantie geweest in Oostenrijk. Zijn we gaan skiën.
0: Ja.
2: Dus jawel, die band is nog steeds sterk.
0: Nou, dat is...
2: Mijn zusje is nog bevriend met een zus van haar. Dus,
0: Dat is mooi om te horen. Dus jullie zien elkaar nog af en toe. En het is helemaal goed gekomen in elk geval.
2: Ja,
0: maar van de liefde is het niet gekomen met haar in elk geval. Later wel met je huidige vrouw. Maar goed, het liedje blijft er niet minder mooi om, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Ik ga hem instarten voor je. Dank je wel nog voor je verhaal.
2: Oké,
0: fijne avond.
2: Ja, fijne avond.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Hier zijn ze, Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot.
1: Et maintenant, la musique de la France.
3: Je

Zometeen nog een heerlijk uur avond van 5. Tijn en ik, we zijn nog bij je tot 11 uur vanavond. Met nog veel meer lekkere muziek. Met de derde hint van Bob. En 2 voor de prijs van 1. Dus genoeg reden om lekker te blijven luisteren.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is 10:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader het wapen te cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
5: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
4: De zoon werd eerder al veroordeeld tot levenslang. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: zijn meteen goed onderweg met Crosby, Stills & Nash en de Marrakesh Express. Die heb ik nog nooit genomen. Dat lijkt me wel eens mooi om te doen. Door de trein, met de trein door Marokko heen te gaan. Misschien een keer een leuk idee voor Bob om hem naar Marokko te sturen met de trein. Yes, aangekomen bij het derde en alweer laatste uur van de avond van 5. Wat fijn dat je er nog steeds bij bent. En blijf lekker luisteren, want tot 11 uur houden Tijn en ik je gezelschap. En heb je die locatie van Bob nog niet kunnen raden? Geen paniek, je krijgt nog een derde en een laatste hint. En misschien dat die je verder gaat helpen. Volgens mij komen er wel goede antwoorden binnen nu, Tijn, of niet?
1: Ik heb een paar goede voor deze
0: keer. Ja, precies.
1: Ja, dus nog steeds ook wel veel fouten, hoor. Maar
0: daar hou ik van. Ja. En we zijn heel benieuwd hoe het uitgesproken gaat worden zometeen.
1: Zeker.
0: Want de plek waar het vandaan komt staat beroemd om vooral zijn vele medeklinkers.
1: Ja.
0: Daar
1: ja.
0: zijn ze heel scheutig mee. En de klinkers, daar zijn ze een beetje zuinig mee.
1: Ik heb het ook weinig goed gespeld binnen zien komen.
0: Ja. Nou is dat gelukkig geen voorwaarde om in die hoge hoed te komen. Maar we zijn benieuwd hoe mensen het gaan uitspreken zometeen. Maar dat gaan we later horen. Eerst een absolute Songfester Festival klassieker. Ik weet zeker, Helco, als je toevallig luistert binnenkort, eind november gaan we weer het Evergreen Top 1000 After Party houden. Helco Span en ik samen. En ik weet van hem dat dit zijn absolute, favoriete, all-time favorite songfestival nummer is. Eres tú, Mocales. Helco, die is voor jou.
2: Y ahora, música española.

Portugal Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Dat zijn we lekker op reis vanavond. Marrakesh hebben we gehad, Spanje hebben we gehad, Frankrijk hebben we al een paar keer gehad. En nu zitten we in Jamaica. Heerlijk nummer van Bobby Caldwell.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, al meer dan 40 jaar maakt hij liedjes die raken Frank Boeien. Want hij zit vanavond in Twee voor de prijs van één. Zijn muziek gaat over liefde, over verlangen, over hoop en over de wereld om ons heen. En zijn doorbraak kwam begin jaren 80 met de Frank Boeien groep. Daarna volgde nog een succesvolle solo-carrière met klassiekers als Zwart-Wit, Kronenburg Park, De Verzoening. Liedjes die de tand destijds moeiteloos hebben doorstaan. Ga dus maar eens even op zoek in je platenkoffer of cd-kast. De eerste plaat staat al vast. Het prachtige, melancholische Verslaafd aan jou uit 86. Maar welk nummer van Frank Boeien kan ik daarna voor jou draaien? Wordt het een van zijn grote klassiekers? Of misschien wel een mooie solo-parel? De keuze is aan jou en laat het mij maar weten. Stuur je suggestie naar de NPO Luister-app. Je mag ook bellen. Tijn zit er klaar voor. 0800 3000 555.

0: Lekkere Motown magie met de Velvet. Die dames die namen He Was Really Saying Something op aan het einde van 1964. Het nummer is geschreven door de echte Motown-legendes, waaronder Norman Whitfield, die ook grote hits schreef voor The Temptations en voor The Supremes. En daarvoor Sir Elton John met Sorry Seems to Be the Hardest Word.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint. En er komen goede antwoorden binnen. Zoals gezegd, we zijn heel benieuwd hoe ze straks uitgesproken worden als we degene bellen die uit de rode hoge hoed komt vallen. Maar als jij luistert en je denkt, ik heb nog echt geen flauw idee, dan moet je hier even naar luisteren.
2: Nog altijd is dit indrukwekkende kasteel in gebruik. Niet door ridders, niet door jonkvrouwen, niet als bastion tegen indringers, wel voor een koninklijke hoogheid. De investituur van de nieuwbakken Prince of Wales vindt hier plaats.
0: De wat? De investituur? Ken ik niet. Ga ik even opzoeken.
3: Dat is nieuw voor mij.
0: Even een woord wat ik op moet zoeken. Komen we zo meteen op terug. Ondertussen hebben wij als DJ's van NPO Radio 5... vanmiddag een nieuwe schijf van NPO Radio 5 gekozen. En dat gaat altijd heel gemoedelijk. We kunnen altijd kiezen uit een aantal nummers en we komen er altijd uit met elkaar. Maar dat betekent dat degene die het deze maand is, Rolling Stones, die heb je nog tot en met het weekend, daar kun je daar nog van genieten als de schijf van NPO Radio 5. Dus ik zou zeggen, doe er vooral nog even je voordeel mee de laatste paar dagen.
1: Van NPO Radio 5.

0: Aretha Franklin met een prachtig nummer van Stevie Wonder, Until You Come Back to Me. Voordat ze Queen of Soul werd, reisde ze als tiener al met haar vader mee langs heel veel kerken in Amerika om te zingen, om de gospel te zingen. En dat geloof, dat bleef altijd belangrijk voor haar. En toen ze dit nummer van Stevie Wonder opnam, zette ze dan, zei ik nou opnam? Gewoon opnam, opnam. Zette ze ook niet alleen de tekst naar de hand, maar ze brachten precies die meeslepende gospelsfeer mee, vind ik dan tenminste. Hè? Die nam ze mee de studio in en ik vind het een heerlijke uitvoering van een sowieso al legendarisch nummer.
1: Waar is Bob?
0: Het is een van die zangeressen waarvan ik wilde dat ik haar ooit live had mee kunnen maken. Maar goed, helaas, kan niet meer. Maar gelukkig, zeggen we dan, hebben we nog heel veel muziek van haar. Het is tijd voor de oplossing. En we gaan eens even kijken. Er gaat ergens in Nederland weer een telefoon over. En ik hoop, het is 22:30, dat er nog wordt opgenomen. Kijk, daar gaat hij. Ik ben benieuwd, 1 keer. Wie springt er nu op uit zijn bed? Of uit de luie stoel van de bank af? Lag lekker te dutten. Ja. Als ik me niet op de voicemail...
2: Angel.
0: Ja, Angel, dag. Je spreekt met Gerja Wolf van de avond van 5. NPO Radio 5. Hoi. Zeg, je bent uit de hoge hoed komen vallen.
2: Ja, oh,
0: lag je al op bed of zat je lekker op de bank?
2: Nee. Ik ben net naar boven vertrokken om te douchen.
0: Ah, oh, je stond net onder de douche.
2: Nee. Maar ik zei gewoon naar boven en ik neem de telefoon wel mee.
0: Nou, wat slim, want ja, je deed mee met het spel en dan kun je inderdaad teruggebeld worden. Hey, heb je ook al zo'n strandlaken gewonnen als je dan toch gaat douchen?
2: Nee. Het is namelijk heel lang geleden dat ik aan iets meegedaan heb.
0: Nou, en toen dacht je vandaag, laat ik gewoon weer eens een keertje appen?
2: Ja.
0: En dan kom je zomaar uit je hoge hoed vallen?
2: Ja, dat is heel leuk.
0: Maar wat ik nou leuk vind, jij zit onder de app als Kelly en je neemt op als Angel.
2: Ja, ik heet Angel.
0: Angel.
2: En, maar ik heb me dat is mijn account zeker, hè?
0: Ja, ik denk
2: het. Heb ik de naam Kella.
0: Ja.
2: En als kind, als klein kind, noemden ze mij altijd Kella.
0: Ah, oké.
2: En dan vond ik zeg, ja, zo heet niemand.
0: Nee, klopt. Nee,
2: en daarom heb ik dat erin gezet.
0: Ja, oké. Okay. Dus nou ja, dan snappen wij het een beetje.
2: Maar ik heb echt een Belgische naam, Angel.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, je woont in Zeeland?
2: In Hulst, ja.
0: Ja, mooie plaats. En was het daar goed toe voor vandaag?
2: Ja, warm, hè. Nou, ja. Vandaag viel het eigenlijk mee. Gisteren was het echt
0: nog erger. Ja. Nou, het wordt ietsje beter, volgens mij iets minder heet. Maar vertel eens, waar denk jij dat Bob vanavond staat?
2: Daar gaan we, hè.
0: Ja, daar gaan we. Ik ben benieuwd.
2: Carnarvon Castle.
0: Carnarvon Castle. Dat klinkt meer Frans dan de Welsh.
2: Ja, Carnarvon.
0: Maar ik snap wat je bedoelt. En op de app speelde je het in elk geval goed. Zullen we eens even kijken hoe Bob het uitspreekt? Ik ben benieuwd.
2: Ja?
0: Hier komt hij.
2: Ja.
3: De plek waar ik ben is... Carnarvon Castle in Wales.
2: Oh ja,
0: nou, bijna
2: echt
0: goed.
2: Engels.
0: Ja, precies.
2: Echt Engels.
0: Carnarvon.
2: Carnarvon.
0: Precies, die was perfect.
2: Dat is van dat elite Engels is dat.
0: Beetje wel, hè? Beetje wel, ja. Maar die Welsh taal die staat echt vol met medeklinkers. En ze zijn heel spaarzaam met hun klinkers. Maar je hebt het helemaal goed. Carnarvon Castle is het in Wales. En je krijgt de waterfles van de avond van 5 toegestuurd.
2: Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, ik ook. Ik vind het leuk dat we hem jou op kunnen sturen. Blijf even hangen. Dan gaat Tijn jouw gegevens noteren. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt.
2: Ja hoor, dat is prima.
0: Ja, dus nog heel even wachten met douchen. Over binnen nu en 5 minuten sta je heerlijk onder die straal. Dat beloof ik je.
2: Oh, dat komt goed hoor. Ik heb het zien kou in ieder geval.
0: Oké, gelukkig. Hey, ik wens je nog een fijne avond. En wel trusten voor straks, hè?
2: Ja, hetzelfde.
0: Oké, dag Michelle. Doei.
2: Dag, doei.

Sir Cliff Richard. Hey, geef mij nog even door welk tweede nummer van Frank Boeien ik zo meteen voor jou kan draaien. Ik begin met Verslaafd aan jou. Maar wat is jouw tweede keus van Frank Boeien? En dat mag van een Frank Boeien groep zijn, mag van hem alleen zijn. Maakt niet uit. Laat het mij maar weten via de NPO Luister-app.

0: Voor Brigitte kan de avond een elf van Nieuwe Stub. Ze zegt top en bedankt. En je hoorde Neil Diamond in September Morning. En daarvoor Wish You Were Here van Pink Floyd. En hoe later op de avond, hoe fijner de muziek en hoe meer tijd ook gewoon lekker voor wat langere tracks. Wat maakt ons het uit? Gaan we gewoon door tot na het nieuws, toch? Maakt het wel tijd voor?
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, we beginnen zo meteen met poëzie van Nijmeegse bodem. Want eind jaren 80 was de Frank Boeijen groep een app op een absoluut creatief hoogtepunt. Ze scoorden de ene na de andere klassieker. Zwart-wit, Kronenburg Park. Maar tussen al dat geweld brachten ze in 86 ook dit kleine meesterwerkje uit. Verslaafd aan jou. Geen uitzinnig vrolijk nummer, maar een rauwe melancholische track over een liefde die voelt als een valstrik waar je maar niet uitkomt. Tja, wie heeft dat wel eens niet gevoeld? Frank Boeijen weet dat beklemmende gevoel als geen ander te vangen in zijn stem en in de gitaarlijnen. Ik zou zeggen, leun achterover voor deze eerste plaat. Zometeen hoor je welke jij wil horen, maar hier is die eerst, Verslaafd aan jou.

0: tweede nummer van Frank Boeijen, De Taal van de Tijd. En hij was aangevraagd onder andere door Martien, dus dank voor deze keuze. En het was hem alweer voor vanavond, de avond van 5. Het zit er alweer op, het is weer voorbij gevlogen. Dank aan jou, Tijn, voor de gezelligheid en voor je kennis en je kunde en je verhalen.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, ja, heel graag gedaan. Volgende week zien we elkaar weer.
1: Laten we dat doen.
0: En kun je nog niet genoeg krijgen van de muziek, blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou gaat werken vannacht nog, of je gaat zo lekker je ogen dicht doen voor een welverdiende nachtrust. Tijn en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En vergeet het niet, hè, mensen. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Odido. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
21: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Middernacht, het begin van vrijdag 31 juli, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Tens moltes regles a ganar. The show is over, sluit hem. Maar hoor voor het doven van het licht nog het Schavenaarse lofgedicht, waarmee ik 13 jaar geleden voor het eerst voor het voetlicht ben getreden. Want ik zing nog altijd graag de lof van mijn binnen- en mijn buitenhof, van mijn kneuterige dek, mijn plaats, mijn plein, mijn baarlust en mijn beerlust. O, dierbaar grafelijk plekje grond, mijn moerwerk en mijn morgenstond. En als ik eenmaal sterven moet, dan breng ik jou mijn laatste groet. En ik leg het moede hoofd ter rust aan Brero's kale kermis.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. En de 300 inwoners van een klein Canadees dorp zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter met vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken en nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken en bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om de onderkaak, slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om de resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok.